0: wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jasper, dankjewel. We gaan direct door naar Fleur voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Wie nu een elektrische kookplaat of laadpaal wil, moet maar afwachten wanneer dat kan. Sinds 1 juli geldt een aansluitstop voor het stroomnet. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na meerdere geweldsincidenten vonden de organisaties de situatie te onveilig. Zometeen om 6:30 horen we meer van de hulpverlener die er nog wel is.
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Koster.
4: Zo, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Aan het begin van maandag 13 juli. En de dag beginnen we vrolijk hoor met muziek van de Pointer Sisters.

0: eens even lekker wakker worden, hè. Met de Pointer Sisters op Noord in de Achtenploeg en Jump for My Love. Nogmaals een goedemorgen. Het is 6:07. Ja, nieuwe week, nieuwe kansen. Het is maandag 13 juli. Goedemorgen Fleur en goedemorgen Petra.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, fijn dat jij er bent.
0: Ah, dankjewel. We gaan direct even naar het weer kijken, want ik zie hier staan. De zon doet vandaag goed haar best. Een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 28 graden.
1: Oh, lekker.
2: Heerlijk.
0: Bijna tropisch. Ja, jullie genieten daarvan?
1: Ja, ik zeker. Van, ja.
2: Ik zag al dat het de hele week zo blijft.
0: Nou, wou ik zeggen, dan kun je je geluk niet op. Want de rest van de week wordt het misschien nog wel wat warmer.
1: Ja, het voelt gewoon alsof je in het buitenland loopt. Als je dan buiten over straat loopt. Ja, heerlijk.
0: Ja, het is maar een beetje te warm.
1: Ja?
0: Ik ga dan vaak rondjes rijden in de auto met de airco aan. Nee hoor, prima. Dit is nog aangenaam. Zoals een paar weken geleden, toen met die richting de 40. Nou, wordt mij ook te gek.
1: Ja.
0: Hebben jullie een goed weekend gehad eigenlijk?
1: Jazeker, heel goed. Ja, was ook mooi weer. Barbecue'tje.
0: Ja, en jij hebt ook nog bijzondere verhalen allemaal meegemaakt.
1: Ja.
0: Want gisteren mocht jij rondrijden in het expeditiebusje.
1: Ja, dat klopt. Ja, was op pad. Het was wel weer leuk om te doen. Ja.
0: Ja, en bijzonder, hè, wat je daar dan onderweg allemaal tegenkomt. Zoals, ja, ik moet dan direct denken aan het verhaal wat ik dan gisteren zag. Op die begraafplaats. Hoe zat het ook alweer?
1: Ja, er was een Bert de Jonge is dat. En zijn vrouw is overleden. En ze heeft een gedenksteen op het Harenerhof. En daar stond een hele mooie vlinder. En die is gestolen. En die zat echt vast aan die steen. Dus hij is er gewoon echt afgezaagd. En die vlinder is nu weg. En hij zegt van, ja, ze mogen alles van me stelen. Mijn auto, weet ik veel wat, maar die vlinder niet. Die vlinder moet echt terug. Dus dat geeft mij natuurlijk wel heel erg aan.
0: Ja, ja, dat snap ik, ja. Ja, wie doet nou ook zoiets? Weet je?
1: Ja. Ja. Ja, dat kan je gewoon niet voorstellen.
0: Belachelijk. Nou, hopen dat hij snel weer terug is en dat hij dan bij Harma blijft.
1: Ja.
0: Toch, die vlinder, zo is het. Het hele verhaal kun je trouwens vinden bij ons op de site rtvnoord.nl of in de app. En daar kun je dan ook direct expeditie terugkijken. Dus zeker de moeite waard.
1: Zeker, ja. Was heel leuk.
0: Dan de dag van vandaag. Normaal gesproken bespreken we even de uitslagen op het WK. Maar vandaag is er een rustdag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus we doen gewoon lekker rustig aan. Pas overmorgen, geloof ik, is de eerste halve finale. Ook bij de Tour is er een rustdag.
1: Volg jij dat?
0: Nee,
1: oh.
0: Maar dat weet ik. Het is een rustdag en bij Rondje Zummer hebben we geen rustdagen.
1: Nee,
0: zeker niet. Week 2 staat op het punt van beginnen van Rondje Zummer. Straks vanaf 10:00 gaat ons bootje weer varen. Wel zonder Marco en Femke. Oh, dat is heel jammer, want deden ze het goed afgelopen week.
1: Ja, goed gedaan, ja hoor.
0: Maar die gaan genieten van een welverdiende vakantie. Een ander duo stapt aan boord, namelijk Maatje en Joyce.
1: Oh.
0: Dat is ook heel erg leuk.
1: Ook heel gezellig, ja.
0: Nou, wat gaan ze dan doen? Nou, ze varen van Holwierde via Appingedam over het Damsterdiep langs Garrelsweer en winnen weer richting Ten Post. Vervolgens varen ze nog naar Stedum, Middelstum en Uithuizen. Dat doen ze allemaal niet vandaag, hoor. Dat gaan ze de hele week over doen. Want anders duurt de uitzending wel heel erg lang. En er zijn ook speciale fietsroutes beschikbaar voor deze week. Want deze week staat fietsen centraal in Rondje Zummer.
1: Oh.
0: Ja, en iedereen die nu luistert speelt daar een speciale rol in. Nou, hoe jouw rol tot stand gaat komen zometeen in Rondje Zummer, dat hoor je uiteraard later vandaag. Straks ook nog een vroege vogel, maar nu eerst Taylor Swift. Hier is Appleite. Goedemorgen.

0: Ja, vind je dit ook een leuk liedje? Dan ben je misschien wel een Swiftie, wat zo worden de fans van deze zangeres genoemd. Taylor Swift, hoor je op mijn hoort, en Up A Light.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Ik ga bellen met Kilian Hoekstra. Kilian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken bellen wij mensen wakker rond die tijdstip. Maar jij hebt al een halve werkdag erop zitten, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, want jij werkt bij een bakkerij in Hoge Zand. Hoe laat begin jij dan 's ochtends?
2: Nou, vandaag had ik een lekkere vroege dag. Wel om 1:30 was het.
0: 1:30?
2: Ja.
0: Ja, en lukt dat dan een beetje om rond dat tijdstip op te staan?
2: Ah, jawel. Op een gegeven moment raak je een mooi ritme. En dan kun je gewoon makkelijk opstaan rond die tijd.
0: Ja, zo is het. Ja, het is inmiddels 6:15. Dan heb je al heel veel gedaan. Ja, wat doe je dan zoal zo midden in de nacht?
2: Ja, wat wij heel veel doen is de broodproductie en vooral in de nacht. Wij zorgen eigenlijk voor vers brood elke ochtend weer. En dat is ons doel ook, een beetje vers brood voor de mensen.
0: Ja, en heb je nou zelf al ontbeten?
2: Ik heb een croissantje gesneden.
0: Oké. Ik wil zeggen, hoort er dan ook een broodje bij, uiteraard. Want jij bent hartstikke jong, zie ik hier. Je bent nog maar 22, hè?
2: Ja.
0: Ja, dan doe je dit heel bewust, denk ik ook. Waarom heb je voor dit vak gekozen?
2: Ja, het begon officieel eerst als een passie voor baan. Toen ik een tijdje thuis had gezeten. En toen heb ik het uiteindelijk omgezet naar een opleiding. En toen ben ik met die opleiding hier stage gaan komen lopen. En nou werk ik hier officieel ook.
0: Nou, wat goed. Dus gewoon je passie gevolgd?
2: Ja.
0: Ja, kun je vertellen wat er zo leuk aan is om brood te bakken?
2: Nou, het is vooral heel mooi werk om met je handen te werken. Het is heel veel handwerk. Het is ook heel veel gevoel.
0: En zo is het. En de gevoel steek jij erin. Ben je van nature ook een ochtendmens? Of heb je dat geleerd de afgelopen maanden?
2: Ik ben van nature eigenlijk een nachtmens ook.
0: Ja, oké. Ja, dan trek je de nacht gewoon even door. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want je bent al druk bezig met brood. Zijn er wat trends op dat gebied op dit moment? Waar komen mensen speciaal voor?
2: Maar op dit moment is het eigenlijk een beetje heel rustig. Met vakantie. Maar er zijn heel veel brood van waar mensen vooral voor komen. Vooral, ik zou zeggen, bijten is een die we best wel maken. Ook heel veel bruin.
0: Kijk. Heel goed. Dan zal ik je niet langer van het werk afhouden. Want jullie moeten nog even, denk ik, hè?
2: We zijn bijna klaar, hoor.
0: Oh, je bent bijna klaar. Oh, heel goed. Nou, die laatste broodjes dan nog maar even uit de oven halen. Dankjewel, bakker Kilian Hoekstra. De Vroege Vogel.

0: Leo Sayer, Lord and Thunder in my heart. Zometeen de laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eens kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
1: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
2: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
0: Hij is inmiddels 75 en hij gaat lekker dus in een zwembadje liggen. Ja, het is niet alleen warm, maar ook droog. Harold van Weveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
3: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat daar wel op lijken.
0: Inmiddels zitten we in fase 1 en dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Ondanks de ernst van de situatie ziet Van Waperen ook lichtpuntjes, zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes.
3: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
4: En hoe is het met onze nationale regenton?
3: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
0: Ja, en even schrikken voor de mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Ineens viel daar een boom om.
5: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
0: Ja, liep gelukkig allemaal goed af. Niemand raakte gewond en de gemeente had de boom binnen een half uur versnipperd. Er wordt nog uitgezocht hoe die naar beneden kon komen. En het is bijna 6:30 in stad en ommeland. Natuurlijk hoor je hier dan het laatste nieuws in onze eigen provincie. En Fleur, kun je ons alvast een klein tipje van de sluier geven?
6: Zet de wasmachine aan als de zon schijnt. Dat helpt ons heel erg. Ik vertel zo wie dat vraagt.
0: Dit en meer zometeen in het Noordnieuws van 6:30.

빠진 별 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: Coldplay, hoor je op Noord en My Universe. En inmiddels is het 6:30. Tijd voor Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft dit weekend een 29-jarige man opgepakt na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was dit weekend erg onrustig daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vrijdag hun hulpverlening bij het aanmeldcentrum te staken. Ze vonden de situatie te onveilig geworden. Gedurende het weekend waren er meerdere opstootjes en kleine vechtpartijen. Hulpverlener Iljo van Donselaar staat er nog wel. Hij vertelt hoe het er nu voor staat.
2: Het schijnt er nu naar uit te zien dat het ontzettend heet wordt en warm. Geen informatievoorziening van Vluchtelingenwerk Nederland en gewoon geen algemene hulp meer. Ook met het uitkiezen van kwetsbare personen.
1: In het Noorderplantsoen in Stad heeft de brandweer gisteravond een brandende container moeten blussen. Uit voorzorg hebben zij de twee andere containers daar ook vol laten lopen met water. En op de Baansum, dat is de weg van Termunten naar Baansum, is gistermiddag een motorrijder onderuit gegaan. De motor gleed weg en botste tegen een boom. De bestuurder liep verwondingen op aan zijn been, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. Alle nieuwe aanvragen voor aansluitingen op het stroomnet komen op een wachtlijst. Daarmee hopen netbeheerders het overvolle stroomnet te lijf te kunnen gaan. Dat heeft ook gevolgen voor inwoners van Groningen, zegt Roy Posma van Enexis.
3: Vooral mensen die inderdaad gaan verbouwen, die een nieuwe keuken nemen met een kookplaat. Dan is het natuurlijk even afhankelijk van wat voor kookplaat het is. Maar over het algemeen geldt dat je daar een zware aansluiting voor nodig bent. We krijgen ook wel eens mensen bij ons aan de telefoon die hebben dan een hele nieuwe keuken uitgezocht. En dan komt de installateur langs en dan de kookplaat wordt dan aangesloten. En dan blijkt dat die verzwaring had moeten plaatsvinden. Maar ja, het is niet meer dat je dan even Enexis belt dat volgende week de monteur langskomt. Hè. Die tijd is echt voorbij.
1: Het afgelopen half jaar kregen Enexis zo'n 4100 aanvragen voor aansluitingen binnen. Dat komt volgens Posma neer op een stijging van 30% tot 40% ten opzichte van vorig jaar. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En we vragen ons af, wat gaat het weer doen? Op deze maandag, je hoort het zo van Harma.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
0: Ja, en de vakantie is al even begonnen. In ons lopend vuur van vrijdag vroegen we ons af of je dan een beetje let op je gewicht tijdens die vakantie. Ja, en of een beetje let op die vakantiekilo's hoor je zo na de Simple Minds. Bye.

0: The Simple Minds, Lord, Don't You Forget About Me.
1: Lopend vuur.
0: Nou, voor veel mensen hoort lekker eten en drinken gewoon bij de vakantie. Een extra ijsje, uitgebreid barbecuen. Lekker hamburger met mayo of zo, Petra.
2: Oeh.
0: Een paar lekkere drankjes op het terras. Een biertje, nog een biertje.
2: Ja.
0: Wijntje daarna.
2: Zo gaat het maar door, hè.
0: Ja, en als daar dan een paar extra kilo's van komen. Ach, nou ja, hè, dat zien we na de vakantie wel weer. Toch zijn er ook mensen die juist tijdens hun vakantie bewust blijven eten. Of extra gaan bewegen zelfs. Die mensen zijn er echt. Zij willen namelijk niet thuiskomen met een paar vakantiekilo's. Nou, in ons lopend vuur van vrijdag vroegen we ons af. Hoe zit dat bij jou? Ben jij tijdens de vakantie bezig met je gewicht? Dat brengt ons bij de stelling. Een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij.
2: Ja, bij Gea Piek in elk geval niet. Ze zegt nee, dank je. Ik moet ze juist kwijt. En Jan Koster is ook maar aan het jojoen, zegt hij. Ik ben altijd maar aan het jojoen met mijn gewicht. Maar ja, er zijn ook zoveel lekkere dingen. Ja, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, en alles wat lekker is, is weer niet goed voor je. Dat
2: nee,
0: is ook zo.
2: Dat is altijd zo. Maar zie ik zeg, ja, je moet je niet zo druk maken hoor, om die paar kilo's. Als je het hele jaar door gewoon normaal eet en genoeg beweging krijgt, dan is er helemaal niets aan de hand. En Jan vindt dat die kilo's er gewoon prima bij mogen horen. Lekker genieten van die vakantie, zegt hij.
0: Echte Bourgondier is die Jan ook, hè?
2: Ja, en Tim ook, want Tim is het daar helemaal mee eens. Hij zegt, iedereen heeft het steeds over het kwijtraken van die love handles. Maar ik pak ze juist graag vast.
0: Oh.
2: Ja, nou, ik hoop niet bij iedereen, Tim.
0: Nee, dat je over straat loopt en dat deze Tim achter je staat. Maar ja, ja.
2: Nou, dat moet je niet hebben.
0: Nee, maar dan goed. Moet ik toch maar van die vakantiekilo's af. Anders heb ik Tim achter me aan.
2: Ja, ja, dat moet je inderdaad niet hebben. Nee, Tim. Nog een reactie van Vivian van der Laan. Vakantiekilo's, nu niet zo last van. Ik vind het vanaf oktober veel verleidelijker. Want de maanden met lekkere hapjes, de stampotten. Oh, ja. En vergeet niet die chocoladepepernoten.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Chocoladeletters en
2: marsepein. Al die lekkere dingen. En ook die rijk gevulde schalen, zegt Vivian nog.
0: Ja,
2: en al die hapjes.
0: En dan vergeet ze kerst nog met een gourmetstel op tafel.
2: Ja.
0: Al die dikmakende sauzen.
2: Ja.
0: Ja,
2: daarom sluit ook af met ja, oktober, november en december zijn juist de moeilijke maanden. Nou, dan valt
0: dat
2: het nu nog allemaal mee in de vakantie, hè?
0: Zo is het, ja. Een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. Was vrijdag de stelling. Wat heb jij gestemd trouwens, Petra?
2: Oh, ik heb nog niet gestemd, maar...
0: Nou, weet je wat? Er is nog ruimte voor één stem, zeg het maar.
2: Oh.
0: Eens of oneens?
2: Eens.
0: Eens. Nou, dan komen we uit op 52% van de Groningers die zeggen ja, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. En zometeen na zevenen natuurlijk een nieuwe stelling op Noord.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: onderweg. Maar eerst, Harma Boer, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Heb je een goed weekend gehad?
1: Ja, een goed weekend. Ja,
0: hoe was het eigenlijk bij het NK Pokkelglien?
1: Ja, dat was, het was ruig en het was nat en het was heel gezellig. Ja, ja, het was prachtig.
0: Wat was het record? Hoeveel meter was
1: dat
0: iemand...
1: Ja, dat word ik niet meer.
0: Oh. Oké, okay, nou, ik dacht...
1: Er zijn wel bekers en alles uitdeeld, maar ik, nee, dat heb ik eigenlijk niet eerlijk gezegd nooit echt met kreeg. We gaan er vooral in voor de gezelligheid.
0: Ja, en toen stond je daar en toen dacht je niet van, nou, laat ik ook even meedoen.
1: Nou, nee, dankjewel hoor. Nee, daar pieker ik niet over. Nou, sommige dingen er mooi overlaat naar de expert, hè?
0: Nou, daarover gesproken, ik kan het weerbericht ook vertellen, maar dat ken jij veel en veel beter.
1: Nou ja,
0: en ook in
1: ieder geval, ik in ieder geval wel houden dat de situatie er op dit moment first touch is bewolkt in de stad, eigenlijk overal in de provincie, met 15 graden en de barometerstand door de vaten van een millibar visvliet. Op dit moment dat de bewolking zo zwaar is, er valt wat hele lichte motregen uit. Gisteren een maximum van 23 graden en momenteel is het wind stil, roodschaal 21,5 graden met 13 uur de zon guster. Er is 5 mm verdampt en op dit moment bewolkt 12 km zicht en 16,5 graden. Ja, we beginnen inderdaad met de bewolkte in diezige weer. Nou, dat spotje matregen zit er dus ook nog bij. En die bewolkte gaat allemaal verdwijnen. En ja, door en van over een uur of 10 gaat de zon overal wat gouden best aan. Kan ietsjes loter worden. De wind motig komt nu de noordoosten en de temperatuur is van 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht helder weer. Minimum 17 tot 19 graden. In muiden is de zon overgoon. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 20 groen.

Ja, is toch altijd opmerkelijk, hè? Iedere keer als het WK voetbal plaatsvindt, heeft deze vrouw een grote hit. Ja, nu dus ook. En dat komt goed uit, want Shakira staat samen met Justin Bieber en Madonna in de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal. En ik denk dat ze deze dan ook wel even zingt. Misschien wel samen met Burna Boy. Die Die hoorde je. En zo meteen hier Miley Cyrus. Maar eerst de zomerse klanken van Inner Circle. Dit is Rock With You.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
4: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
3: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
5: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
3: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: En om 7:03 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Vanwege de overbelasting van het stroomnet krijgen de aanvragen met groter maatschappelijk belang voorrang. Een aansluiting voor een brandweerkazerne krijgt bijvoorbeeld voorrang boven een aanvraag uit het bedrijfsleven. En een onrustig weekend op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staakten de hulpverlening daar afgelopen vrijdag. Vandaag komt het ministerie van Justitie en Veiligheid met een plan van aanpak voor overlastgevende asielzoekers. Meer nieuws zometeen om 7:30.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Stefan Kosters.
15: Goedemorgen. Krijgen we de toekomst nog maar 1 keer per week post? Ja, het zou zomaar kunnen. We bespreken het zo in een nieuw lopend vuur.

0: Het zal even lekker wakker worden. Bruce Springsteen met Born in the USA. Goedemorgen, het is bijna 7:10 op deze maandag 13 juli. Ja, de dag die behoorlijk zonnig gaat worden. 23 tot 28 graden. En de komende dagen misschien nog wel warmer. Via de app 050-3188-288 zijn we natuurlijk altijd bereikbaar voor een vraag, een compliment, een klacht. Het mag allemaal, we lezen alles met veel plezier. En we proberen ook overal antwoord op te geven. En zo komen de eerste vragen al binnen over ons zomerproject. En dat is goed, want projectleider daarvan, Marion de Vries, is hier aangeschoven.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Week 1 zit erop. Marco en Femke die genieten nu denk ik van een welverdiende vakantie.
1: Nee hoor, die zijn gewoon. Nee, Femke heeft vakantie, Marco is gewoon aan het werk.
0: Ga nog even door, even nagenieten. Ook al stoppen zij ermee, rondje zomer gaat natuurlijk verder.
1: Ja, we gaan nog 2 weken door.
0: Ja, en hoe kijk jij nu terug op die eerste week?
1: Ja, met een heel goed gevoel. Ik vond het echt een fantastische week met fantastische route, mooie verhalen, leuke mensen onderweg, goed weer. Ja, eigenlijk was voor mijn gevoel alles goed.
0: Ja, en die beelden die waren prachtig. Straks ook vanaf 10:00 kun je alles gewoon weer volgen op TV Noord en ook op de radio uiteraard. Ja, we zeiden het al, een nieuw duo. Wie stappen straks op het bootje?
1: We hebben een damesbemanning deze week. Want Joyce Kranenborg en Maartje Etsma gaan varen. Zijn de kapiteins deze week.
0: Leuk. Ja, Maartje die kwam hier net al haar outfit showen.
1: Ja.
0: En helemaal opgewekt, helemaal vrolijk. Kortom, ze hebben er zin in.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja,
1: aan enthousiasme zal het hen nooit ontbreken.
0: Zeker niet. De route is wel anders uiteraard. Waar gaat het bootje langs varen?
1: We beginnen vandaag in Holwierde. En varen vandaag van Holwierde naar Appingedam. En dan in de rest van de week varen we van Appingedam via Damse Diep. Dus een stuk Garrelsweer, Winneweer, Ten Post. En dan gaan we eigenlijk de westen wijden we de Maar op richting Stedum, Middelstum. En dan eindigen we vrijdag in Uithuizen.
0: Kijk, een prachtige route volgens mij. En ik zei het al, via 050-3188-288 kunnen we ons altijd vragen stellen. Dat wordt ook gedaan. André die vraagt zich af, komen ze vandaag ook langs de hangende keukens?
1: Daar komen ze vandaag zeker langs.
0: Nou, dan weet ik in ieder geval dat er 1 iemand langs de kant staat. Dat is dan André.
1: Nou, hij is van harte welkom.
0: Zeker. En de rest van Groningen natuurlijk ook. Er staat wel iets bijzonders op het programma deze week, hè?
1: Ja, het thema van deze week, ik zal het even laten horen, is...
0: Ja, nog één keer. Als ik 2 maal met mijn fiets bel.
1: Ja, zeker.
0: Dan weet je het wel.
1: Ja, fietsen. Want aankomende zaterdag is de Bauke Mollema-tocht. De grote fietstocht van onze Groningen sportheld Bauke Mollema. Waar natuurlijk ook onze techniekboot naar vernoemd is, de Bauke. Dus Bauke komt deze week ook nog langs. En we gaan proberen met elkaar kijken of we zoveel mogelijk kilometers weer kunnen halen. Want de tussenstand staat nu op ruim 2100 kilometer. Dus we zitten met z'n allen al in de Balkan. Dus hoe leuk is dat?
0: Ja, wat goed. En hoe doe je dat dan als je mee wil doen?
1: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Als je naar onze website gaat, r20.nl/rondjesummer... staat er een kopje geef je kilometers door. En dan kun je eigenlijk gewoon een screenshot maken van het aantal kilometers dat je hebt gelopen, gefietst, hard gelopen of met andere sporten. En of dat nou via je stappenteller op je telefoon is, of dat het via een app is als Strava of Komoot. Je hoeft eigenlijk alleen maar een screenshot te maken. Die kun je heel makkelijk uploaden. En dan telt hij automatisch je kilometers erbij op. En dan kunnen we met z'n allen zo ver mogelijk komen. Dat is het idee.
0: Superleuk. Ja, dat ga ik straks ook nog eventjes doen.
1: Heb jij al veel gelopen en gefietst dan?
0: Jazeker.
1: Heb je het ook al geüpload?
0: Dat nog niet, dus dat ga ik doen. Dus dan komen er straks wat kilometers bij.
1: Nou, ik kijk er naar uit.
0: Heel goed. Marion, heel veel plezier. En niet alleen Marion, natuurlijk ook aan Maatje en Joyce. Die straks vanaf 10:00 lekker gaan varen. En nu op Noord, Prince en ook Bruno Mars. Dit is de nieuwste On My Side.

0: Ja, Prince, hoor je Noord met een plaatje uit het jaar dat je nog iedere werkdag post kon verwachten.
1: Lopend vuur.
0: Ja, hoe is dat anders in 2026? Want vanaf deze week komt de postbode minder vaak langs. PostNL bezorgt brieven niet meer elke werkdag, maar nog slechts 3 keer per week. En in de toekomst wordt dit mogelijk nog minder vaak. En er worden natuurlijk steeds minder brieven en kaarten verstuurd. En daardoor wordt dagelijkse bezorging volgens PostNL steeds moeilijker vol te houden. Maar is dat eigenlijk wel een probleem? Is een brief of kaart nog zo belangrijk dat hij snel op de mat moet liggen? Een paar dagen langer wachten op je post is geen probleem, is de stelling van vandaag. Fleur, wat zou jij stemmen?
2: Nou, ik vind het wel prima dat het minder vaak is. Weet wel dat pakketjes tegenwoordig ook wel vaak via de brievenbus komen. Hè? Dus ja, die krijg je dan ook minder vaak.
0: Dat is waar, ja.
2: Ja.
0: Maar ja, als je dan iemand een verjaardagskaart wil sturen, ja, dan komt hij misschien wel een paar dagen later aan.
2: Ja,
0: of eerder.
2: Dat is toch jammer.
3: Ja, of je moet er eerder over nadenken om hem eerder te versturen.
0: Ja, maar als ze niet elke dag bezorgd worden, dan wordt hij misschien niet op je verjaardag bezorgd.
3: Nee, oké, maar dan moet je hem nog eerder versturen.
2: Ach, ja, dank je, dat je dus het voor je verjaardag krijgt. Ja,
0: je moet nou heel goed nadenken over die verjaardagskaarten dus.
3: Ja.
0: Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Wat ga jij stemmen?
3: Ja, dat is ook geen probleem. We zijn ook een beetje verwend volgens mij, hè? Ja, daarin. Ik vind het ergens wel jammer, want ik hou er wel van kaartjes versturen. Ik vind het ook jammer dat dat minder gedaan wordt. Ik vind dat altijd leuk als je een kaartje ontvangt. En ik verstuur ook nog wel eens een kaartje. Maar goed, het is niet heel erg. Maar ik vind dat voor rouwpost bijvoorbeeld, als ik dat hoor, hoe duur dat dan is geworden.
0: Ja, dat gaat richting de 3,5 euro, hè?
3: Ja,
0: per kaart.
3: Ja, dat vind ik dan wel ergens weer
0: dat
3: zo hoog moet zijn.
0: Bizar veel.
3: Ja.
0: Stemmen reageren kan op verschillende manieren.
3: Ja, bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar nummer 050-3188-288. En stemmen kan gewoon eenvoudig via de app en via de site.
0: Ja, en daar kan ik dan weer een tussenstandje aflezen. 46% van de Groningers zegt ja, een paar dagen langer wachten op post is helemaal geen probleem hoor.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, kijken we nog eventjes op onze verjaardagskalender. Dan zien we staan dat 1412 Groningers jarig zijn. Van harte.
5: Gefeliciteerd.
0: Ja, laten we hopen dat je dan een prachtige dag hebt.
3: Ja.
0: Nou, we horen al van Harma. Ja, de zon komt erbij en nou ja. Nou, het is maandag, hè? Er wordt ook geen post bezorgd.
3: Nee.
0: Maar het zal het kaartje morgen wel komen.
3: Ah,
0: dat is helemaal goed.
3: Ja.
0: Als je je maar in ieder geval enorm jarig voelt. Er zijn in ieder geval heel veel prominente jarigen. We gaan er even een paar bij langs. Buiten onze provincie zien we dat presentatrice Eva Jinek jarig is.
3: Oh.
0: Bekend van de avocadotafel natuurlijk. En de talkshows. Ja, zou er daar dan ook iets gezonds op tafel staan?
3: Nou,
0: ik denk het wel hoor, bij haar.
3: Ja? Ja, een cupcakeje mag wel dan.
0: Zo is het, ja. Ze is toch jarig, 48 geworden. Richard Groenendal, de voormalig profwielrenner, blaast 55 kaarsjes uit. En voormalig wielrenner en schaatser Herbert Dijkstra is ook jarig, 60 geworden. En ook felicitaties voor Henny Stoel, de oud-nieuwslezeres van de NOS, is 81 geworden. Ja, met zo'n achternaam, ja, dan staat ze denk ik straks ook op zijn stoel. Hè? Dan
3: gaat denk iedereen ik ook. Helemaal versierd.
0: Ja, zo is het. En de muzikale jarige van vandaag is nog iets ouder geworden. 84 maar liefst, respectabele leeftijd. Het gaat om zanger Roger McQuinn van de Birds. En de tamboerijn mag op zijn feestje niet ontbreken. Want zijn verjaardag gaan we vieren met Mr. Tambourine Man. Hij is 84 geworden.

0: show.
1: Ja, ik ben fan hoor. René Beverwijk, altijd leuk hè, die muziek. Guided at Night, altijd zo is zijn nieuwste. En deze week Gronings Goud. Het is bijna 19:30 op deze maandag. Zometeen in Noordnieuws gaat Fleur je bijpraten over van alles en nog wat. Een tipje van de sluier?
2: Ja, meer over een voormalige staatssecretaris die in het diepe werd gegooid, maar overeind bleef door zijn Groningse nuchterheid.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En dit is Noordnieuws van 19:30. Fleur Oostra, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. Alle nieuwe aanvragen voor aansluitingen op het stroomnet komen op een wachtlijst. Daarmee hopen netbeheerders het overvolle stroomnet te lijf te kunnen gaan. Het afgelopen half jaar kreeg Enexis zo'n 4100 aanvragen voor aansluitingen binnen. En dat komt neer op een stijging van 30-40% ten opzichte van vorig jaar. In Winsum is gistermiddag een scootmobiel te water geraakt. De bestuurder liep daarbij een nat pak op. De brandweer heeft de scootmobiel en de bestuurder weer op het droge geholpen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En op de Baansum, dat is de weg van Termunten naar Baansum, is gistermiddag een motorrijder onderuit gegaan. De motor gleed weg en botste tegen een boom. De bestuurder liep verwondingen op aan zijn been, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bijna 2 jaar lang was Eddy van Marum staatssecretaris in het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. De Niekerker werd meteen in het diepe gegooid destijds. Maar zijn Groningse nuchterheid, die bleef overeind.
14: En op zo'n ministerie, ja, dan komen ze binnen en dan staan ze. Zal ik u even naar uw kamer begeleiden, staatssecretaris of excellentie? Ja, en dat past niet bij mij. Dus ik heb ook eigenlijk direct gezegd van, jongens, ik ben Eddy. Zo heb ik mij daar ook gedragen.
2: Een uitgebreide terugblik van Eddy van Marum is ook te lezen op onze website rtvnoord.nl.
1: Fleur, dankjewel. Het is aangenaam vandaag. Nu al 17 graden op de Martinitoren. En hoeveel graadjes er nog bij komen, hoor je zo van Harma in een uitgebreid weerbericht.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
1: Goedemorgen, er is een zogenaamde aansluitstop bij energiebedrijven. Maar wat betekent dat voor Groningers die een laadpaal of elektrische kookplaat willen? Ik ga het zo bespreken met Roy van Enexis.

0: In de middag, in de avond, maar ook 's ochtends vroeg. Klinkt het heerlijk, hè? Fleetwood Mac en Don't Stop. Ja, per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. En dat betekent dat alle nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting op een wachtlijst komen te staan. En daarmee hopen netbeheerders verdere problemen op het overvolle stroomnet te voorkomen. Maar ja, wat betekent dat concreet als je een laadpaal of bijvoorbeeld een elektrische kookplaat zou willen? Ik ga erover verder praten met Roy Posma van Enexis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is de nood zo hoog dat er nu een aansluitstop nodig is?
1: Nou, we hebben niet echt een aansluitstop, maar het is wel echt belangrijk om zo snel mogelijk de aanvragen bij ons binnen te laten komen. We hebben sinds 1 juli het nieuwe maatschappelijk prioriteringskader dat in werking is. Ja, daarbij gaan we inderdaad kijken waarvoor de aansluiting nodig is om vervolgens prioriteit toe te kennen. Dus er gaat wel wat veranderen.
0: Ja, want inmiddels is het 1 juli geweest. Hebben jullie vaak nee moeten verkopen?
1: Nou, we hebben toevallig de cijfers sinds vorige week binnen. En ja, we zien dat we 2400 nieuwe verzwaringsopdracht hebben en 1600 nieuwe aansluitingen. En ja, dat is echt ontzettend veel ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we kunnen het echt terugzien. Ja.
0: Ja, en in al die aanvragen moet je nee verkopen.
1: Nou, op dit moment gaan we niet allemaal nee verkopen, want we moeten per gebied bekijken in de provincie of er capaciteit is. Nou, komende maanden wordt ook duidelijk of daar ook daadwerkelijk nog capaciteit is, omdat we ook nog afhankelijk zijn van Tennet. Dus in de komende maanden gaan we al die klanten laten weten of we hun gelijk kunnen aansluiten of dat ze toch op de wachtlijst komen.
0: Ja, hoe verwacht je dat de reacties zullen zijn?
1: Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg van af. Ik denk dat sommige mensen al wel in de gaten hebben dat hun aansluiting wat langer op zich laat wachten. En sommige mensen die zullen daar natuurlijk ook niet tevreden mee zijn of er ook wat teleurgesteld over zijn. Ja, dat is ook een beetje de tijd waarin we leven. Het is niet meer vanzelfsprekend uw vraag bij draaien.
0: Nee, nou ja, stel je voor, ik heb een mooie oprit, ik wil een laadpaal installeren. Kan ik dan nog zomaar een aanvraag indienen?
1: Ja, een aanvraag indienen is sowieso mogelijk. En dat vinden we ook heel fijn, want dan hebben we de aanvraag alvast in beeld. Alleen, ja, hou er wel rekening mee met een wachttijd. Laadpalen staan ook laag geprioriteerd. Zaken als veiligheid, onderwijs, wonen zijn hoger geprioriteerd. Ja, en dat kan dus voorkomen. Ja, het kan dus zijn dat die laadpaal dan wat langer op zal laat wachten.
0: Ja, want over hoe lang hebben we het dan? Wanneer zou mijn laadpaal er staan als ik hem vandaag aanvraag?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat we natuurlijk per gebied moeten kijken hoeveel aanvragen staan er al überhaupt in de wachtrij. En is er ook daadwerkelijk sprake van een tekort op het energienet? Of valt dat mee? Nou, en dat is nu nog niet echt te zeggen. Komende maanden komen die berekeningen en dan kunnen we ook iets meer vertellen over waar in de provincie er meer ruimte is en waar in de provincie wat minder ruimte is. Dus ik hoop dat snel te weten.
0: Nou, dan gaan we dus binnenkort achterkomen. Dankjewel voor de toelichting, Roy Posma van Enexis.

0: heerlijk relaxte muziek om bij wakker te worden. UB40, Hoor je op Noord en Where Did I Go Wrong? Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ja, ik zie je staan dat in het midden en het zuiden van Nederland het nationaal hitteplan van kracht is.
1: Ja.
0: Bij ons dus niet. Betekent dat dat het een lekker koel wordt vandaag?
1: Nou ja, we kregen wel zomertemperatuur. Maar dankzij die noordelijke wind, hond wiet allemaal een beetje wat minder heftig. En ik denk dat dat heel prettig is. Want op dit moment is er nog veel bewolking. Maar er valt inmiddels alweer wat open stukken in de bewolking. Ik zag hier nu wat blauwe plekjes. En dat is een goudvooruitzicht voor de rest van de dag. Van straks, wanneer dat de zon er allemaal gauw deur is, dan zal ook gauw de beest dan. De wind motig, komt het noordoosten met zo'n 23 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 27, misschien 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder, minimum 17 tot 19 graden. En dan is de zon overgoten en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen kijken we nog even naar ons lopend vuur. De stelling van vandaag is: een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Nou, hoe Groningen daarover denkt, hoor je zo. Eerst de muziek van Olivia Dean, Man I Need. Radio.

0: Olivia Dean in de ochtendploeg op Noord. A Man I Need.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de postbode komt vanaf deze week minder vaak langs. Ja, nog maar 3 keer in de week. En in de toekomst mogelijk nog minder vaak. Waarom? Ja, we sturen natuurlijk steeds minder brieven en kaarten. Maar is dat eigenlijk een probleem dat hij maar 3 keer in de week langskomt? De postbode. Onze stelling van vandaag is: een paar dagen langer wachten op post is geen probleem.
2: Voor Gea Piek is dat wel een probleem, zegt ze. Want veel minder dan nu, zegt ze, ja, dat kan niet. Maar zij zegt dan woensdag en vrijdag dan komt de postbode bij haar langs. Dus ja, 2 keer per week dus. En minder kan ook echt niet. Ik snap ook niet waarom er weinig post wordt verstuurd. Ja, het is wel heel duur en de post komt lang niet altijd aan. Vooral kaarten niet, is haar ervaring. Nou ja, Ineke Tonkens zegt, ik vond kaartjes sturen altijd heel erg leuk, maar de laatste tijd is het haast niet meer te plannen dat ze op de juiste datum arriveren. Iets langer is niet erg, als je maar zeker weet wanneer. Vaker maar digitaal. Ja, en daar reageert Henny dan weer op. Ja, dan gaan mensen dus nog minder versturen en dan zullen ze het nog wel weer duurder gaan maken.
0: Gaat die prijs van de postzegel weer omhoog?
2: Ja, of dan nog minder laten bezorgen, misschien dan wel 1 keer per week. Nou ja, Wubina Huisman, ja, die vindt het allemaal volgens mij geen probleem als haar verjaardagskaarten maar wel op tijd aankomen.
0: Ja, bij haar thuis of bij degene die jarig is?
2: Ik dacht bij haar thuis, maar ik denk dat ze het andersom bedoelt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, en Rick zegt, ja, nog maar 3 keer per week post hoeft eigenlijk geen probleem te zijn, mits bedrijven en instanties er ook rekening mee houden. Zeker als men een bepaalde termijn stelt aan een reactie of actie. Oh. Dat is natuurlijk wel zo, want ja, Hendrik zegt het ook.
0: Als je een boete krijgt of zo, dan moet je altijd binnen zoveel werkdagen betalen.
2: Ja.
0: Anders komt er weer een bedrag bovenop.
2: Ja, want dat zegt Hendrik ook. Die zegt, denk dat de post van de overheden echt wel zo snel mogelijk moet worden bezorgd. Ja, omdat deze vaak een datum hebben waarop je moet reageren. Dat is natuurlijk wel weer zo.
0: Ja, maar dat kan tegenwoordig toch ook allemaal digitaal?
2: Ja, dat kan ook digitaal. Maar ja, je krijgt het wel via de post of als je die mail even niet ziet. Kan natuurlijk ook heel makkelijk.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je denkt, nou, dit is spam of zo.
2: Ja.
0: Ja, nou goed, totaal onderwerp. Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Is de stelling van vandaag. Blijf reageren natuurlijk. Vind ik hartstikke leuk om onder reacties te lezen. 050-3188-288. Of ga even naar de socials van Radio Noord. En stemmen op die stelling kan natuurlijk via rtvnoord.nl of bij ons in de app. Krijg van mij een tussenstandje. Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. 46% van de Groningers is het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
12: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
14: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
12: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: En aansluitend krijg je de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Vanwege de overbelasting van het stroomnet krijgen de aanvragen met groter maatschappelijk belang voorrang. Dat betekent dat wie een elektrische kookplaat of laadpaal wil, even wat langer moet wachten. En een automobilist is gisteravond op de Delleweg bij Stedum van de weg geraakt en in een sloot beland. Over de toestand van de bestuurder is niets bekend. De politie onderzoekt wat de oorzaak van het ongeluk is. Meer nieuws om 8:30.
17: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
18: Ik heb trek in iets lekkers.
19: Neem de kersen van Oudenbosch.
18: Iets zoets.
19: De kersen van Oude Bos.
18: Iets fris en sappigs.
19: Oude Bos.
18: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
20: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
20: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
23: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
26: Met Stefan Kosters.
27: Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stopten al in Ter Apel. Toch zijn er nog wel vrijwilligers actief. Eén van hen ga je horen naar Shanice en I Love Your Smile.

0: item.
1: Ja, we worden wakker met een glimlach. I Love Your Smile op Noord van Shanice. Het is 7:07. Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vlak voor het weekend met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na meerdere geweldsincidenten vonden de organisaties de situatie daar te onveilig. Hulpverleners die overblijven zijn daar weer niet over te spreken. Onder hen Liz Kunst van Migrate, een organisatie dat vrijwillig asielzoekers helpt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, waarom blijf jij en nog een paar andere hulpverleners, terwijl andere organisaties zoals het Rode Kruis vertrokken zijn?
2: Nou ja, ten eerste wil ik even benoemen dat het in principe geen geweldsprobleem is, maar een verwaarlozingsprobleem. Want natuurlijk ontstaan er spanningen als mensen zonder water, schaduw en onderdak op een veld worden gedropt. Dus dat even uit de weg te hebben. Wij blijven in principe omdat er gewoon niemand anders nu is die eventueel iets van hulp zou kunnen bieden. Wat natuurlijk erg spijtig is.
1: Ja, want wat vind je er dan van dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken zijn?
2: Dat vinden we wel echt heel erg. Maar ze hebben ook gezegd dat ze een structurele oplossing willen. Dat willen wij natuurlijk ook. Maar ja, het is natuurlijk wel erg lastig om, als er geen opvang is, om nog noodhulp te verlenen. Want de nood is wel acuut. Want ook vanaf vandaag is het echt niet duidelijk of COA opvang heeft geregeld. Dus ja, voor hetzelfde geld liggen dadelijk allemaal mensen gewoon buiten in deze warmte. Zonder water, zonder afdak of iets. Dus ja.
1: Ja, en toch zeggen zij, het is er eigenlijk gewoon te gevaarlijk om ons werk te kunnen doen. Hoe kijk jij daarna dan?
2: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Om eerlijk te zijn, is het voor ons over het algemeen zo geweest dat de incidenten die er waren nooit naar de vrijwilligers zijn gericht. En de bewoners vertrouwen ons juist. Zij vertellen ons van dat bijvoorbeeld nu er heel veel pers was afgelopen weekend, dat ze zich eigenlijk niet gehoord voelden door de pers. En dat er alleen maar foto's en video's van de conflicten zijn gemaakt. Maar eigenlijk niet de verhalen die ook vertellen, zeg maar, hoe dankbaar ze zijn naar ons dat wij daar zijn. En toen ook naar het Rode Kruis en het Vluchtelingenwerk Nederland. Dus dat is wel erg jammer dat het dan allemaal zo wordt geframed. Over het algemeen denk ik dat als wij daar staan, dat ze ons vertrouwen en dat ze erg dankbaar zijn dat wij er zijn. Ja,
1: ja, want wat heb je zelf eigenlijk meegekregen van die ruzies en opstootjes?
2: Eigenlijk heb ik zelf niet heel veel van deze ervaring gehad. Kijk, er zijn wel eens spanningen die ontstaan. Dat er onderling ruzie gemaakt wordt soms. Maar ja, dat zou iedereen hebben als je in zo'n situatie wordt. Je zit daar dag in dag uit. Als je al naar de nachtopvang kan, dan is het gewoon heel erg zwaar. De lampen gaan laat uit. Het is een hele grote hal vaak, weet je wel. Dus je kan ook niet goed slapen. Ja, dan word je soms wel prikkelbaar. Maar over het algemeen heb ik eigenlijk hele goede gesprekken en probeer ik te ondersteunen waar kan. Ja.
1: Ja, ik hoor jou nou best luchtig daarover praten. Betekent dat dat medewerkers van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk zich een beetje aanstellen dan of zo? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, dat woord zou ik zeker niet gebruiken. Wij bagatelliseren echt niet dat het een gevaarlijke situatie is. Maar deze gevaarlijke situatie is gewoon omdat de overheid en de gemeente geen ruimte maken voor deze mensen om op te vangen. Bijvoorbeeld afgelopen nacht was het een vrij rustige nacht, omdat iedereen gewoon netjes binnen kon slapen bij COA. En dan zie je eigenlijk ook dat er eigenlijk niks aan de hand is. Dus het structurele probleem moet gewoon opgelost worden. En dat is meer opvangplekken voor alle mensen. Dan is er eigenlijk ook niks aan de hand. Dus nee, natuurlijk is er soms overlast. En natuurlijk is het niet altijd even veilig. Maar dat is niet per se een nieuwe situatie sinds deze crisis is uitgebroken.
1: Ja, jij en een aantal andere collega's, hulpverleners van Migrate zijn daar nog. Waar bestaan jullie werkzaamheden op dit moment?
2: Op dit moment bestaat het ook vooral omdat dit weekend is iedereen netjes opgevangen in principe. Daar zijn we ook heel blij mee. Aankomende week weten we dat niet. Er is ook nog niks naar buiten gekomen van waar ik weet of COA nu wel ook deze week opvang heeft. Dus wij gaan vooral ook echt monitoren om te kijken of COA het werk doet. En dat is dat ze verplicht zijn om iedereen goede opvang te bieden. Mocht dat nou niet zo zijn, dan gaan wij kijken waar we hulp kunnen bieden. Wij zijn natuurlijk wel een kleine organisatie. Met niet zoveel middelen als het Rode Kruis. Daarom vinden wij het ook echt heel spijtig dat zij zijn vertrokken. En dus onze werkzaamheden bestaan nu vooral ook uit nachtdiensten. Dus de mensen die laat aankomen, die geen idee hebben waar ze terechtkomen en wat voor situatie ook. Een beetje te ondersteunen. En als zij dan niet naar binnen komen, delen wij tenten uit, thee, water en wat eten. En overdag gaan wij tot nu toe even kijken wat er nodig is. Dus deze week vooral ook monitoren en opschalen als het nodig is. En kijken ook wat wij kunnen doen. Want ja.
1: Ja, voorspellen is natuurlijk altijd lastig. We kunnen niet voorspellen hoe deze week gaat verlopen. Maar dankjewel voor de toelichting. Liz Kunst van Migrate, een organisatie dus dat vrijwillig asielzoekers helpt daar in Ter Apel. Ja, en zometeen maak je kans op een weerstation van Noord. Hoe? Vertel ik zo naar Max en Andy Grammer.

0: Ja, dit was heerlijke muziek van Genesis, Invisible Touch in de ochtendploeg. Ja, we vragen ons af, hoe zou het zijn met Eddy van Marum? Bijna 2 jaar lang was Denie Kerker staatssecretaris in het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Maar nu zijn tijd in Den Haag erop zit, heeft hij zijn handen vrij. Verslaggever Daniel Telen maakte met Van Marum een rondje door het Hoge Land en blikte met hem terug op zijn periode in de Hofstad.
1: Eddy van Marum is nu zo'n 4 maanden staatssecretaris af. Na een heel roerige en verdrietige periode komt hij nu tot rust in de natuur.
2: Ik ben natuurlijk wel geëindigd toen het stapte als staatssecretaris. Mijn moeder was heel ziek en die is 3 dagen na het einde van mijn staatssecretarisschap overleden. 2 maanden later overleed mijn schoonvader. Dus dat waren wel verdrietige dingen. Maar daarna had ik natuurlijk wel de gelegenheid om mijn grote passie, het weidevogelbeheer, op te pakken.
1: En dat ging goed, want Van Marum vond het allereerste kievietsei dit jaar.
2: Die mannetjes die maken eerst een heleboel fopnestjes. Dan gaat het vrouwtje op een gegeven moment interesse krijgen in het nestje waar het mannetje dan ook bij staat. En dan gaan ze met z'n tweeën werken aan het nestje. En op het moment dat het vrouwtje begint met strootjes te gooien in het nestje, dan hebben ze een ei of krijgen ze een ei. Daar moet je gewoon goed op letten.
1: En waar kunnen we ze vinden? Waar kan je zo'n ei nou vinden?
2: Ja, die ligt eigenlijk over het hele perceel waar je hier kunt liggen. Daar kunnen die kievieten kunnen daar een nestje maken.
1: Hoe kijkt u terug op 1,5 jaar staatssecretarisschap?
2: Ja, ik heb een enorm leuke tijd gehad in Den Haag. Het was wel even wennen voor iedereen dat ik daar kwam. Voor mij ook wel. Het is een hele formele wereld. Hè. Je komt bij de koning, je krijgt op een gegeven moment je wordt ingeschoren, dan word je met een taxibusje naar het binnenhof gereden. En op zo'n ministerie, ja, dan komen ze binnen en dan staan ze. Zal ik u even naar uw kamer begeleiden, staatssecretaris of excellentie? Ja, en dat past niet bij mij. Dus ik heb ook eigenlijk direct gezegd van jongens, ik ben Eddy. En zo heb ik mij daar ook gedragen.
1: Hij hoopt dat, ondanks zijn vertrek, Groningen nog altijd onder de aandacht blijft in de Hofstad.
2: Het is echt nodig dat Noord-Nederland en Groningen en Noord-Drenthe, dat die gewoon onder de aandacht gebracht blijven worden bij de andere bewindspersonen. En dat je ook gewoon, ja, zorgt dat je toch af en toe ook de middelen naar Groningen weet te halen om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dat zei Eddy van Marum in gesprek met verslaggever Daniel Telen. Nou, een uitgebreide terugblik is ook terug te vinden op onze website rtvnoord.nl.
3: Wel is dat?
0: Ja, Eddy van Marum natuurlijk, maar daar zijn we niet naar op zoek. Een nieuwe opgave staat voor je klaar. We zijn weer op zoek naar een bekende grunniger.
4: Ja, een echte grootheid.
0: Een echte grootheid, dat kunnen we alvast verklappen. Pak die telefoon alvast, toets ons nummer in 050-3188-288. Want aan de hand van een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen welke bekende Groninger we zoeken.
4: Hier. En wat win je dan? Oh ja, een weerstation.
0: Ja, ik wil zeggen, je moet het wel ergens voor doen. Ja. Een weerstation van Noord. Ja, dan kun je zien dat vandaag misschien wel 28 graden wordt.
4: Ho, lekker. En morgen nog warmer.
0: Ook nog. Hier is aanwijzing nummer 1.
5: U wordt vaak met hem wakker.
0: Een korte aanwijzing, maar daar moet je het mee doen.
4: Ja, nou, weet het wel.
0: Jij weet het nu al?
4: Ja.
0: Oké. 050-3188-288. Als je het nou net zo snel door hebt als Petra, onderdruk jezelf vooral niet. Stuur een antwoord in 050-3188-288. En misschien wil jij straks wel dat weerstation van Noord.
5: U wordt vaak met hem wakker.
3: Wel is dat.

0: One Republic op Noord en Runaway. En daarvoor krijg je het weerbericht van Alex Lutjeboer, Zunne op de kop. Zometeen nog een keer het weerbericht, met al van Harma natuurlijk. En daarvoor nog Noordnieuws. Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, dan vertel ik welke aanvoerder vertrekt bij de basketballers van Donar.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. En dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. Alle nieuwe aanvragen voor aansluitingen komen op een wachtlijst. Daarmee hopen netbeheerders het overvolle stroomnet te lijf te kunnen gaan. Roy Posma van Enexis laat weten of je voor een laadpaal nog wel een aanvraag kunt indienen.
10: Ja, een aanvraag indienen is sowieso mogelijk. En dat vinden we ook heel fijn, want dan hebben we de aanvraag alvast in beeld. Alleen, ja, hou er wel rekening mee met een wachttijd. Laadpalen staan ook laag geprioriteerd. Zaken als veiligheid, onderwijs, wonen zijn hoger geprioriteerd. Ja, dat kan dus voorkomen. Ja, het kan dus zijn dat die laadpaal dan wat langer op zal laten wachten.
1: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vrijdag hun hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te staken. Ze vonden de situatie te onveilig geworden. Gedurende het weekend waren er meerdere opstootjes en kleine vechtpartijen. Hulpverlener Iljo van Donselaar is er nog wel.
11: Ja, het zijn groepen van 5 tot 10 mensen. Maar vaak dezelfde gezichten. Vaak met onbegrepen gedrag. Wat blijkbaar niet kan worden opgevangen door het COA zelf. Wij zijn hier nu in totaal wel 4 jaar aan het werk. Ondertussen, wij zijn gewend aan de onrust, aan incidenten. Wij weten ook hoe daarop te reageren. Wij hebben nou niet gedacht van dit is nu ineens een oorlogsgebied. Wij vertrekken. Nee, er is geen grote verandering geweest.
1: Een automobilist is gisteravond op de Delleweg bij Stedum van de weg geraakt en in een sloot beland. Over de toestand van de bestuurder is niets bekend. De politie onderzoekt wat de oorzaak van het ongeluk is. En Kjeld Zuidema vertrekt bij Donar Groningen. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor de basketballers uit stad. Zuidema groeide uit tot publiekslieveling en was de afgelopen 3 jaar aanvoerder. De Groninger liet op sociale media weten in de toekomst terug te willen keren om een landstitel met Donar te pakken. Dat lukte hem als profspeler nog niet. Wel won hij met Donar 2 maal de nationale beker. Het is nog niet bekend waar Zuidema komend seizoen gaat spelen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En zometeen gaan we hem echt weggeven, hoor. Ons weerstation. Als je weet naar welke bekende gunniger we op zoek zijn, is hij misschien wel van jou. Zo direct een nieuwe aanwijzing.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbosch.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbosch.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbosch.
13: Ja, goed idee.
15: fruit van Oudebos.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: De Ochtendploeg.
20: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, we gaan het weer hebben over de Hyperloop. Gaat er al vaker over, hè? Maar wanneer kun je er nou echt mee gaan reizen? Je hoort het zo en Harma gaat je ook nog bijpraten in een uitgebreid weerbericht.

0: Matthew Wilder, Break My Stride.
1: Wel is dat.
0: Ja, naar wie zijn wij toch op zoek deze ochtend? Het is in ieder geval een bekende grunniger. En deze aanwijzing had je al.
2: U wordt vaak met hem wakker.
0: Ja, denk jij te weten? App even een naam door, hè. Naar 050-388-288. En misschien krijg je dan wel een weerstation van ons. We gaan straks iemand terugbellen. Er komen ook nog wat aanwijzingen aan, mocht je er nog niet helemaal uit zijn. En Petra, die verzamelt alle fouten al.
3: Ja, nou vind ik wel grappig, want ja, na deze eerste aanwijzing... ja, je weet natuurlijk wel naar wie je wakker wordt. Dus er kwamen heel veel verschillende antwoorden binnen. Maar een paar pik ik er even uit, want die vind ik wel leuk bedacht. Peter de Haan, of Henk de Haan. Ja, daar hoor je. Ja, dat is heel goed bedacht, de Haan.
0: Dan was het een hele cryptische aanwijzing. Dat zou natuurlijk kunnen, hè?
3: Dat zou kunnen.
0: Wat is Nightgoud?
3: Nightgoud, Erik Bats wordt ook nog genoemd. Ja. Ik weet niet wat Erik allemaal...
0: Ik kan een berichtje van zijn vrouw.
3: Ja, dat zou nog kunnen.
0: Ja, okay.
3: Maar er waren meerdere mensen, dus...
0: Die mensen moeten nog even verder denken.
3: Ja.
0: Het is helaas Nightgoud. Naar welke bekende grunnigen zijn we wel op zoek? We doen er gewoon een aanwijzing bij.
2: Ooit won hij de Nationale Nieuwsquiz.
0: Ja, dat moet je maar net weten.
3: Ja, nou, dat weet ik niet.
0: 050-388-288. Naar wie zijn we deze ochtend op zoek? Weerstation staat op het spel.
2: Ooit won hij de Nationale Nieuwsquiz.
1: Wel is

0: En momenteel scoort hij hit na hit. Deze Alex Warren. Dit is de laatste hit. Passenger. Zometeen nog weer een nieuwe aanwijzing in ons spel. Wel is dat. Want er komen nog steeds altijd heel veel foute antwoorden binnen. Maar eerst. Reizen in een capsule door een buis zonder lucht. Bijna zo snel als een vliegtuig, maar je kan net zo makkelijk als bij de trein instappen. Het klinkt een beetje als science fiction, maar in Veendam wordt dit natuurlijk al jaren getest. Deze week begint daar namelijk ook de European Hyperloop Week. 400 studenten uit de hele wereld laten dan zien wat ze het afgelopen jaar hebben gebouwd. Ze presenteren hun werk aan een jury en zondag wordt dan bekendgemaakt wie er wint. Ik ga erover verder praten met Kees Mark. Hij is algemeen directeur van de European Hyperloop Center in Veendam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, moet je nog vaak uitleggen wat een Hyperloop precies is?
1: Ja, helaas wel. We doen er alles aan om dat te voorkomen. Maar ik doe het regelmatig.
0: Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je dan op zo'n kringverjaardag zit en dat iedereen van elkaar vraagt van god, wat doe jij voor werk? Ja, wat vertel jij dan?
1: Nou ja, ik een hele mooie baan heb als directeur bij het Hyperloop Center in Veendam. En dat we daar echt bezig zijn met de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst.
0: Ja, en het is ook echt de toekomst?
1: Ja, ik denk het wel. Als we kijken naar de huidige transportmogelijkheden, zien we op alle fronten problemen. Vliegtuigen die op volle luchthaven staan, die niet uitgebreid mogen worden. Snelwegen die vol met files staan. En ook het treinverkeer waar we behoorlijk opstropen als er iets fout gaat. Dus ik denk dat het best wel de tijd rijp is om daar een nieuwe mobiliteit aan toe te voegen. En Hyperloop is een duurzame mobiliteit. Ja, dus ik denk dat het ook past in deze tijd.
0: En daar zijn jullie heel druk mee bezig in Veendam. Waarom is dat zo'n geschikte locatie, Veendam?
1: Ik denk vanuit het verleden hebben we een zoektocht gedaan waar zo'n testcentrum dan geplaatst kan worden. En daar kwam Veendam best wel gunstig uit. Veendam heeft een historie in mobiliteit vanuit de Weentijd al. Maar wij zitten gevestigd op het Railpoort in Veendam, waar ook de ondergrond, maar ook de ouderwetse trein, zeg ik altijd, mooi samenkomt met de ontwikkelingen van Hyperloop.
0: Ja, en deze week is dus de European Hyperloop Week. Wat gaat daar precies allemaal gebeuren?
1: Ja, dat is fantastisch om te zien. Je kan het vergelijken met een studentencompetitie als de Solar Challenge en zulke soort dingen waarbij studenten in basis vanuit Europa, maar ook wel buiten Europa bezig zijn in de ontwikkeling van Hyperloop technologie. Daar besteden ze een jaar van hun studietijd aan. En dat mogen ze deze week is eigenlijk het climax om hun prestatie en hun voortgang te presenteren. En dat doen ze aan juryleden op allerlei gebieden. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit en sluit ze daarmee ook een intensief studiejaar af.
0: Ja, heb je al iets gehoord van de studenten die dat je zegt van goh, daar hebben we zelf nog niet aan gedacht. Wat gaan we gebruiken, dat idee?
1: Nou, je ziet elk jaar best wel ontwikkelingen. Hyperloop is sowieso opgebouwd uit veel bestaande technologieën. Maar juist het samenwerken van die technologieën, het zwevend en stabiel maken, maar ook het veilig maken van zo'n voertuig, zie je elk jaar toch alweer ontwikkelingen vanuit de studenten. Die zeker in een later stadium verder uitgetest en verder ontwikkeld worden. Dus dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, want jullie zoeken ook vaker de samenwerking op met studenten. Is dat nou meer geworden sinds Hard Hyperloop, de grootste gebruiker van het centrum, in maart failliet is gegaan?
1: Nou, wat we zien, het is natuurlijk ontzettend jammer, want Hard Hyperloop was een bedrijf wat als spin-off uit zo'n studententeam is gekomen. Die hebben ontzettend bijgedragen en dan zie je dat die wegvallen in maart. En dan zie je ook in zo'n testcentrum dat het gebruik gewoon minder wordt. En het is ontzettend jammer dat de ontwikkeling lijkt te stagneren en aan de andere kant weer

0: betaalbaar en aantrekkelijk is, maar ook een stukje vertrouwen. Dus we moeten op een gegeven moment streven naar een stukje schaalgrootte. We hebben hier een 1,5 kilometer test facility waar we echt mooie testen kunnen doen en die betrouwbaarheid en die veiligheid kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant denk ik ook dat het vanuit overheidswegen en ook vanuit Europa belangrijk is dat we een traject gaan maken waarin we de volgende stap kunnen maken. Dus mensen echt fysiek kunnen gaan reizen. En dat hoeft nog niet op de hoogste snelheid. De eerste trein was ook geen hoge snelheidstrein, zeg ik altijd. Dus, maar we moeten wel de stap gaan maken om het om de schaalgrootte te vergroten. Ja. En dan denk ik echt dat het mogelijk is.
1: Ja, ik zou zo graag een datum willen horen. Wanneer kunnen we gebruik maken?
0: Ja, snap ik. Nou, ik weet dat er in Duitsland gestreefd wordt om in 2036 een lijn operationeel te hebben die bijdraagt aan de organisatie van de Olympische Spelen daar. Dus laten we ons daarop focussen. En ook daar kan het onafhankelijke testcentrum in Veendam een rol in spelen om dat te realiseren.
1: Misschien wel binnen nu en 10 jaar dus. Dankjewel Kees Mark voor de toelichting. Algemeen directeur van het European Hyperloop Center in Veendam.
2: Wel is dat.
1: Ja, wie zoeken wij toch vandaag? Nou, deze aanwijzing had je al.
3: U wordt vaak met hem wakker.
1: Toen kwam er een tweede aanwijzing bij.
3: Ooit won hij de nationale nieuwsquiz.
4: Ja, mensen zijn massaal gaan googlen. En er komen veel namen naar voren. Nou, laten we die even wegstrepen. Want deze mensen zijn het niet. Frits Wester, Arjan Lubach, Diederik Samson. Edwin Innetveld wordt ook genoemd. Ja, die weet natuurlijk ook veel van het nieuws. Maar ja, die zoeken we niet, maar wel warm.
1: Ja, als die al meegedaan aan de nationale nieuwsquiz, had hij hem zeker gewonnen, Edwin Innetveld. Goed, nou ja, we zijn er in ieder geval niet naar op zoek. Welke Groninger zoeken wij wel? 050-3188-288 en misschien win je dan wel een weerstation. We doen er nog één aanwijzing bij.
3: Hij presenteerde op tv, maar hij is vooral een radioman.
1: Nu moet je het gewoon weten.
4: Ja.
1: 050-3188-288, wie zoeken wij?
3: Hij presenteerde op tv, maar hij is vooral een radioman.
2: Wel is dat.
1: Ja, Harma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Ja, denk jij het al te weten?
5: Ik denk het wel, maar ik zeg lekker niks.
1: Heel goed, ook niet doen hoor.
5: Nee,
1: je wat je wel mag verklappen? Wat het weer vandaag gaat doen?
5: Ja, nou in ieder geval, er valt nog wat groten in de bewolking. Zeker vanuit het oosten, noordoosten, door komen de opklotens in de geleidelijk aan. En zo ook dat de bewolking gaat verdwijnen. En dan wordt het een hele mooie zomerdag met flink wat zon. De temperatuur die komt nu het allemaal bij 23 graden zo in het noorden van de provincie. Tot zo'n 27, misschien 28 graden verdere provincie in. In de wind wat maismotig komt nu het noordoosten. Vanochtend maar minuut of 8 na ligt de temperatuur altijd nog wel allemaal bij de 21, 22 graden. En vannacht is het helder met een minimum van 17 tot 19 graden. In muiden is de zon overgehouden. De wind motig tot vrij krachtig in het noordoosten brengt 25 tot 28 graden.
1: Yes, Harma, dankjewel. We gaan ervan genieten. Zometeen gaan we iemand terugbellen in ons spel Wel is dat. En als hij het goed heeft, krijgt hij een weerstation. Het antwoord hoor je zo naar Andrew Gold en Lonely Boy.

0: Andrew Gold, Holly Bedoort en A Lonely Boy.
1: Wel is dat?
0: Ja, naar welke boy zijn wij op zoek? We gaan iemand terugbellen die een antwoord heeft ingestuurd. Drie aanwijzingen hebben we gehad en dan moet je het gewoon echt weten.
2: Ja.
0: Neem je op en geef je het antwoord, dan krijg je van ons dat weerstation.
3: Oh. Freddy van der Velden.
0: Goedemorgen, met wie spreken wij?
3: Freddy van der Velden.
0: Ach, Freddy, ja. Goedemorgen. Je spreekt met Stefan en Petra van Radio Noord.
3: Hey, goedemorgen, jongen.
0: Ja, we bellen jou even terug, want jij hebt een antwoord ingestuurd op het spel Wel is dat. Nou, naar wie zijn wij op zoek, Freddy?
3: Het is Erwin, hoe heet hij? Pasveer. Edwin Pasveer.
4: En de man die we vandaag zochten is op vakantie. Zijn naam? Edwin Pasveer.
0: Yes. Ja, natuurlijk. Is hartstikke goed. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. Bij welke aanwijzing? Bij welke aanwijzing wist je het?
3: De eerste.
0: Oh, bij de eerste direct al?
3: Ja, want ik jij kijk wordt elke morgen naar jullie.
0: Ja, dus, jij wordt elke ochtend wakker met Edwin.
3: Ja.
0: Ja, nu even niet.
3: Ja, dat is hem.
0: Ja, dat is even wennen, denk ik. Ja, nu even niet.
3: Ja, ik schrik nu wel even van die week er nu op voor heb.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja. Nou, weet je wat, als je volgende week de tv weer aanzet, dan heb je gewoon Edwin weer in beeld.
3: Oh, kijk eens aan.
0: In ieder geval, je krijgt van mij dat weerstation. Heel veel plezier daarmee. Wat ga ik jou deze dag brengen, Freddy?
3: Rustig aan met het weer. Even rondje fietsen, dacht ik vanmorgen. En vanmiddag nog even ergens struinen. Ja.
0: Nou, volgens mij een goede dagbesteding. Dankjewel en vart gefeliciteerd met het winnen van het spel Wel is dat. Het wordt dus mooi weer vandaag en daar hoort zomerse muziek bij. Wat dacht je van Teaspoon, Sex on the Beach?

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Dooral Benigens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
12: Dat gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
11: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
13: Perhaps with time, you might come to like me.
14: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
11: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: En Fleur Oostra heeft de hoofdpunt uit Noordnieuws voor je. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. FC Groningen heeft dit weekend de oefenwedstrijd tegen FC Emmen gewonnen. In Musselkanaal werd het onder een strak blauwe lucht 3-2. En vanwege de overbelasting van het stroomnet krijgen de aanvragen met groter maatschappelijk belang voorrang. Dat betekent dat wie een elektrische kookplaat of laadpaal wil, even wat langer moet wachten. Meer nieuws zometeen om 9:30.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
22: Radio Noord. De ochtendploeg.
23: Met Stefan Kosters.
24: Zometeen hier een oproep. We zoeken mensen die de oorlog hebben meegemaakt voor een bijzonder project. En we hebben je hulp nodig hoor, bij het samenstellen van de

0: Billy Joel op Noord en Uptown Girl. In Lauwersoog is dit weekend de 22e editie van de Colin Archer Memorial Race van start gegaan. En dat is een zeilrace van Lauwersoog naar Noorwegen. Het is niet voor het eerst hoor, wordt zoal sinds 1982 gevaren. Zaterdag zijn er 61 zeiljachten vertrokken voor de overtocht naar Noorwegen. Aan de telefoon heb ik organisator Ted van der Zee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar varen jullie momenteel?
1: Het deelnemersveld is wat verspreid. Ik zit zelf in Noorwegen op het ogenblik. We zijn natuurlijk benieuwd wanneer de eerste deelnemer aankomt. Het is een beetje weersafhankelijk. Sommige gedeeltes hebben best wel veel wind gehad en sommige gedeeltes ook helemaal niet.
0: Ja, want is de wind een beetje gunstig dan?
1: Nou, het laatste stukje eigenlijk niet. Het schaangewak, dat is nagenoeg windstil de laatste dagen. En dat kan dan als een probleem vormen voor een snelle finish.
0: Ja, want zijn alle schepen nog in de race?
1: Nee, er zijn een aantal schepen die hebben vanwege de wind afgehaakt. Die hebben, ik denk, een hele verstandige beslissing genomen. En die zijn uitgeweken, sommigen naar Vlieland en naar Helgeland. Zijn teruggegaan naar Lauwersoog. Het gaat om op dit moment 7 of 8 schepen.
0: Ja, er zijn altijd nog genoeg schepen in de race om het allemaal leuk te volgen. De naam van de race, dat is de Colin Archer Memorial Race. Wie was Colin Archer eigenlijk?
1: Colin Archer was een hele bekende scheepsbouwer. Die heeft gewoond in Noorwegen grotendeels. Ook een deel in Schotland, Engeland. Is een heel bekende botenbouwer. Hij heeft veel viskotters gebouwd, loodsjollen. Het staat natuurlijk bekend om de zeevaardigheid van schepen. Dus die hebben. Dat vonden we eigenlijk wel een hele leuke naam om te gebruiken. Het staat voor kwaliteit. En daar staan wij als organisatie ook. Veiligheid staat erg hoog bij ons in het vaandel.
0: Ja, en dat is ook de reden dat jij zegt. Het is verstandig dat inderdaad al mensen zijn teruggekeerd.
1: Ja, ik denk als jij het vermoeden hebt dat het niet gaat. Of dat het schip. In dit geval kan het ook zo zijn dat het schip te zwaar is voor de beperkte wind. En dan heeft het ook niet veel zin om door te zetten.
0: Ja, hoe houden jullie eigenlijk contact? Want ze varen dan natuurlijk op open zee. Hoe gaat dat eigenlijk?
1: Nou, we kunnen op AIS heel goed zien waar de schepen zich bevinden. En koers en snelheid. En grotendeels varen ze langs de kust. Dan hebben ze gewoon telefonisch bereik. En op die manier communiceren wij met de schepen.
0: Ja, wanneer verwacht je dat de eerste schepen aan zullen komen?
1: Ik wacht dat de eerste schepen in de loop van morgen aan zullen komen. Zoals het nu staat.
0: Kijk. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Dankjewel voor de toelichting, Ted van der Zee, over de Colin Archer Memorial Race. En zometeen hebben we jouw hulp nodig, hoor, bij het samenstellen van onze top 3. Muziek komt nodig aan van Jimmy Neal, Ain't No Doubt. En dit is natuurlijk Samber met Homebreak.

0: Gezellige muziek van Jimmy Neal, Ain't No Doubt. Ja, het zijn verhalen die vandaag de dag met een lantaartje te vinden zijn. Ooggetuigen verslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Toch doet het Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland een oproep aan mensen die zich deze zwarte bladzijden uit de geschiedenis nog kunnen herinneren om hun verhaal te delen in een interview. Ik ga erover verder praten met Jan Bleker van Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vanwaar deze oproep eigenlijk?
1: Nou, wij hebben vaker ooggetuigenverhalen gemaakt. En wij hebben ontdekt dat die verhalen op een grote belangstelling mogen rekenen. Want het gaat voor onze bezoekers om hun eigen omgeving, hun eigen mensen, soms zelfs hun eigen familieleden. Dus er is echt heel grote belangstelling voor die verhalen.
0: Ja, en wat voor verhalen hoop je dan nu op te halen?
1: Verhalen die we nog niet kennen. En dat hoeven geen ingewikkelde dingen te zijn. Het gaat eigenlijk gewoon om de dagelijkse dingen. Gewone dorpse gebeurtenissen, dagelijks leven. En natuurlijk is een spectaculair verhaal dan welkom. Maar gewoon, hoe ging het? Hoe was het om in de oorlog te leven in jouw eigen dorp?
0: Ja, en richten jullie dan nog op een specifieke regio waar die verhalen vandaan moeten komen?
1: We beginnen met Oost-Groningen. Maar de bedoeling is om dat eigenlijk in de hele provincie te gaan doen. Maar we kunnen niet alles tegelijk, dus we hebben daar een beetje een volgorde in gebracht. Maar dus voor eerst Oost-Groningen, de streek Westerwolde, de gemeente Stadsgraal, die omgeving. Maar als mensen elders in onze provincie verhalen hebben, of mensen weten die verhalen hebben, dan natuurlijk heel graag.
0: Ja, want het is niet voor het eerst. Jullie hebben meerdere van dit soort interviews met ooggetuigen uit onze provincie afgenomen. En ik kan me voorstellen dat het soms best heftig is om dat allemaal aan te horen. Er komen veel emoties bij vrij.
1: Is het, dat is het inderdaad. De mensen beginnen gewoon rustig te vertellen. En dat was allemaal heel gewoon. Het was niet anders. En dan vooral als het gesprek komt over bijvoorbeeld familieleden en nog erger slachtoffers in de familie, dan wordt het soms heel emotioneel. Maar ik moet er gelijk bij zeggen, er zijn ook prachtige verhalen. Want af en toe liggen we samen echt in een deuk van het lachen.
0: Ja, dus dat gebeurt ook.
1: Het zijn niet alleen maar van iemand die vertelde dat de kapitein die klom in de kerktoren op een ladder om uit te kijken in de omgeving. Maar die ladder, dat was een oude ladder, en zeg maar rustig, die was zo verrot als een mispel. Dus die kapitein zakte door die treden en stortte naar beneden. Nou, die mensen hebben moeite te moeten doen om niet heel hard te lachen, want de kapitein was not amused natuurlijk door dat geheel. En dat is dan een verhaal die komt dan zomaar spontaan bovendrijven, waarvan je helemaal niet verwacht dat je zoiets zou kunnen horen onderweg.
0: Nou, mooi verhaal. Ja, dan weten we een beetje waar we naar op zoek zijn. Ik zit even na te denken, want corona hebben we net gehad. Toen heeft het project een tijdje stilgelegen.
1: Het heeft wel tijd
0: gekost natuurlijk. En die tijd hebben jullie dan natuurlijk helemaal niet. Want ja, iedereen die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt ook ouder.
1: Klopt inderdaad. De geschiedenis komt steeds verder van ons af te staan. Maar gelukkig zijn er nog een aantal mensen inmiddels op leeftijd. Soms naar de fysieke conditie wat te wensen over. Maar die kunnen prima ons het verhaal vertellen. En die willen dat ook graag met ons delen. Dus wij willen heel graag horen van de luisteraars of jullie mensen weten die ons verder helpen. Dus het gaat niet om of je per se zelf een verhaal hebt, maar of ook of je iemand kent die een verhaal heeft, of een familielid of een buurman. Dus wij willen graag horen.
0: Ja, hoe kunnen we dan met jou in contact komen, Jan?
1: Via de website bevrijdingsmuseum.nl, daar staan al onze gegevens op. En mag ik ook mijn telefoonnummer geven?
0: Wat mij betreft wel.
1: Prima, mensen kunnen mij bellen op 0654... 284-355.
0: Mocht jij een mooi verhaal hebben over de Tweede Wereldoorlog, of gewoon even willen delen hoe jij dat hebt beleefd, of ken je iemand in de omgeving die dat graag zou willen, neem dan even contact op met het Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland. Jan Bleker, dankjewel voor de toelichting. Top 3. Ja, aan het einde van deze werkdag sluiten we daar ook weer mee af. 3 platen binnen 1 thema. Het thema bepalen wij. de platen. Is aan jou de taak om die erbij uit te zoeken. Petra, voor het thema van vandaag, waardoor liet jij je inspireren?
2: Nou, toch wel door het nieuws dat de twee Groningers kampioen schaken zijn geworden afgelopen weekend. En ik dacht, schaken, ja, het is een sport, maar het is ook wel weer een spel. En toen dacht ik...
0: Een denkspel.
2: Een denkspel. Toen dacht ik, nou, volgens mij zit er ook heel veel muziek in spelletjes. En dat vind ik ook altijd heel gezellig, spelletjes spelen. Dus het thema is spelletjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Je kan bijvoorbeeld gaan puzzelen.
0: Ja, Ilse de Lange is daar een groot fan van. Ja. Dus zeg jij puzzel of puzzel?
2: Ik zeg puzzel.
0: Ja, ik eigenlijk ook altijd. Nou goed, dat maakt helemaal niet uit. 050-3188-288. We zijn op zoek naar liedjes over spelletjes.
3: Bingo.
2: Oh, dat vind ik ook heel leuk. Bingo.
0: Ja, jij bent er ook heel goed in. Ik heb wel samen met jou gebingo'd. Jij wint altijd alles.
2: Ja, kun je daar goed in zijn?
0: Nou, blijkbaar. Ja.
2: Gewoon heel veel geluk hebben.
0: Zo is het. Ja, je kan natuurlijk ook gaan klaverjassen.

0: Love Games. Ja, liefde is eigenlijk geen spel, maar als het wordt bezongen, dan tellen we gewoon mee in het onderwerp spelletjes in onze top 3. Freek, Jacob en Willem, die kwamen al met deze van ABBA. Ja, goed gevonden hoor.
1: Ja.
0: The Name of the Game. Ja, en Tineke en Ellie kwamen dan weer hiermee. Ja, en tot nu toe is de volgende mijn favoriet. Ook die van Klaas, Tineke en Willem. Bonnie, kom je buiten spelen? Bonnie, Bonnie,
1: Bonnie, kom je buiten spelen? Ja, buiten kun je natuurlijk van allerlei spelletjes doen.
0: Ja, verstoppertje, tikketje. Nou ja, noem het allemaal maar op.
1: Trefbal.
0: Oh ja, ook leuk.
1: Dat doe je binnen.
0: Nou, 050-3188-288 als jij een plaat in gedachten hebt over het onderwerp spelletjes. Ja.

0: Je hoorde Jannink de Groot op Noord, waar het bijna 9:30 is. Bijna tijd voor Noordnieuws. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: David van der Werf van FC Groningen heeft een leuke boodschap voor de fans.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: En dit is Noordnieuws van 9:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vrijdag hun hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te staken. Ze vonden de situatie te onveilig geworden. Gedurende het weekend waren er meerdere opstootjes en kleine vechtpartijen. Hulpverlener Iljo van Donselaar van Migrate is daar nog wel.
10: Ja, het zijn groepen van 5 tot 10 mensen. Maar vaak dezelfde gezichten. Vaak met onbegrepen gedrag. Wat blijkbaar niet kan worden opgevangen door het COA zelf. Wij zijn hier nu in totaal wel 4 jaar aan het werk ondertussen. Wij zijn gewend aan de onrust, aan incidenten. Wij weten ook hoe daarop te reageren. Wij hebben nou niet gedacht van dit is nu ineens een oorlogsgebied. Wij vertrekken. Nee, er is geen grote verandering geweest.
1: Een automobilist is gisteravond op de Delleweg bij Stedum van de weg geraakt en in een sloot beland. Over de toestand van de bestuurder is niets bekend. De politie onderzoekt wat de oorzaak van het ongeluk is. En in het Noorderplantsoen in Stad heeft de brandweer gisteravond een brandende container moeten blussen. Uit voorzorg hebben zij de 2 andere containers daar ook vol laten lopen met water. FC Groningen heeft dit weekend de oefenwedstrijd tegen FC Emmen gewonnen. In Musselkanaal werd het onder een strak blauwe lucht 3-2. Voor middenvelder Tika de Jonge misschien niet de meeste ideale omstandigheden voor een potje voetbal.
11: Ik moet zeggen, als ik me dit weer ergens aan het strand had gegleden, had ik het ook wel lekker gevonden. Nee, maar ja, de omstandigheden. Ja, ja, je weet het in de zomer in de voorbereiding dat het zo vaak zo is. Maar ja, al met al met het veld wat aardig droog en hoog was, was het allemaal niet ideaal. Maar goed, ja, hoort erbij.
1: David van der Werf had na afloop nog een leuke boodschap over zichzelf voor de fans.
12: Ik ben in gesprek met Groningen en als het goed is, komt het allemaal goed. En ga ik mijn contract verlengen tot 2030. Dus dat lijkt helemaal goed te komen.
1: Dat zei David van der Werf tegen Stefan Bleker. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
13: Door een bewolkte en diezige start komt de zon vandoor weer gauw aan bord. Met een motige noordoosten wind wordt zo'n 23 graden in Lauwersmeer gebied. Tot zo'n 27 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder en rustig weer, met een minimum van 17 tot 19 graden. En morgen is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Dat is de stelling van vandaag. Praat mee via 050-3188-288. En dat nummer kun je ook gebruiken als je suggesties hebt, hè, voor onze top 3 in muziek. We zoeken platen bij het thema spelletjes.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudenbos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudenbos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudenbos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683-252-162.
18: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: The Purple, a Disco Machine in the Dark. Top 3. Ja, dat is niet heel handig als je een spelletje wil spelen. Dan moet je de lampjes wel bij je aanhouden. Want dat is namelijk het thema van onze top 3. Zometeen nog heel even suggesties doorgeven. Hè, via 050-3188-288. Nou, wat kwam er dan zoal binnen? Bianca, die kwam met deze.
1: Suggestie.
0: Nou, we schrijven jouw naam erbij. Petra gaf hem dus ook door. Jewel en Foolish Capes. Ja, Ellie Huizing die gaat dan weer voor deze van Clouseau.
2: Ze heet Domino.
1: Ja.
2: Domino of zo.
0: Ach.
1: Ach, mooi.
0: Prachtig.
1: Wordt toch heel moeilijk zo meteen.
0: Ja, en dat is ook leuk om te spelen natuurlijk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Vroeger had je ook Domino Day op tv.
1: Ach, dat keek ik ook
0: misschien
1: altijd.
0: Misschien nog wel leuker eigenlijk. Ja, ja.
1: Dat was echt geweldig.
0: Ja, bij die mus die inderdaad die werd neergeknald.
1: Ja.
0: Eens even kijken, wat komt er nog meer binnen? Bobby Brown wordt genoemd. You can play that game, you're playing.
1: Iets gezellig nummertje.
0: Zo is het. Rijn Koopman kwam met deze suggestie. Dankjewel daarvoor. Het kan dus nog heel even. We zoeken platen bij het thema spelletjes.
3: Lopend vuur.
0: Ja, en als je dan toch die telefoon in de hand hebt, praat dan er ook direct even mee met ons lopend vuur. De stelling is, een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Waarom? Nou, de postbode komt vanaf deze week minder vaak langs. PostNL gaat brieven niet meer elke werkdag bezorgen, maar nog slechts 3 keer per week. Maar ja, het zou nog wel eens minder kunnen worden in de toekomst. Vinden we dat een probleem? Ja, is een brief of kaart nog zo belangrijk dat die snel door de mat moet liggen?
1: Ja, er wordt heel veel op gereageerd. Want Suzanne zegt, ik vind het niet leuk, want ik verstuur nog best veel kaarten naar de familie. Familie die in Duitsland woont, nou voor verjaardag, trouwdag of zomaar even tussendoor. En voor mijn kleinkinderen maak ik altijd fotokaarten als herinnering voor later, voor hun verjaardag. Nou, noem maar op. En zo langzamerhand wordt je alles ontnomen in dit land. En onbetaalbaar gemaakt. En niemand doet er wat aan. En dat vindt ze erg jammer. Nou, dat is een duidelijke reactie van Suzanne. Maar Annemarie heeft ook een reactie achtergelaten. Nog langer wachten op de post. Ja, dat vind ik wel een probleem. Want ze komen nu ook al lang niet elke dag. Dus als het nog minder wordt. Ja, PostNL gebruikt als argument dat er steeds minder post verstuurd wordt. Maar ja, ze draaien een beetje de zaken om. Want er wordt minder verstuurd omdat zij de tarieven steeds omhoog gooien. En ze steeds maar meer brievenbussen weghalen.
0: Ja, misschien versterkt het effect zich ook wel natuurlijk. Ja. Het zou kunnen. Maar ik ben wel blij dat ze niet elke dag komen. Want dan heb je niet elke dag zo'n blauwe envelop natuurlijk.
1: Nee, dat kan niet. Maar goed, ze weten je altijd wel te vinden hoor. Al die blauwe enveloppen. Dus die komen heus nog wel. Misschien een dag langer wachten.
0: Daar hoef je geen zorgen over te maken.
1: Nee, daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Waar je wel zorgen over kunt maken. En dat zegt Rolf. Ja, een dag langer wachten is geen probleem. Maar ja, zolang rouwpost nog maar wel een dag later wordt bezorgd voor dezelfde prijs als nu. En dat mag niet zo zijn dat dit wordt gebruikt om meer geld binnen te harken. Maar ja, dat hebben we vanochtend ook verteld. Dat wordt ook wel duurder. En dat zegt Els ook. Ja, op tijd laten bezorgen.
0: Niet wat duurder, hè?
1: Nee, veel duurder.
0: Ja, 3,5 euro ongeveer.
1: 3,5 euro. En dat is hier ook bij de mensen bekend per postzegel. Maar ja, dan nog hopen dat dit goed gaat, zegt Gisela. Nou, Han die zegt ook, ik vind het sturen van kaarten heel erg leuk. En dat wil ik heel graag blijven doen. Maar ja, het plezier wordt er hier wel minder op. Ja, en dat zijn toch ongeveer wel de reacties die hierop binnenkomen.
0: Ja, 050-3188-288. Blijf reageren op onze stelling van vandaag. Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. 47% van de stemmers is het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
5: Emergency.

0: De Miami Sound Machine en Dr. Beat.
1: En daarom spelen we nu een spelletje.
2: Joepie!
3: Spelletje spelen? Ik word daar zo moe van spelletje spelen.
0: Ja, maar toch is dat het onderwerp in onze top 3. Top 3. Ja, we zijn eruit, Petra.
4: Ja, zeker. We gaan lekker spelen.
0: Ja, superleuk om even buiten te spelen. Binnenspelen kan ook. Straks zie ik al met de platen die wij klaar hebben staan. Twee platen waarbij we een kaartspel nodig hebben. Maar eerst pakken we onze pingpongbedjes erbij.
4: Oh, leuk.
0: En deze man heeft opslag, Enrique Iglesias.

0: Ja, maar hopen dat ze dan wint. Ja, Via Buze hoor je op Noord met Jassen. De nummer 2 in onze top 3. Dat betekent dat je nog 1 plaat te goed hebt. Maar je hoort het al. De zomerse klanken van Birdie. Dat betekent dat we even gaan schakelen met het team van Rondje Summer. Week 1 zit erop. Marco en Femke die hebben de sleutels van de boot overgegeven aan een ander leuk duo. Maatje en Joyce, goedemorgen. Hebben jullie een beetje zin in vandaag?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel veel zin.
2: We hebben er zin in. En het weer kan ook niet beter natuurlijk.
1: We hebben echt boffen. Want op zich heb jij het meeste regen gehad denk ik de afgelopen jaren.
2: Mm-hmm.
1: En ik daarna. En dat gaan ze dus deze week, de weergoden, helemaal met ons goed maken.
2: Ja, fantastisch toch?
1: Het zonnetje komt er al door.
2: En als we dan zo om ons heen kijken hier in Holwierde, want daar beginnen wij natuurlijk. Want we zijn er al een tijdje. Iedereen is er ook klaar voor, hè?
1: Het is heel Holwierde loopt uit.
2: Geweldig.
1: En dat komt goed uit.
2: Stoelen staan buiten.
1: Hondje is er. Nou, er komt een beweegmoment aan. En dat weten de, denk ik...
2: Er staan echt al heel veel mensen daar. We lopen er gewoon even naartoe.
1: We weten de toeschouwers
2: niet. We gaan even naar die mensen toe. En mocht je dus nu luisteren en denken van... Hey, Holwierde, daar woon ik. En je wilt ook in Blekken bewegen. Kom er dan aan, want we gaan zo met z'n allen hier bewegen.
1: Oh, ik doe even één oproepje. Grietje Dieters. Nee, Gerkje. Sorry, Gerkje Dieters.
2: Het is met K ook. Je hebt een andere bril nodig.
1: Ja, sorry.
2: Het Gerkje Dieterspad. We zijn benieuwd naar Gerkje Dieters. Dus als Gerkje dit hoort, kom dan ook in hier. Want er staat een bordje met haar naam erop.
1: En ze woont hier om de hoek, hebben we gehoord. Maar daar zijn we nog niet wezen kijken. Dus ze moet even... Gerkje, even hier komen, dan kunnen we dat eventjes vragen.
2: Kijk uit, de Roman.
1: Ja,
2: dan
1: kan man. Wel... Oh, sorry.
2: Anders botsen we al deze mensen die hier al klaarstaan. Want jullie gaan ons uitzwaaien.
3: Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling.
2: En gaan jullie ook hem lekker meebewegen met ons zo?
3: Tuurlijk. Oh. Altijd.
2: Oeh, wat zijn jullie al lekker soepel in de heupjes.
3: Ik heb de heupen al los.
2: Nee. Ik zie het.
1: Ja, hij probeert te ontsnappen. Hij zegt, ik hoor er niet bij. Jawel. Jij gaat ook meebewegen, toch?
4: Ja.
2: Het is nog twijfelachtig, maar we hebben nog even. Dus dit gaat helemaal
1: komt goed bewegen.
0: Ja, superleuk. Heel veel plezier. Zometeen na 10 in Rondje Summer met Maatje en Joyce. En Gerkje, meld je even bij de dames. Top 3. Ja, betekent dat wij nog 1 plaat in de ochtendploeg voor je hebben bij het thema spelletjes.
5: Ja, en dit is echt een leuk spelletje. We hebben net natuurlijk, gingen we klaar voor jassen.
0: Maar ja, wat pongen hebben we ook al gedaan.
5: Hebben we ook al gedaan, maar wat je ook met kaarsen kan doen,
0: ja,
5: is pokeren.
0: Ja.
5: Dus zet je pokerface maar op.
0: Gaan we doen. Hier is Lady Gaga. Maak er een mooie maandag van met z'n allen. En veel plezier zometeen bij Rondje Summer.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Een nieuwe week, een nieuw team, een nieuwe route. Hoe is het met Maartje en Joyce? Zijn ze klaar?

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, de Macarena op Radio Noord. Rondje zomer, een nieuw team, een nieuwe route. Mooie plaatjes onderweg en prachtig weer in het verschiet. Maartje en Joyce, voor jullie gevaren wordt het eerst even tijd om even lekker te bewegen en die spieren soepel te maken.
2: Nou, we waren al even begonnen natuurlijk met de Macarena. Prima begin. We staan hier bij het water in Olwierde. Prachtig hier. Olwierde is er ook bij. Supergezellig. Even... Ja.
3: Nou, geweldig.
2: De mensen. Stefanus, kijk eens. Hij heeft er heel veel zin in, hè? We gaan jou even extra laten bewegen, denk ik zo. Nee, dat geeft helemaal niks aan het enthousiasme.
3: We hadden een leuke plek uitgezocht, hè? Om te gaan bewegen.
2: Om te gaan beginnen.
3: Ja.
2: En jij gaat dat met ons doen, Noortje.
3: Ja,
2: ja. Je bent speciaal voor je vakantie even hier naartoe geroepen. Echt van, je moet even helpen. We moeten een beweegmoment hebben. Wat gaan we doen?
3: Nou, ik dacht, we gaan eerst eventjes wat oefeningen doen voor als je op de fiets stapt. Dus, want het thema is natuurlijk deze week fietsen.
2: Dat hadden wij misschien even moeten zeggen. Nou, het thema deze week, rondje zomer.
3: Sorry.
2: In beweging. Fietsen.
3: Ja, dus we gaan eerst even wat oefeningen doen die je kan doen als je op de fiets stapt. En daarna dacht ik, jullie gaan natuurlijk best wel veel ook zitten deze week op de boot. En tussendoor krijgen jullie volgens mij ook heel vaak allerlei lekkere dingen aangeboden van inwoners. Dus ik dacht misschien ook nog even een beetje calorieën verbranden.
4: Heel goed idee.
2: Oké, dus, maar we beginnen dus met...
3: Een fietswarming-up.
2: Ja. Hoe gaat dat?
3: Nou,
2: Joyce, pak jij even die fiets?
3: Een fiets nodig?
4: Nee hoor, nee.
2: Ik was al onderweg.
3: Gaan we beginnen met bewegen? Gaan jullie ook allemaal meedoen, lieve mensen?
2: Ja, top. Ze doen mee.
3: Nou ja, als je gaat fietsen, veiligheid is heel belangrijk, hè? Dus het hoofd moet even los, want je moet wel goed over je schouders kunnen kijken of er wat aankomt.
2: We moeten even naar links kijken. Dat is het idee?
3: Okay. En dan gaan we daarna naar rechts.
2: Ja.
3: En dan gaan we weer naar links.
2: Ja. Jullie doen mee, hè?
3: En dan gaan we weer naar rechts. En dan gaan we nog een keertje naar links.
2: Yes.
3: En naar rechts. En de laatste keer naar links. En nog weer naar rechts.
2: Nou, volgens mij kunnen we wel oversteken.
3: En we gaan ook nog even naar voren. En naar achteren. En naar voren. En naar achteren. Hoofd is los.
2: Ja.
3: Polsen moeten ook los, want we moeten de bel ook goed kunnen gebruiken. Dus we gaan de polsen ook nog even losdraaien. Goed zo.
2: Heel veel wierden doen mee.
3: Toppie.
2: Zijn we los?
3: Ja. Ik denk dat de armen ook nog even goed los moeten.
2: Ja, ja.
3: Dus we gaan eventjes zo ronddraaien.
2: Okay, kijk uit jongens, we gaan even zwieren.
3: En dan mooi langs het lichaam. Zo naar voren.
2: Ja.
3: En dan kunnen we daarna nog even naar achteren.
2: Lukt het een beetje?
3: Toppie.
5: Ja.
2: Goed hè?
3: En dan doen we ook nog even met de andere arm. We beginnen naar voren.
2: Elkaar niet voor het hoofd slaan.
3: En nog eventjes naar achteren.
2: Oh, het kraakt,
3: ja,
2: een beetje bij mij.
3: Bij mij ook hoor.
2: Oh, gelukkig.
3: Toppie. En dan moeten de benen nog even los. Misschien is het handig om even zo te doen bij je buurman of buurvrouw. Als je helemaal alleen kan, is ook goed. Gaan we even sweepen. Van voor naar achteren.
2: Maar niet schoppen, hè?
3: Ja, goed zo. Lekker omhoog die benen. En naar achteren en weer naar voren. Goed zo. En dan gaan we ook nog even wisselen. 1, 2, andere been. Joehoe. Goed zo.
2: Nou maatje, wat vind je ervan? Oprecht best wel moeilijk.
3: Ja,
2: het is best wel moeilijk. Je hebt wel steun aan elkaar nodig.
3: Even los hebben.
2: De kuit
3: mensen
2: moet
3: goed fietsen. Dus we gaan even de voet zo, de hak op de grond en dan de voet omhoog. En even lekker die kuitspieren aantrekken. Ja, goed zo. En dat kan ook met de andere.
2: Ja.
3: Toppie. Ja.
2: Mensen thuis kunnen ook meedoen, hè? Dat hadden we misschien even moeten zeggen. Die zitten
3: en dan gaan we nog
2: één
3: keer weer met de rechtervoet. Lekker die kuiten op spannen, want die heb je nodig met fietsen. Ja, goed zo. En we hebben natuurlijk met fietsen ook de bovenbeenspieren nodig. Dus nu gaan we iets meer. We gaan even de benen een klein beetje uit elkaar zetten.
2: Ja.
3: We gaan het stuur vastpakken. En we gaan... Ja, ja.
2: Ach, hoor ik hier. Ach.
3: Hartstikke goed.
2: Hey, maar jij bent hier op de fiets, hè?
4: Ik ben hier op de fiets, ja.
2: Heb je wel eens eerder zo opgewarmd voordat je ging fietsen?
4: Nee, sta er gelijk op.
2: Ja, dat, en dat doen we dus helemaal niet goed al die tijd.
4: Nee, nou ja, pech.
2: Nou, dit is toch super. We gaan hier nog even verder, hoor. Tot zo. Oké, tot zo.
6: Radio Noord.
1: Dit is Rondje Zomer. All right.

0: Rockwell op Radio Norton. Somebody is watching me. En wij kunnen mooi meekijken met het team van Rondje Zummer. Want alle camera's hebben we uitgerukt. En de drone die vliegt er mooi boven. En als je kijkt naar TV Noord, dan zie je Maartje en Joyce en het hele team. Alle bezoekers al daar. Keurig strek oefeningen doen. Hoe gaat het met de spieren?
1: Oh, ik hoor net dat dit een cooling down is, maar ik ben nog nooit zo warm geweest. Het is vreselijk vol in de zon hier in Onvieren en iedereen doet ook maar mee. Geweldig hoor. Wat zijn we aan het doen, Noortje?
2: Nou, we hebben net best wel wat spieroefeningen gedaan. Dus we zijn nu even rustig de cooling down. Nog wel een beetje in beweging. Maar even de spiertjes weer een beetje op adem laten komen.
1: Je hebt alles behalve cool.
2: Het is warm hier, hè?
1: Bloedheet.
2: Ja, maar het is wel leuk.
1: En, het is hartstikke leuk. En ik vind het ook zo mooi dat iedereen zo goed meedoet.
2: Ja, supergoed.
1: Nou, ik zei dus leuk. Als iemand die heel goed meedoet. Oh. Ja, je was... Nee. Je, nou, ik moet heel eerlijk bekennen. Jij liep net weg, Joyce. Oh, de camera is nu weg. Ik stop meteen. Oh. Maar je deed heel goed mee de hele dag.
3: Dankjewel.
1: Wat is hier in Holwieren normaal te doen op maandagochtend?
3: Nou, ik vrees niet zoveel.
1: Nee, hè?
3: Nee.
1: Leuk dat jullie allemaal komen. Nou, ik vind het ontzettend gezellig hier. We zijn zelden zo hartelijk ontvangen.
3: Het is een heel gezellig dorp. Ja. Heel saamhorig. We zitten vlakbij Delfzijl, Appingedam. En het is hier prima. Ik woon hier al heel lang.
1: Ja, hoe lang mag ik dat gaan?
3: 56 jaar.
1: En ga je ook wel eens varen? Wij moeten zo namelijk daar die kant op varen. Heb je dat ook wel eens gedaan, die route?
3: Ja, vroeger.
1: Heb je nog tips?
3: Nee, genieten.
1: Ja, gewoon genieten. Lekker om ons heen kijken. Nou, dat gaan we zeker doen. Ben ik wel uitbewogen?
4: Die ene oefening, hè? Die ene, die we zo net deden. Die doet gewoon pijn.
1: Dat zijn de bovenbenen, hè? Maar jullie konden het ook zo goed. Nog even laten zien. Ja, super hoor. Zijn jullie lekker los?
5: Ja.
1: Klaar voor de dag?
5: Ja.
1: Nou, dan gaan we beginnen. We gaan varen. Hoi.
0: Mooi, ze zijn lekker los. Ready to go? Hij is het anker. Maakt de touwen los en start de motoren. Het team gaat varen. We zijn nu in Holwieren. Eindpunt vandaag is Appingedam.

0: paradise. George Ezra op Radio Noord tijdens rondjezummer. Green, green grass and blue, blue sky. Nou, dat klopt. Hé, er wordt gebeld.
1: Gefiets, fiets, bel, bel, bel. Want het thema van week 2 van rondjezummer is...
2: fietsen.
1: En zet je zomer in de beweging op de fiets. Dus we hebben allemaal fietsbellen. En jullie hebben fietsbellen verdiend. Tess heeft er al één. Maar Tess, jij doet 3 sporten.
3: Ja.
1: Dus jouw zomer is altijd in beweging.
3: Nee, dus ik heb ook vakantie van mijn sporten.
1: Vertel nog heel even wat je dan allemaal doet.
3: Reddingszwemmen, basketbal en streetdance.
1: Reddingszwemmen is misschien wel even handig voor ons als we dan overboord staan. Kun jij ons dan helpen?
3: Ja.
1: Ja? Hoe zou je dat dan doen? Stel, ik val nu in het water.
3: Ik heb
2: mijn fiets. Bram. Oh, wacht. Hier wordt helemaal voor gedaan.
1: Kom maar, Bram. Kom maar even staan. Bram wordt bij ze. Kijk, onder de oksels gepakt.
3: Zo.
1: Of bij de oren. Ja. En dan ga je zo en dan zwem jij met je eigen benen zo naar achteren.
3: Hoe kom je naar de kant? Ja, naar de kant.
1: Naar de kant, ja. Altijd naar de kant.
2: Ik hoef even bij jou, maatje. Wat? Ik hoef even bij jou. Dus zo?
1: Nee.
2: Oh, nee, sorry hoor.
1: Onder mijn oksels.
2: Zo. Sorry.
1: Ik ben gered.
2: Zo moet ik haar dus redden.
1: Bedankt, Tess.
4: Nee, zo doe ik het niet.
2: Oh. Ja, het zijn allemaal verschillende manieren. Nou ja, het komt waarschijnlijk wel goed, want we hebben allemaal ons zwemdiploma.
1: Kom maar goed.
0: We hebben alle vertrouwen. We hebben de bewegingen gezien. Zo moet je reddingszwemmen. Maartje en Joyce, zometeen aan boord. En dan gaan we varen. Dit is Taylor.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: 2 minuten over half 11 is het. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland, Edwin, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De aansluitstop op het stroomnet sinds 1 juli heeft ook gevolgen voor Groningen. Alle nieuwe aanvragen voor stroomaansluitingen komen op een wachtlijst. Roy Posma van Enexis schetst de gevolgen.
9: Vooral mensen die inderdaad gaan verbouwen, die een nieuwe keuken nemen met een kookplaat. Dan is het natuurlijk even afhankelijk van wat voor kookplaat het is. Maar over het algemeen geldt dat je daar een zware aansluiting voor nodig bent. We krijgen ook wel eens mensen bij ons aan de telefoon die... Nou ja, we hebben dan een hele nieuwe keuken uitgezocht en dan komt de installateur langs en dan de kookplaat wordt dan aangesloten en dan blijkt dat die verzwaring had moeten plaatsvinden. Nou ja, het is niet meer dat je dan even Enexis belt dat volgende week de monteur langskomt. Hè. Die tijd is echt voorbij.
8: In Veendam begint deze week de European Hyperloop Week. 400 studenten uit de hele wereld laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben gebouwd. Een hyperloop is een vacuümbuis waar een capsule doorheen vliegt. Voor directeur Kees Mark van het Hyperloop Center in Veendam is dit het reizen van de toekomst.
10: Ja, ik denk het wel. Als we kijken naar de huidige transportmogelijkheden, zien we op alle fronten problemen. Vliegtuigen die op volle luchthaven staan, die niet uitgebreid mogen worden. Snelwegen die vol met files staan. En ook het treinverkeer waar we behoorlijk opstropen als er iets fout gaat. Dus ik denk dat het best wel de tijd rijp is om daar een nieuwe mobiliteit aan toe te voegen.
8: Na bijna 2 jaar staatssecretaris te zijn geweest in het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB, staat Eddy van Marum weer met beide benen op de grond. De Niekerken werd meteen in het diepe gegooid, maar zijn Groningen nuchterheid hield hem overeind.
11: En op zo'n ministerie, ja, daar komen ze binnen en dan staan ze: zal ik u even naar uw kamer begeleiden, staatssecretaris of excellentie? Ja, en dat past niet bij mij. Dus ik heb ook eigenlijk direct gezegd van: jongens, ik ben Eddy. En zo heb ik mij daar ook gedragen.
8: En in Lauwersoog is de 22e editie van de Colin Archer Memorial Race van start gegaan. 61 zeiljachten varen non-stop naar Noorwegen. Volgens organisator Ted van der Zee is dat niet zonder gevaar.
12: Vorige editie hadden we al midden op de Noordzee windkracht 10. Nou, daar wil je schepen niet in hebben natuurlijk. We wijzen ook op de gevaren die er zijn. Ik roep ook altijd van: ik wilde jullie allemaal graag in Noorwegen zien. Dus wedstrijdvaren is hartstikke mooi, lekker spannend. Daar krijg je een kick van, niks mis mee. Maar het moet wel verantwoordelijk blijven.
8: De eerste zeilers hopen komende nacht aan te komen in Noorwegen. Zeil ook even naar ettevenoord.nl.
13: Dankjewel, Edwin. Zetten we koers. We blijven even de bootjes term naar Harma.
14: Nou, een bewolkte en diezige start komt de zon vandoor weer gauw aan bod. Met een motige noordoostenwind was zo'n 23 graden in het Lauwersmeergebied tot zo'n 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder en rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En morgen is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
13: Harma, dankjewel. Straks muziek van Volumia. Dan hoor je Blijf bij mij.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van de Oude Bos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oude Bos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oude Bos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Kom eens langs in de Oude Bos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
22: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
23: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: volume jou op Radio Noord tijdens Rondje Zummer en Blijf bij mij. Joyce en Maartje, die blijven bij ons, al zijn ze inmiddels onderweg en de eerste meters die hebben ze afgelegd. Hoe ging het, jongens?
1: Nou, ik kan niks anders zeggen dan dat het heel goed ging, Maartje. Jij hebt gestuurd. Ik gooi even mijn frisbee weg. Oh.
2: Het is een...
1: Ja, het gaat heel hard. Rennen, we houden je zomer in beweging.
2: Ja, kom maar. Wie wilde nou nog aan die band?
1: Oh, ja, ik dacht al.
2: We waren bezig om hier iemand in de band te doen. En we zijn even op weg naar twee suppers. De situatie is als volgt. De haven van Holwierde, prachtig. Maar krap, echt krap. Dus ja. we zijn even bij het brugje wezen keren. We gaan heel langzaam,
1: Jij gebruikt hem goed, die boegschroef.
2: Nou ja, dat moest ook wel echt. Hè? Want kijk hoe,
1: hoe smal het hier is.
2: En we hebben nog niks geraakt. Dus,
1: en we hebben ook al gehoord, het is ook wel enigszins een probleem. Want die stijgers die liggen hier maar vol de hele tijd.
2: Dat is ook een probleem. Want is ergens anders is een haventje afgesloten. Oh, waar is nou onze lieve buurvrouw die ons dat net helemaal heeft uitgelegd? Anders kan ik het even vragen. Maar ik zie haar nu niet op de kant staan.
1: Ah, dit niks, dit niks.
2: Kijk, we gaan even daar naar die suppers.
1: Ja, we gaan even naar de suppers toe. Die zitten hier namelijk heel schattig aan de kant te wachten tot wij daar aankomen varen. We hebben nu een klein beetje meer vaat erin.
2: Komen
1: maar we doen natuurlijk rustig aan hier. Want het moet voorzichtig tussen al die boten door. Daar komen we. Oh, ik hoop dat ik bij jullie kom zo. Ja, ik ga er alvast even goed voor zitten.
2: We waren er ook al vroeg bij, hè, met de sup.
1: Jullie waren er inderdaad al vroeg bij met suppen. Waarom dachten jullie, we komen even langs?
3: Vonden we gewoon even leuk.
1: Dan ga ik naar de volgende, want daar ben ik nu. Waarom is suppen leuk om te doen?
3: Je komt gewoon langs allemaal verschillende plekken en dat vind ik wel gewoon leuk.
1: Dus jullie maken echt kilometers?
3: Ja, best wel.
1: Ja. Waar ga je dan allemaal naartoe?
3: Misschien soms een rondje Bierum. En... Soms ook een rondje Appingedam.
1: Oh, dat zijn beste kilometers. En wat is nou de beste techniek van het suppen?
3: Opletten op de fin. Want als daar een beetje prut in zit, dan kom je bijna niet meer vooruit.
1: Dus geen prut in de fin?
3: Nee.
1: Daar komt het op neer. Geen prut in de fin.
2: Mee suppen een stukje?
4: Ja hoor.
2: Ja? Achter ons aan?
1: Want dan dat is vet leuk. Dan kunnen we even kijken hoe jullie dat doen.
2: Gaan we even koekeloeren.
1: Gaan we dan weer verder?
2: Nu gaat eindelijk, we zijn gekeerd.
1: Ja?
2: We hebben iedereen in Holwierde gezien en uitzwaaid. Dus nu gaat het echt beginnen.
1: Okay.
2: We gaan op tocht.
1: Doe dat gas maar even zo naar voren. En dan hartstikke idee.
5: Dit is Radio Noord. 3 weken onderweg in de provincie.
6: Dit is Rondje Zummer.

0: Miles Smith en Nile Horan op Radio Noord tijdens Rondje Summer. En Drive Safe. Van Drive Safe is het een hele makkelijke brug naar Vaar Veilig. En Joyce, aan boord een interessante gast. Wie heb je bij je?
1: Ja, we hebben hem al mee van het routebureau. En terwijl we rustig holwieden uitvaren, het kerkje op de achtergrond, de suppers gaan lekker met ons mee. Wat een prachtig uitzicht, hè, Hemmo?
2: Precies, hè? Moet kijken, dat mooie kerkje daar. De Stefanuskerk, hè?
1: Ja, genieten dit.
2: Dat is een mooi plekje, ja. Het is hier zo lekker aan het water. En mooi weer. Dus wat wil je nou nog meer? Wow. Hartstikke goed.
1: En jij bent van het routebureau?
2: Ja.
1: Ik zag net alleen maar op jouw papiertje staan. Bestaat 11 jaar.
2: Ja, klopt. We staan al 11 jaar. We zijn destijds opgericht. Omdat we in de provincie vonden dat we nog wat meer moesten doen aan routes. Wandel- en fietsroutes en vaarroutes.
1: Het is gelukt, hè?
2: Het is gelukt. En de Stichting Groningen Kerken, het Groningen Landschap en de Vereniging Groningen Dorpen, die hebben het samen opgericht. En ze hadden daar een platform voor. En we hebben nu al 11 jaar zijn wij bezig. En we hebben ontzettend veel al kunnen ontwikkelen. En dat doen we ook samen met een heleboel vrijwilligers. Die vrijwilligers die controleren alle routes die we hebben uitgezet.
1: De fietsroutes bijvoorbeeld?
2: De fietsroutes bijvoorbeeld, ja.
1: En wat doen ze dan?
2: Nou, ze rijden gewoon al die routes rijden ze af. En ze kijken of de bordjes nog goed zijn. Of daar geen wegversperringen zijn. En als dat wel zo is, maken ze een rapportje. En dan sturen ze op. En dan wordt het door het routebureau wordt het weer goed gemaakt.
1: En nou is er een ding. Ja. Want we hebben het er niet zomaar over.
2: Ja.
1: Er worden vrijwilligers gezocht.
2: Ja, vooral in dit gebied, in de Delta en de Hoge Land, zoeken we nog vrijwilligers. En dus mensen kunnen, als ze dat leuk vinden, kunnen ze zich opgeven. Ik heb zometeen wel een telefoonnummer. En die vrijwilligers die krijgen dan even een soort handleiding wat ze moeten doen. Het is heel gezellig. Ze mogen ook wel hun eigen tijd uitkiezen.
1: Maar fietsen ze dan ook in een groepje?
2: Soms gaan ze in een groepje, soms gaan ze alleen. Kijk, het fietsen dat gaat er relatief makkelijk. Maar we hebben natuurlijk ook wandelroutes. En dat gaat over allerlei bospercelen en allerlei landschap. En dat doen ze dan vaak wel in groepjes. Ja.
1: Maar dan moeten ze dus ook wel echt een goede conditie hebben.
2: Ja, ze moeten een goede conditie hebben. Maar we hebben een heleboel ook fitte senioren. Die vinden het ook heel leuk. Vinden het gezellig om te doen. En het routebureau die zorgt goed voor ze. We hebben ook één keer per jaar echt zo'n vrijwilligersdag.

0: Nou, er worden ze echt even in de bloemetjes gezet.
1: Nou, ik hoor het al. Dit is gewoon echt een oproep voor vrijwilligers.
0: Ja.
1: Die fietspaden, wandelpaden willen testen in Eemsdelta. Dus meld je bij het routebureau.
0: En dat is het volgende nummer.
1: Oh, wacht, er komt nog een telefoonnummer.
0: Dat is 050-534-5199.
1: Nou, nog even meeschrijven, snel nog een keer herhalen.
0: 050
1: Mensen
0: van nu pennen. 534-5199.
1: Kloor.

Queen op Radio Noord tijdens Rondje Summer. En Don't Stop Me Now, de bootjes zijn niet te stoppen. En als je de bootjes wil volgen, dan kan dat. Kijk op onze website rtvnoord.nl/rondjesummer. rtvnoord.nl/rondjesummer. Dan weet je waar de bootjes zijn. En als je dan toevallig in de buurt bent of je denkt van ik pak de fiets, ik trek even een sprintje, ik wil de meiden ontmoeten, de kapiteins, dan kan dat. rtvnoord.nl/rondjesummer.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timpweg.
9: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timpweg.
9: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
14: Het seizoen is weer begonnen.
15: Oh, lekker!
14: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Maartje en Joyce die gaan straks even, wat zeg ik, volgens mij zijn ze al aan het suppen. Blijf

0: Rondje Summer met Soft Cell en Tainted Love. Alle avonturen zijn allemaal live te volgen via TV Noord en via onze site rtvnoord.nl/rondjesummer. En je kan natuurlijk wel gewoon varen met de bootjes, maar hoe leuk is het om eens even uit te stappen en eens iets heel anders te proberen.
1: Ja, Karel, en nu hoor je ineens geen Maartje, geen Joyce, want die zijn op de sub gestapt. En Joyce, of Maartje zit hier naast mij.
2: Hi,
1: Maartje,
2: hi.
1: Hoe is dit?
2: Ja, dit gaat hartstikke goed. Ik ben heel blij, Esmeralda, met al jouw services. Je hebt 2 microfoons vast.
1: Ja.
2: Het is genoeg ook voor 2 kinderen, want we hebben Feline en Nout hebben mee. En die hebben ons de subs geleend. Ze moeten denk ik wel terug, hè? Jullie willen ze wel terug. Ja. En nou gaat het gebeuren, Feline. Want ik hou me even vast aan de boot. Ik heb even keurig op de knietjes nog niet staan en zo rustig aan geprobeerd. Sub stand-up paddling. En Joyce is nog helemaal niet aan het stand-uppen. Dus wat kun je haar nou adviseren om te gaan staan voor het eerst?
3: Nou, een beetje door je knieën blijven en gewoon rustig blijven. Want als je naar de kant gaat, ga dan rustig op je knieën en niet in paniek raken.
2: Niet in paniek raken, rustig op je knieën. Is er nog linkerbeen eerst, rechterbeen eerst?
3: Nee. Dat maakt
2: niet uit. Nou, Joyce.
4: Jij mag het ook doen?
2: Ja. Maar Feline heeft jou net geïnstrueerd.
4: Ja, nee.
2: Joyce heeft geen microfoon, maar ze murmelt iets van... ik had er eigenlijk geen zin in en waarom doen we dit nou zo? En zoals is. Ze gaat nu. Rechterbeen, linkerbeen. Kijk.
1: Oeh. Ja.
2: Oh, keurig. Nou, ze staat. Niks aan het handje. Oh, Feline, even verslag. Wat vind je er nou van? Is dit een hele goede...
3: Ze was heel mooi opgestapt.
2: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk ook wel van onder de indruk. Dus dit is een soort natuurtalent. Hoe lang hebben jullie al je sub?
3: 2 jaar.
2: Want we gingen hier even om het hoekje. We komen net uit Holwierde. Het is hier zo ongelooflijk mooi. En er is niemand op die waterwegen, hè?
3: Ja.
2: Zijn jullie altijd alleen aan het suppen? Geen bootjes, geen verkeer?
3: Soms zijn er een paar bootjes, maar niet veel.
2: Is het leuk om hier op te groeien zo?
3: Ja.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik ben er wel een beetje jaloers op. Joyce doet het heel goed. Ik denk dat ik het ook ga proberen. En dan als het dan allebei gelukt is, dan breng ik eens weer terug, ja?
3: Ja.
2: Oké, dankjewel, hè?

0: als wat op Radio Noord. Een shine. Kijk, ze stralen. Hoor ze stralen. Maatje, je hebt gesubt. Is het iets voor een verlanglijstje binnenkort dat je thuis ook zo'n ding wil?
1: Nou, dat zie ik wel zitten voor mezelf. Ik zie wel eens één in de aanbieding. Oprecht denk ik dan van, zou ik dat eens kopen? Maar denk ik, dat ga ik toch niet doen. Maar er komt misschien wel verandering in. Ik zit er zelfs met mijn voet nog aan vast. Want ik ga er zo nog heel eventjes op. Joyce, die krijgt er geen genoeg van. Die was ik net al kwijt. Die is het hele Bierenmama, denk ik, aan het afvaren. Even een vraagje nog aan... we hebben natuurlijk jullie subs gestolen. Nout, hoeveel kilometer denk jij dat jij subt op in een week?
2: 5 kilometer of zo, 10 of zo.
1: Kijk eens aan. Weet je wel dat jij die kilometers dan bij ons heeft op de site? Kun je dat zeggen dat je dat hebt gesubt? Want je mag op allerlei manieren in beweging komen. Ons thema deze week is fietsen. Maar je mag ook lopen. Joyce vaart even de boot aan ondertussen, maar ze is er weer. Je mag ook fietsen, maar ook suppen. Bijvoorbeeld al die kilometers, die kun je dan bij ons op de site zetten. En dan tellen we samen al die chronische kilometers bij elkaar op. En dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dus dat zou wel mooi zijn als we er ook wat subkilometers bij hebben. Wil je dat doen?
2: Jawel hoor.
1: Ja, niet over Dave enthousiast. Jawel hè?
2: Ja, ik wil het wel doen.
1: Want die helpt ons ook altijd met suppen. We gaan nog één keer suppen, Joyce. En dan gaan we echt door.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week René Beverwijk. Guided Night als Tietzo.

Je hoort een Lady Hear Me Tonight. De dames, de ladies op de bootjes, die hoor je zometeen weer als ze verder gevaren. Nu wordt er nog even gesubt en wordt gefilmd voor tv. En als je alles volgt via Rondje Zummer en je denkt van wacht eens even, ik heb iets gemist. Kan ik het terugzien? Jazeker, dat kan vanavond in de samenvatting. Vanavond na zessen, na Noord vandaag, krijg je de samenvatting van Rondje Zummer. De hoogtepunten komen dan nog een keer voorbij. En die hoogtepunten, ja, we zouden een programma van een uur kunnen maken. Een aaneenschakeling van hoogtepunten. Hoor eens op Radio Noord, John Farnham. Dit is Your The Voice.

0: donder, zo blijft hij mooi. John Farnham op Radio Noord en You're the Voice. Van de ene voice naar de andere voice. Edwin, verkeersinformatie.
1: Ja, viel op de A7 Groningen richting Duitse grens. Tussen Oudeschans en Boende 3 kilometer meldt de AWB. Vertraging is bijna een half uur. Het heeft onder meer te maken met de grenscontrole en de werkzaamheden die daar nog aan de gang zijn. Dus 3 kilometer file A7 Oudeschans richting Duitse grens.
0: Je bent gewaarschuwd. Sta je in de file of zie je iets op de weg liggen wat er niet hoort? Geef het door op 050-3188-288.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: 11:30 is het. Het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karel. Bij Festival Hongerige Wolf zijn afgelopen weekend meerdere inbraakpogingen geweest in auto's. Het gaat om zeker 10 auto's, waarvan 1 ook is gestolen. Volgens de politie hadden de dieven het vooral voorzien op oudere auto's, omdat die makkelijker te openen zijn en zonder start te onderbreken makkelijker te starten zijn. De organisatie van Hongerige Wolf heeft nog niet gereageerd. De bestuurder die afgelopen vrijdagnacht op de N360 bij Garrelsweer van de weg raakte en in een sloot reed, is aangehouden door de politie. De 24-jarige man uit Drachten wordt verdacht van rijden onder invloed. Hij heeft een rijverbod gekregen. De man kwam met een schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Diefstal op de begraafplaats in Haren. Een gedenkteken op een grafsteen is gestolen. Nabestaanden voelen zich onmachtig en teleurgesteld. Ze roepen de dieven op het terug te plaatsen, omdat het gedenkteken een grote betekenis heeft. Mocht dat gebeuren trouwens, dat terugplaatsen, dan wordt de aangifte ingetrokken. En geen ideale omstandigheden bij de oefenwedstrijd FC Groningen FC Emmen in Musselkanaal afgelopen weekend.
10: Ik moet zeggen, als ik me dit weer ergens aan het strand had gereden, had ik het ook wel lekker gevonden. Nee, maar de omstandigheden. Nou ja, je weet het in de zomer, in de voorbereiding, dat het zo vaak zo is. Maar ja, al met al, met het veld wat aardig droog en hoog was, was het allemaal niet ideaal. Maar goed, hoort erbij.
1: Zijn middenvelder Tika de Jonge. Groningen won met 3-2. En voor David van der Werf was er nog meer goed nieuws.
11: Ik ben in gesprek met Groningen. En als het goed is, komt het allemaal goed. En ga ik mijn contract verlengen tot 2030. Dus dat lijkt helemaal goed te komen.
1: En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: En Twin, dank je. Dan Harma, met het weer.
12: Nou, een bewolkte en diezige start komt de zon vandoor in Gouda en Bos. Met een motige noordoostenwind wordt zo'n 23 graden in het Lauwersmeergebied tot zo'n 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder en rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En morgen is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Ja, maar dankjewel. Muziek zometeen van Madness, Our House en Rondé komt voorbij met Love Myself. En eens even kijken, waar is Maartje? Waar is Joyce? Waar de bootjes.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudenbos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oude Bos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oude Bos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.

0: Monday op Radio Noord. Love Myself. 050-388-288, dat nummer ken je. Daar kan je natuurlijk altijd de berichtjes naartoe sturen. Maar speciaal voor het team van Rondje Zummen, voor Maartje en voor Joyce, hebben we elektronische flessenpost in het leven geroepen. Via onze site rtvnoord.nl/rondjezummen kan je een bericht achterlaten. En dat gaat dan digitaal zo in één keer naar de bootjes. Maartje en Joyce, wat hebben jullie al binnengekregen?
1: Zal ik eens even een bloemlezingetje doen?
2: Is binnengekomen hoor.
1: Hoi Joyce en Maartje, ik wens je een hele fijne week. Wij kunnen weer fijn meekijken. Groetjes, Wieneke uit Groningen. Ah, en leuk. Piet uit Delfzijl zegt, mooi dames, laat de boegschroef maar lekker jang. Oh, kom, vast goed. Doe maar ruim. Doe maar ruim, ja.
2: Maar links doet hij moeilijker. Ja, dat is hij hoor. Ja.
1: Rechts georiënteerd. Wijtse Schut, die gaan we denk ik straks even zien. Goeiedag heem, tot zakkies in Appingedam. Ik lig hier in een mooie zonnige haven van Appingedam. Goeie reis richting die kant. En de reis gaat voorspoedig, want de bierenmama zijn we bijna uit, denk ik.
2: Ja, we gaan richting de Grote Heekt.
1: Grote Heekt, richting Lange Rijp.
2: En we varen nu echt prachtig hier nu door het natuurgebied, hè?
1: Het is, ja, en wat ruiken we?
2: Mest. En de gewassen om ons heen. Heerlijk.
1: Gea uit Wildepark zit nog mooi. Echt mooi. We genieten van jullie vaartochten. Kan het ook het hele jaar rond?
2: Ook met de regen en dat
1: soort... Oh ja, zo. Ik dacht meer gewoon zoals ik er nu bij zit.
2: Ja, dan prima.
1: Dan prima. Dan gewoon dit het hele jaar. Ja, dat zie ik eigenlijk wel voor me. Heel veel plezier, zegt Johanna uit Groningen. Veel succes met het varen en het mooie weer helemaal het Musselkanaal. Hé, daar waren we vorige week. En Evieke nog uit Uithuizenmede. Mooi. Veel vaarplezier en groetjes.
2: Nou, we doen iedereen even de groetjes terug, groetjes hoor. Groetjes terug.
0: Heb je een bericht voor de meiden? Geef het door via de site rtvnoord.nl/rondjezummer. Dan scroll je een klein stukje naar beneden en daar vind je de grote knop groeten doen. En dan komen die groeten vanzelf aan boord.
3: 3 weken onderweg in de provincie.
0: Rondje Zummer.
3: Bij Radio Noord.

Ilse de Lange op Radio Noord en Something Good. En wat is dat mooi om al die berichten voorbij te zien komen. Dat de mensen zeggen van, nou, wat mij betreft is het gewoon elke jaar, of is het gewoon elke dag een rondje zwemmen. Gewoon de hele provincie door. Dan met de fiets, dan met de boot, als de camera er maar bij is. Dat vinden we mooi. John Travolta, samen met zijn...

0: Meegal met John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights. Ja, ik ga de vraag toch stellen. Het is een onnozele vraag. Maar Maartje en Joyce, vermaken jullie nog een beetje?
1: 100% vermaken wij ons.
2: Ik heb oprecht nog nooit zo'n onnozele vraag gehoord.
1: Maar wij hebben nu met het varen een beetje vaart proberen te maken. Holwierde vertrokken, heel lekker gesupt. Was echt heel erg leuk om eventjes te doen. Maar Appingedam, ja, dat roept ons. En we hadden op de weg hier naartoe, zeg maar, ja, om ons heen is gewoon riet en mooie natuur. Kan ik wel even van de gelegenheid gebruik maken om dit even te laten zien?
2: Wij hebben het stopbord weer mee van Jan Weijenberg.
1: Het stopbord is mee en dat is handig als we onderweg iets of iemand zien waarvan we denken, hey, stop!
2: Stop!
1: Dan kun je dat daaraan herkennen en dan weet je ook als je langs fietst of langs loopt dat dat de bedoeling is. Wie niet hoeft te stoppen, omdat hij al aan burcht, wou ik zeggen. Aan burcht zit. Even weer bij het routebureau Groningen zitten. Hoe ben je eigenlijk bij het routebureau Groningen terechtgekomen?
3: Nou, toen ik met pensioen ging, 5 jaar geleden, daarvoor heb ik altijd bij de gemeente en bij de provincie gewerkt. Als beleidsmaker, plannen maken voor toerisme. Dus toen dachten ze, nou, hebben ze iemand die er veel van weet, die willen wel bij het routiebureau. En nou, dat is me heel goed bevallen, want het is een hele leuke club die ook echt heel concrete dingen doet. Dus dat is mooi.
1: En van al die jaren, hoeveel jaren mag jij dan nu al mee met rondjes zwemmen?
3: Dit is mijn 4e keer al. Ja, dat bevalt me goed. Ja.
1: Dat is ook mijn 4e keer.
3: Ja, ook jouw 4e keer.
1: Volgens mij zitten we altijd samen op een gegeven moment in een boot of op een fiets.
3: Ja, op de fiets.
1: Dat is een beetje te kletsen over Groningen.
3: Over Groningen komen, zien we hier zo'n hele mooie steenfabriek langskomen. Ja. Fantastisch. Nee, maar dus dit is gewoon heel leuk om te doen. En als pensionale heb je al je tijd nu, hè, om leuke dingen te doen.
1: Jij zat wel een beetje de hint, hè, van ja, maar ik heb gewoon lekker mijn pensioen. En ik moet mijn dagen vullen met allemaal dingen. Nou, noem eens wat dingen waar jij dan je dagen mee vult.
3: Nou, ik wandel heel veel. Ik zit bij de Sociëteit de Harmonie, waar we ook allerlei wandelingen organiseren, maar ook culturele uitjes in de stad. En ik speel nog in de jazzband. Ik speel jazzgitaar. Dus dat is, ja, daar heb je nu tijd voor. Dus dat vind ik heel leuk om te doen.
1: Lijkt me ook heerlijk. En als het goed is, als we straks aankomen in Appingedam, op de brug staat ons ook een soort bandje te wachten. Een shanty band.
3: Oké, okay, shantycore.
1: Ja, ja, nee, ja, het is toch, Joyce, het is wel een...
2: Het is een band.
1: Ja, het is dus, het idee
2: het is anders.
1: Het is anders dan anders, want het is dus wel de liederen van een shantycore, maar dan dus meer in een bandvorm. Dus als jij dan ook een muziekinstrument speelt, zie ik nog wel weer een samenwerking.
2: Ik zie wel wat ontstaan.
3: Ik zal het even in de gaten houden. Lijkt me leuk.
1: Wij gaan muzikaal die kant op.

Robbie Williams. De favoriete bad guy van Engeland. Een rock DJ op Radio Noord. Het is tijd voor Rondje Zummer. We zijn begonnen vanochtend om 10 uur met week nummer 2. De meiden, Maartje en Joyce, die zijn onderweg. Ik kan de route volgen via TV Noord. En als je precies wil weten waar ze varen, dan kijk op de site rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar vind je een kaartje en dan zie je het bootje en dat beweegt dan. 6 km/u maximaal door de wateren. Eindbestelling vandaag, dat is Appingedam. Daar gaan we.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Renaat Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Met muziek zometeen van Bruno Mars, I Just Mind. Maar eerst gitaren van Yes. Dit is Owner of a Lonely Heart. En dan eens even kijken bij Maartje en bij Joyce.

0: Yes, op Radio Noord, een owner of a lonely heart. Is het alweer tijd om even te kijken bij Maartje en bij Joyce naar de antwoorden met de band van het Yes.
1: Oh, ja, yes, inderdaad. We zijn Appingedam net in. En we proberen nu even, ja, het is het heel... Even kijken voor...
2: Ja, wat doe jij?
1: Ja, dat komt, ik heb hem al op de hengel, de microfoon.
2: Je hebt hem op de hengel.
1: Want dan dacht ik, kan ik niet missen.
2: Ga je zingen of zo?
1: Nee, ik ga zeker niet zingen. Nee, wat vragen. Even naar de kant.
2: Ja. En voorzichtig, ik gooi alvast even mijn frisbee naar jullie. Dan hebben we al een beetje actie hier, ja? Komt hij aan, hè? Oh, mis. Nou ja.
1: Kan ik dan hengelen, denk je?
2: Ja, jij kan het hengelen. Jij gaat hengelen, ik hou die boot. Ja hoor. Ja.
1: Je moet die ook even hebben.
2: Ja, ik hou hem wel onder jou. Ja, we hebben even een constructie hoe we hier gaan praten met mensen. Maartje die hangt nu over de boot met een hengel. En die mensen die komen maar niet dichterbij. Jullie moeten iets dichterbij, anders komt Maartje er niet bij.
3: Ik moet dichterbij, maar je moet mij niks vragen, toch?
2: Kijk,
1: ik was even benieuwd.
2: Nou, hoe gaat het, Maartje? Heb jij een goed gesprek?
1: Ik heb hier te maken met een groep...
2: Oh, we krijgen allemaal instructies hier.
1: Wij krijgen, ja, de beste stuurlui, hè? Daar hebben we. Ik dacht dat jullie hier verzameld waren om even met ons te kletsen. Dus vandaar dat ik ook naar jullie toe kom. Nee, niemand.
2: Ik gooi nog wel een frisbee.
1: Nee, ze durven niet. Nee, het is
2: ja, als ze een frisbee gooien. Kijk hier.
1: Zo'n leuke groep jongvolwassenen, jongens.
2: Vangen, is toch wel even vangen. Een beetje reuring.
1: Hey,
2: ja, ja. Oh, meneer, vangen.
1: Kom maar even. Wat is dit voor...
2: Oh, het is een beetje afwijking naar links, heb ik het idee.
4: Die frisbee. Paasweide.
1: Dit is een paasweide. Ja. En wat is de paasweide plek?
0: Als jullie nou even van boord stappen en gewoon richting de wal lopen, dan kun je beter contact krijgen. Dan kunnen we de mensen ook horen. Als jullie dat

0: Mars, Mr. Bruno Mars op Radio North and I Just Might. Goedemiddag, Harma.
1: Ja, goedemiddag, Karel.
0: Iedereen loopt met een grote grijns. Iedereen geniet van het zonnetje.
1: Ja, dat is toch geweldig. Ook weer fantastisch zo met rondje zomer. Wat weer een geweldige week voor de boel. Geen rekening in vooruitzicht. Pas later in de week, misschien. En dat is dan ook maar tijdelijk. Want ja, de hoge drukgebieden die zijn op dit moment gewoon aan de winde hand. Lege druk heel ver bij ons van de onderste westen en zijn oosten van ons. En de later in de week die komt er vanuit het zuidwesten van Europa een lege drukgebied. Dit is de kaande op. Maar omdat we toch gewoon sinds een wat meer noordelijke stroming hebben in de bovenlucht. En dan kunnen ons dat bereik. En dan gaat dat dus eigenlijk ten zuiden van ons, onder ons deur, richting Duitsland. En in, nou, misschien dat we vrijdag, zaterdag een enkele bui mogen verwachten, maar dan is het gewoon weer met hoge druk wat er aan zit te komen. Weer droog, met wat legere temperaturen. Maar ja, die dattigers die er waarschijnlijk aan zit te komen voor deze week. Ja, dat is soms ook wel weer een beetje te veel natuurlijk. Op dit moment prima weer. Zonnetje er mooi bij, 22 graden in Wolkenburg, rustig weer. Slochten 23 graden, de barometerstand 22 millibar. Windschoten 23 graden, volop zon en licht bewolkt weer en roodschaal 20 kilometer zicht, 2 uur de zon, een zwakke tot matige noordoostelijke wind en 20,5 groot. Nou, vanmiddag flink wat zon en de wind is matig, komt uit het noordoosten met zo'n 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verdere provincie. Vanavond met vannacht helder, minimumtemperatuur 17 tot 19 graden, met een zon overgehouden 25 tot 28 graden. Woensdag volop zon 24 tot 28 graden. Donderdag vrij zonnig, gemiddeld 27, dus verdere provincie en ook wat hoger. En vrijdag en zaterdag regelmatig zon. Met op vrijdag en van vrijdag naar zaterdag zou kans op regen en onweer. Maar dat moet nog. En vanaf zaterdag liekt het weer droog te blijven, omdat hoge drukte weer aankomt. En de temperaturen 24 tot 27 graden.
0: Hamer, dankjewel. Dit is Olly Terms. Dit is Rondje Zummer. The wind.

0: Aliet Adams op Radio Noord en The Window of Hope. Maartje en Joyce, het team van Rondje Zummer, is aangekomen in Appingedam. De bootjes zijn aangemeerd en de meiden zijn onderweg. Maar waar naartoe?
1: Nou, wij zijn in Appingedam.
2: Daar zijn we aangekomen.
1: En toen werden we hier prachtig onthaald op de brug. Zullen we gewoon eerst in praten? Want ze zijn net gestopt met zingen.
2: Oh nee, ze zijn weer aan.
3: But now I've joined the Navy, I'm aboard the man of war. Now I found a sailor, ain't a sailor.

0: anymore. Niveaus die oldies zijn. Oh, so we could do it right.
1: Oké, we hebben ons stopbord niet mee, maar.
2: We hebben ons stopbord niet mee.
1: We hebben ons stopbord niet mee, maar
2: straks gaan ze weer muziek draaien op de radio. Dan hebben we dit helemaal gemist. Wie zijn jullie?
3: Ja, wij zijn Armstrong Spetend uit Appingedam. En geen Sinti-groep. Wij zijn een Sinti-groep, maar geen Sinti-koor. Wij zijn maar een paar man. Ik wou eerst eens zeggen van, wij zijn 30 man, maar we hebben de groep, de griep. Maar dat is niet zo, want wij zijn maar met 5.
2: Dit is het gewoon.
3: Dit is het gewoon.
1: Met 5.
3: Met 5 of 6 man, ja. Dus en wij komen overal. Zeg maar in Polen, Frankrijk, Amerika, overal gaan we heen.
2: Zijn er meer Shanti-groepen?
3: Dan? Jazeker.
1: Ja?
3: Wij geven natuurlijk ook een Shanti-festival. En dat is hier in Appingedam. En dat heet dan Bidoip.
2: Ik heb alleen maar gehoord van Shanti-koren. Dus daarom ben ik dit is ook gewoon net zo groot iets.
3: Het is een beetje folk in Shanti's. Wij zingen Shanti's, echte werkliederen. Ja. Omdat dat natuurlijk ook erfgoed is. Dus we worden ook overal uitgenodigd. Overal Frankrijk, Polen. En,
2: zomaar een Shanti-groep.
3: Nou ja, ik bedoel, iedereen kan zingen, toch?
1: Nou, dus, niet te verlegen, hoor.
3: Jawel,
1: niet te verlegen.
3: Toch? Iedereen
1: je hebt
3: kan
1: hier twee die...
3: Ja.
1: Ja, dus, ze zeggen er niks van.
3: Nee, maar wij hebben natuurlijk weer een fantastisch festival. Want het is 25 jaar dit jaar. En we hebben allerlei groepen uitgenodigd. We hebben alle windstreken. En dat zijn ook allemaal kleine groepjes. Er zitten wel een paar koren bij. 3 geloof ik. Maar die maken ook feest natuurlijk. Dus dan bruist het hier weer. Met allerlei workshops worden er gedaan. En Appingedam staat dan op de kop. En dat is zo mooi om te zien.
2: Maar ben je eigenlijk op zoek naar meer? Want je zegt wel steeds, we hebben een paar de griep. En we zijn heel klein. En zo is het de bedoeling dat je met 5 bent. Wil je er eigenlijk meer bij?
3: Nou, in principe willen we zo klein blijven. Alleen, we zijn wel op zoek naar een bas. Dus die... daar zijn we wel op zoek. Dus als er iemand is die het leuk toe lijkt...
0: Die bas zingt.
3: Ja, die bas zingt.
2: Dat neemt duidelijk.
3: Nee, niet het instrument, maar het bas zingen. Ja.
1: Ja.
2: En wij hebben Ruben mee. Hoe laag zou die kunnen
1: zingen? We gaan even naar Ruben toe.
2: We gaan even kijken hoe laag die kan. En dan laten we even
3: auditie. Jullie hebben al een hele tour gehad, zag ik. Nou. Jullie hebben alles, gewrichtjes zijn alweer los. En,
2: wij zijn helemaal smui.
3: Ja, allemaal smui. Ja. Mooi man. Ja, ja.
2: Ja, klopt. Nou ja, we gaan even het mooie Appingedam in.
3: Ja,
2: ja?
3: Hartstikke mooi.
2: En we zien jullie zo weer, hè? Nog een stukje zingen.
3: Wij gaan nog een stukje zingen. Maar ik wil nog wel even wat zeggen.
1: Je mag nog één ding zeggen.
3: Omdat het 25 jaar Bidaib is, hebben wij ook in de kerk op de donderdag een concert met allerlei fantastische groepen. En iedereen is daar
2: welkom.
3: Nou, dat begint om 8 uur.
2: 8 uur bij Bidaib. Gezegd.
3: Zo is het. Dank je.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: 1:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een bestuurder van een minitrekker is vanmorgen zwaar gewond geraakt nadat het voertuig door nog onbekende oorzaak kantelde en omviel. Het gebeurde op een privéterrein langs de Oosternielandseweg in Oosternieland, meldt de politie. Een omstander zag dat het slachtoffer moest worden gereanimeerd en daarna met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Gedurende de nasleep van het ongeluk is de Oosternielandseweg gesloten voor doorgaand verkeer. Het Groningen Museum is beklad met een leus. Extreme Weather, Shared Futures is aan de buitenkant te zien. In april was het museum ook al doelwit van actievoerders. Het lijkt erop dat ook deze keer de leus vanuit een bootje op de muur is aangebracht. In april is aangifte gedaan. Of dat nu ook gaat gebeuren is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk wie erachter deze actie zit. De politie heeft dit weekend een 29-jarige man opgepakt na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was dit weekend erg onrustig bij dat centrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vrijdag een hulpverlening bij het aanmeldcentrum te staken. Ze vonden de situatie te onveilig geworden. Hulpverlener Iljo van Donselaar staat er nog wel.
8: Ja, het zijn groepen van 5 tot 10 mensen. Maar vaak dezelfde gezichten. Vaak met onbegrepen gedrag. Wat blijkbaar niet kan worden opgevangen door het COA zelf. Wij zijn hier nu in totaal wel 4 jaar aan het werk ondertussen. Wij zijn gewend aan de onrust, aan incidenten. Wij weten ook hoe daarop te reageren. Wij hebben nou niet gedacht van dit is nu ineens een oorlogsgebied. Wij vertrekken. Nee, er is geen grote verandering geweest.
7: En in Veendam begint deze week de European Hyperloop Week. 400 studenten uit de hele wereld laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben gebouwd. Hyperloop is een soort vacuümbuis waar een capsule doorheen vliegt. Voor directeur Kees Mark van het Hyperloop Center in Veendam is dit het reizen van de toekomst.
9: Ja, ik denk het wel. Als we kijken naar de huidige transportmogelijkheden zien we op alle fronten problemen. Vliegtuigen die op volle luchthaven staan, die niet uitgebreid mogen worden. Snelwegen die vol met files staan. En ook het treinverkeer waar we behoorlijk opstropen als er iets fout gaat. Dus ik denk dat het best wel de tijd rijp is om daar een nieuwe mobiliteit aan toe te voegen.
7: Meer toekomst op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dank je. En dan de toekomst van het weer. Harmen weet er alles van.
10: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een maismotige noordoosten wind wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder in rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En morgen is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoosten wind wat 25 tot 28 graden.
6: Ja, maar dankjewel. Zometeen weer terug naar Maarten Joyce in Appingedam. Die worden zometeen toegezongen. Welk liedje dat wordt, dat hoor je zometeen. En Shania Twain komt eraan.
11: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen. Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden? Centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: Shania Twain, a man, I feel like a woman. Aangekomen in Appingedam. Maartje en Joyce die zijn al toegezongen. En Maartje mokt een praatje met mensen op de wal.
1: Nou, dat toegezongen was wel een heel warm welkom inderdaad. Ik moet zeggen, de hele gemeente Eems-Delta legt ons tot zover geen windeieren. Hè? Vanochtend in Holwierde al heel vrolijk uitgezwaaid. Nou, hier weer heel vrolijk binnengezwaaid en gezongen. Wie zit er links van mij?
2: Willy.
1: Willy?
2: Free Willy.
1: Free Willy. ben je echt Appingedamse?
2: Nee.
1: Nee, oh, waar komt het voort?
2: Leems.
1: Oh, speciaal voor ons?
2: Nee, ik woon nou in Appingedam.
1: Alweer, oh zo, oké. Okay. Ja. Nu dus wel?
2: Nu dus wel, ja.
1: En vertel even, wat maakt het hier mooi?
2: Alles.
1: Ja, oké. Okay, en om hem twee dingen.
2: Mooie vrouwen.
1: Ja.
3: Altijd goed.
1: Ja. Willen wij dan wat hij wil?
2: Jawel. Ja.
1: En? Nog iets echt Appingedams?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Maar je woont wel met veel plezier?
2: Jawel, jawel. Hierachter Paasweide.
1: Oh, Paasweide. Daar waren wij net al heen. En rechts van mij heb ik een daredevil. Want wat is je naam?
4: Melinda.
1: Wat ga je doen, Melinda?
4: Ja.
1: Ja. Nou moet je.
4: Ik ga straks in de band.
1: Ja! Jij kwam als helemaal speciaal. Dus ik vind het heel dapper. Ik voel wel zenuwen, maar is dat meer voor de camera of is dat voor de band?
4: Voor de band.
1: Ja, oké. Okay. Oh, wel voor de band.
4: Ja.
1: Oh, nou, wil je het zo live proberen of wil je dat je er al in zit? Dan kunnen we het even oefenen.
4: Ja, komen we straks.
3: Verstandig. Ineens allemaal kanovaders hier, maatje.
1: Zijn dit ze? De blauwe reigers.
3: De blauwe reigers. Nee. Zijn jullie de blauwe reigers?
5: Ja.
3: Ja? Woe, we hebben ze, de blauwe reigers. Ik kom direct naar jullie toe.
5: Oh, sorry.
3: En kijken of dat een beetje lukt zo. Hartstikke idee. Nou, gelukkig even. Zijn we een beetje losgemaakt vanochtend. Kunnen jullie nog ietsje dichterbij komen?
1: Ik hengel wel voor jou.
3: Oh, jij hengelt. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat is dit voor een kano? Want het ziet eruit als
6: een zeekajak.
3: Een zeekajak.
6: Bij Darka.
3: Nou, dan is dit wel rustig water.
6: Dit is een model wat afgeleid is van een kano's uit de Aleuten.
3: De wat?
6: Uit Mongolië.
3: Aha. Oké.
6: Okay. Ja.
3: En waarom kano dit zo goed op zee dan?
6: Nou, omdat je hier ook mee op groot water kan kanoën.
3: En waardoor kan dat?
6: Door het model, door de vorm, door de lengte.
3: Jullie komen met steeds meer hier.
6: Ja.
3: Met hoeveel zijn jullie?
6: Dit is een overval.
3: Dit is een overval, ja. Met hoeveel zijn jullie?
6: Ik geloof zes.
3: Zes?
6: Zeven.
3: Zeven.
6: Zeven.
3: En dit is jullie vaste groep?
6: Nou, ja, een beetje. Er zijn er nog wel meer, maar...
3: Maartje heeft iets moeite met hengelen. Het is dus het idee dat u in die microfoon praat, want dan horen we u ook goed. En Maartje haalt allemaal acrobatische stunten uit om dat waar te maken, maar... Als u ook nog een beetje meewerkt, dan komen we er helemaal.
1: Ik ben er uitgeschoven en dan de vierde die dat vraagt. Nee, dat kan niet.
3: Ja, ja. Kijk.
6: Oh, hap.
3: Daar bent u weer. En wat is dit voor groep dan?
6: Dit zijn een beetje de vaste vaders die meestal varen en er altijd plezier aan hebben.
3: Ja, wat maakt dit leuk om te doen?
6: Gewoon op het water zijn.
3: Ja.
6: En zowel groot water is leuk, maar klein water is ook leuk. In het voorjaar, alles groeit en bloeit en jonge kuikens. En ja, schitterend mooi.
3: Ja. Zijn dit nou ook kano's waar je echt met een beetje stunts kunt uithalen?
6: Nee.
3: Nee?
6: Nee, dit is gewoon om te peddelen en afstanden te maken. En als je de kano's wil hebben om echt zeg maar wild water te varen, dan krijg je hele korte, bredere kanootjes. Waar je veel makkelijker mee kan draaien. Dit zijn... zeg maar de noren onder de kano's.
3: Maar als je hier dan mee omslaat, wat gebeurt er dan?
6: Nou, dan lig je in het water.
3: Dan lig je erin. Ja, nou dat mag maar niet. Lukt het, maatje?
1: Nee, hij gaat steeds weg. Hij vaart de hele tijd weg.
3: Ja, zullen we anders eventjes stoppen? En dan gaan we gewoon nog even dichterbij komen.
7: Drie weken varen we door de provincie.
8: Rondje Zummer.
7: Bij Radio Noord.

0: James Ingram, samen met de man wiens stem je altijd herkent. Want hij kan maar één toontje en dat is ook wel een heel lekker toontje. Zijn naam, Michael McDonald. We gaan eens eventjes kijken bij het team van Rondje Zummen. Maartje die heeft vanochtend al gesupt. En nu heeft ze zich laten zakken in een kano. Okay. Of kajak.
1: Maartje zit nu in de kano. Doei, wordt hier gezegd. En dan red je maar.
2: Jana heeft echt no mercy.
1: Jana, wat boe.
3: Nou, als ze vooruit wil, moeten ze wel wat met de peddel in het water. Rechts, links. En dan ga je, kijk ze bewegen.
1: Rechts, links.
3: Is net rechts, links. En als je echt harder wil, je voeten afzetten. Ze zeggen altijd van, je krijgt spierballen ervan. Maar eigenlijk krijg je spieren in je benen. Die doen heel veel werk.

0: Hij is wiebelig, zegt ze.
1: Dan moet je je knieën, je hebt je voeten vooruit en dan moet je knieën een beetje naar de zijkant duwen. Naar het bovendek.
2: Ja.
1: En dan houdt hij een beetje meer recht.
2: Oh ja.
0: Het gaat ineens een stuk beter.
2: En dan met mijn heupen.
0: Met mijn heupen.
1: Nou ja, je steekt er... Je
2: dit
1: steekt
2: is al een heel verschil.
1: En, nou, maar kijk, je steekt erin en dan kijk je eigenlijk een beetje met die peddel mee wat die peddel gaat doen. En dan ga je eigenlijk weer wisselen.
2: Wat ga je doen, peddel?
1: En dan ga je, ja, juist, zo.
0: Nou, en dan gaat zo, hè.
1: Goede leerling.
2: Hé,
0: hey. Hey, Janne, waarom vind jij het nou zo mooi om te kanoën?
1: Vrij. Eigenlijk ben je vrij. Ik peddel ook wel vaak alleen. Zeg maar, dan ga ik gewoon een rondje doen en dan is het gewoon, of dat nou 's morgens, middags of 's avonds of zo. Je komt echt niets tegen. Geen auto's, geen mensen, gewoon niks.
0: Heel rustgevend.
1: Dat vind ik. En heel veel vogeltjes waarvan ik de namen niet ken, maar ze zingen in het riet. Ik denk, nou, het zal wel rietzanger zijn of zo. Maar ik heb daar, ja, daar heb ik de kennis niet voor, maar ik vind het gewoon totaal plaatje, niks. Ik hou gewoon van niks.
0: Gewoon niks en rust.
1: Niks en rust.
0: Heerlijk. Nou, met Maatje heb je over het algemeen geen rust. Nee. Maar is het een beetje rustgevend, Maatje?
2: Kom even op je af. En, nou ja, wat ik zei, het is moeilijker dan het uitzag. Maar ik hoorde al woensdagavond. Ben ik wel uitgenodigd? Dan mag ik gewoon mee. Oh, ik kom nu recht.
0: Je mag gewoon,
2: ik doe niks.
0: Ik hou je tegen. Ik hou je tegen. Okay, kom goed.
2: Kun je meedoen? En dan hebben ze ook proefkano's. En dan kun je dus ook, als je nog niet zo mooi geld hebt, kun je gewoon dit een keer ervaren. En dan kun je een rondje Appingedam doen.
0: Leuk idee.
2: Nou, kijk, super. Tip.
3: 3 weken onderweg in de provincie.
4: Rondje Zemmen.
3: Bij Radio Noord.

Kwaliteitsmuziek op de radio van ABBA, Mamma Mia en... Och, wederom om door een ringetje te halen. Ook kwaliteit. Shawn Mendes samen met Camila Cabello. Zomerhit. Dit is Señorita. Radio Noord met Rondje Zummer. Tot 2 uur zijn we lekker aan het varen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 1 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Doe maar op Radio Noord en één nacht alleen. Als je in Appingedam bent, dan moet je natuurlijk ook even naar de hangende keukens en die bewonderen. En Maartje heeft er volgens mij een prima uitzicht op nu.
1: Ik zag ze en ik dacht, wow, wat een moment. Wij wilden aanleggen, dachten, hé, dat kan hier eigenlijk helemaal niet. Dus ja, we hebben een beetje geïmproviseerd aangelegd. Ik hou het bootje even vast. En omdat het geen echte aanlegplek was, is Joyce iets wat illegaal op de kade gekomen.
2: Ja, maar ik dacht, ik wil hier toch even kijken. Want dit uitzicht is natuurlijk nou, misschien wel het meest Instagram-achtige plaatje wat we zien van onze provincie. De hangende keukens in Appingedam. Ja, het ziet er natuurlijk prachtig uit. En hier toeristen, die er ook even van genieten.
3: Ja, toeristen uit Tolbert, hè?
2: Toeristen uit eigen provincie.
3: Ja, klopt. Hartstikke mooi, toch?
2: En waarom dan Appingedam?
3: Nou, Appingedam, ik kom hier van oorsprong eigenlijk een beetje uit de buurt weg. Hè. Garrelweer, daar ben ik eigenlijk grootgebracht, laten we het zo zeggen. En ja, in mijn jeugd kwam ik hier vaak. En, ging je wel uit, ging met mijn beide broers hier wel uit. En nou ja, sinds mijn 18 en 19 zijn we daarheen gegaan, waar ik dus nu wegkom. Maar ja, ik heb eigenlijk altijd gedacht, Appingedam wil ik toch wel eens een keertje weer heen. Dan moesten wij onze auto naar de garage in Groningen brengen. En toen hebben we gezegd, nou, nemen we de fiets mee, gaan we toch eens deze kant op.
2: Het is echt even een dagje.
3: Ja, we zijn gewoon even een dagje. Nou, hoe mooi is dat? Ja,
2: heel mooi.
3: Ja, prachtig.
2: En hebben jullie ook al een fotootje gemaakt dan van de hangende keuken?
3: Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ja, ik wist dat ze er hingen, zeg maar. Ja. Dat had ik wel eens gezien.
2: Mooi, hè?
3: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja,
2: en uw man dan? Komt hij ook hier uit de buurt vandaan?
4: Nee, uit Tolbert.
2: Uit Tolbert?
4: In getogen in Tolbert.
2: Oké, okay, dus u kent dit gebied iets minder goed?
4: Iets minder goed, ja.
2: Wat vindt u ervan?
4: Ik vind het mooi. Ik bedoel, we zullen naar Kroatië. Ik zeg, maar je kunt ook net zo goed zeggen van je gaat hier een keer heen, daar een keer heen. Waarom zo ver weg? Maar ja, goed, het is zo.
2: Ja, ja, ik snap het helemaal.
4: Ja, dus nee, op zich is dit mooi.
2: En hebben jullie de vakantieplannen nu ook gewijzigd? Gaat Kroatië nog wel door?
4: Nee, dat gaat wel door.
2: Maar
4: de rest gaat ook mee, dus we kunnen het niet meer wijzigen.
2: Nee, oké.
4: Okay. Nee.
2: Inmiddels heb je het stopbord nog, maatje.
3: Oh,
2: ik heb hier namelijk een opstopping.
3: Oh, okay. Sorry.
2: Ja, dat niks. Maar ja, iedereen mag er langs, hoor. Het is geen... hier mag gewoon, het is vrij weg. Jullie gaan weer verder. Geniet van deze omgeving.
3: Dat gaan we doen, dat gaan we doen. Jullie een hele fijne dag ook hier.
2: Kom goed.
3: Ook genieten.
2: Gaan we doen. Fijne vakantie, hè?
3: Ja, dank je.

0: Genesis tijdens Rondje Zummer en Jesus, He Knows Me. Maartje, wat heb jij voor moois gekregen? Want we zagen de beelden op tv voorbij komen en ik zag een klein meisje en die glunderde van oor tot oor bij jullie.
1: Achtjarige Zoe heeft ons echt iets heel lekkers gegeven. En een mooie tekening inderdaad. Die hebben we net in ontvangst genomen. We moeten even een beetje doorvaren. We hebben nog wat afspraken staan in Appingedam. Prachtige Appingedam. Mooi. Overal iedereen aan het zwaaien. Gezellig hier. De Damsterveer zijn we nou op weg. En ik heb Belinda nog achter op de boot zitten. Joyce, kun jij haar eens even in die band zetten?
2: Er ging wat gebeuren, toch?
1: Er ging zeker wat gebeuren.
2: Ja, want wat ging jij ook alweer doen?
3: In de band.
2: In de band. Gaan we dat nu doen?
1: In de band springen.
2: Oké, even met drinken. Ja, heb ik. Leg ik hem hier neer. Drinken aan de kant. En dan moeten we die band even hier naartoe halen natuurlijk. Ja. Ja, en jij kijkt ernaar. En je denkt, oh ja, dat ging ik doen. Mag jij de microfoon hem vasthouden?
3: Ja.
1: Ja? Nou, vertel maar even. Wie ben jij?
3: Ik ben Melinda.
4: Kan je
1: maar
4: kijken?
1: En hoe oud ben je?
3: Ik ben 13 jaar.
1: 13 jaar. En dan heb je al eerder zo in de band gesprongen?
3: Nee.
1: Oké, nou, onervaren. Maar geeft helemaal niks, zijn wij ook.
5: De band is er.
1: Nou, daar gaan we.
2: De band is er. Dus het kan. Wil je slippers uit? Zullen we dat even doen? Anders ben je ze kwijt, denk ik.
1: Moet ik stil liggen met de boot? Nee, toch? Het is wel leuk als we een beetje bewegen.
2: Neem de slippers uit, dat lijkt me wel verstandig. Het zou zonde zijn. Zonde. Nou, ik heb hem heel dicht hier naartoe.
3: Ik vind het wel veiliger dat die boot achter ligt.
2: Jij moet heel voorzichtig erin. Hoe ga jij dit doen? Ik zou achteruit inderdaad gewoon lekker laten plonsen. De boot ligt stil, dus er kan niks gebeuren. En dan de band wel een beetje vasthouden. Ik zou wel plonsen, maar dan wel in de band, hè?
1: 1, 2.
2: Ja? Ja, gewoon. Ja, hoor, je zit. Nou, dan laat ik het touw een beetje vieren. Mevrouw aan de kant zegt, gewoon met de kont erin. Nou ja, dat is gebeurd. Melinda zit in de band. En nu maar hopen dat we dat touw goed vast hebben gemaakt, maatje. Maar dat hebben we, hoor.
1: Op naar de Damsterveer.
2: Hoe gaat ie?
1: Mooi, hè?
2: Oh, maatje, niet te hard. Er komt allemaal water bij in.
1: Ja, sorry. Ik heb naar de band.
2: Het is heel koud, zegt ze. Mooi. Woont iedereen hier mooi, hè, zo aan het water.
1: Geweldig.
2: Nou, we gaan door, maar wel heel rustig, maatje.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Het is 2:30. Tijd vliegt. Het laatste nieuws, Edwin. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Karel. Bij festival Hongerige Wolf zijn afgelopen weekend meerdere inbraakpogingen geweest in auto's. Bij zeker 11 voertuigen bleek een raampje te zijn ingeslagen. Of spullen uit de auto's zijn gestolen, is nog niet duidelijk. De auto's stonden geparkeerd op een grasstrook langs de doorgaande weg van Hongerige Wolf naar Ganzedijk. De organisatie van het theaterfestival baalt ervan, maar zegt ook dat parkeren daar op eigen risico is. De politie onderzoekt de vernielingen en roept gedupeerden en eventuele getuigen op zich te melden. Na een steekpartij en een aanhouding in Nieuwe-Pekela zijn agenten bekogeld met eieren. Het gebeurde zaterdagavond aan de Gouden Regenlaan. Bij de steekpartij raakte 1 persoon gewond, die is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden, een 46-jarige man uit Winschoten. Vervolgens werden agenten bekogeld met eieren. Ook moesten omstanders volgens de politie op afstand worden gehouden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. De aansluiten stop op het stroomnet sinds 1 juli heeft ook gevolgen voor Groningers. Alle nieuwe aanvragen voor stroomaansluitingen komen op een wachtlijst. Roy Posma van de Nexus vertelt wat er bijvoorbeeld gebeurt als je een laadpaal wilt.
8: Ja, een aanvraag indienen is sowieso mogelijk. En dat vinden we ook heel fijn, want dan hebben we de aanvraag al vast in beeld. Alleen, ja, hou er wel rekening mee met een wachttijd. Laadpalen staan ook laag geprioriteerd. Zaken als veiligheid, onderwijs, wonen zijn hoger geprioriteerd. Ja, en dat kan dus voorkomen. Ja, het kan dus zijn dat die 3 laadpaal dan wat langer op ze laat wachten.
7: Vervoersbedrijf Q-Bus heeft een chauffeur ontslagen die weigerde een waterstofbus te besturen. De chauffeur die net op de volgens hem waardeloze, die niet op de volgens hem waardeloze bussen wilde rijden, eiste zijn baan terug. Maar het ontslag is terecht, oordeelt zowel de rechtbank in Groningen als het gerechtshof in Leeuwarden. De 57-jarige chauffeur werkte sinds 2002 bij Arriva en Q-Bus. Bij de introductie van de waterstofbussen in 2021 waren er meerdere problemen waar de chauffeur zich over beklaagde. Onder meer omdat hij geregeld vertragingen opliep. Hij weigerde er verder in te rijden, werd uiteindelijk ontslagen. De chauffeur stapte naar de rechter en het hof, maar trok dus 2 keer aan het kortste eind. Meer op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dank je. Geen klachten over het weer. Harma.
9: Vanmiddag doet het een gouden beest. Met een maaismotige noordoosten kwint wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder en rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En muiden is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
6: Prima temperaturen, Arme, dankjewel. Muziek zometeen van Cool and the Gang. Fresh en hoor je Ed Sheeran met Azizam.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: raamdecoratie op maat gemaakt?
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst?
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Die Noord en Azizam in Appingedam. Lekker aan het varen. Rondje Zummer. Joyce en Maartje, wat is de volgende stop, meiden?
1: Waarschijnlijk. We zien hele bijzondere dingen. Pak even de microfoon daar. We doen hele bijzondere dingen, maar we kunnen eigenlijk nergens meer voor stoppen. Want we hebben nog twee echt leuke dingen te doen in Appingedam. De Damse Trekveer.
2: Ja, daar zijn we naar op zoek.
1: Die zijn we aan het zoeken. Die zal ons tegemoet varen. Maar
2: waar is die?
1: Je zal zien, misschien varen we achter elkaar aan. Want er komt wel een schip achter ons aan. Ik weet niet hoe die eruit ziet.
2: Oh, nou, we gaan het meemaken.
1: Kunnen zijn.
2: En Snoep, hè?
1: Ja, en Snoep.
2: Zit ik de hele dag al op te wachten.
1: Zit jij er? Is Snoep komt?
2: Ja, ik ben echt een Snoepkont.
1: Nee, ik helemaal niet zo. Maar hier maak ik wel graag een uitzondering voor. Dus we moeten eigenlijk... Oh, kijk, daar is weer een comité. Bye! Daar gaan we gewoon gauw de boot af. Want,
2: moeten we dus nu voor deze brug wachten?
1: Hoi! Nou, omdat het op rood staat?
2: Het staat op rood.
1: Ja, nou, dan zeg je wat. Als je er onderdoor kan, mag je toch altijd er onderdoor?
2: Ja, volgens mij ook.
1: Groen!
2: Alsof ze ons horen.
1: Nou, echt zo. We gaan nu er onderdoor. Oh, de brug gaat open.
2: De brug gaat open. Wat een mooi plaatje zo.
1: Dan gaan we zo snel mogelijk aanbieden.
2: Oh, frisbee. Meneer van frisbee. Oh, wacht.
1: Ik weet niet of ik zo ver kom, maar
2: we gaan het proberen. Even kijken of het lukt. Ik doe mijn best.

0: meest uit het noorden, Birdie op Radio Noord. Dames, waar zijn we terechtgekomen?
1: Nou, wij zijn inmiddels tegenover het paviljoen in de haven in Appingedam. De boot net aangemeerd. Maatje is druk die kant op. Want ik zei het net al, we gaan snoepen. Maar het snoep is aan die kant en wij zijn aan deze kant. Dus we gaan het snoep even hier naartoe halen. Maar hier staat al een heel ontvangstcomité. Allemaal mensen die ons al onderweg allemaal hebben toegezwaaid. Ik stap in voorzichtig van boord. Het gaat natuurlijk altijd super charmant. Jij bent volgens mij al een hele tijd mee.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
1: Waar heb jij ons voor het eerst gezien?
2: In Appingedam.
1: Ja. En toen ging jij heel hard zwaaien.
2: Ja.
1: En waarom dacht je, ik ga hem naar ze toe?
2: Ik vind tv altijd leuk.
1: Ja. En je hebt ons nu gespot.
2: Ja.
1: Ja. Er zit hier ook nog een mevrouw op het bankje. Die zit hier ook hartstikke leuk. Gaan we eens even kijken. En de kanovaders zijn ook nog steeds bij ons. Mevrouw, u zit hier zo mooi. Ik kom hem naast u zitten.
3: Ja, gezellig.
1: Gezellig, hè?
3: Ja, zeker.
1: Wat heeft u een heerlijk uitzicht zo.
3: Ja, heerlijk.
1: Ah, waarom dacht u, ik kom hem naar de haven toe?
3: Nou, wij wonen in dat gebouw daar, dus vlakbij. Ik denk, nou, dan moeten we even heen naartoe.
1: U heeft gewoon altijd zicht op de haven?
3: Nee, wij wonen net tussen, dus we hebben niet altijd zicht op de haven.
1: Maar dit is wel een heerlijk plekje om even naar buiten te gaan.
3: Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja.
1: En wat brengt de dag u?
3: Wat de dag mij brengt? Oh, gewoon... De was van de vakantie.
1: De was. Oh, u bent al op vakantie geweest?
3: Ja, met onze zoon. Die staat daar.
1: Wat gezellig.
3: Zijn we naar de stoetenslag geweest. En dat was heel leuk.
1: Ja?
3: Ja. Ja.
1: Nou, mooi. En nu dus gewoon vakantie in eigen provincie verder.
3: Ja, en tussendoor de was even doen. Dus.
1: Tussendoor de was. Ja, moet ook gebeuren, Karel. Wij gaan zo snoepen. Oh, kijk. Heb je ze gevonden, de snoepkonten?
4: Goeie nieuws is gevonden. Ja? Slechte nieuws is in die boot, want het kan niet anders. We moeten weer in de boot varen.
1: Wij gaan weer in de boot.
4: Sorry, we
1: succes met de was, mevrouw.
0: Oh, wat een heerlijke dag. Chaos. Hoe spel je dat ook alweer? Maartje en Joyce onderwegs in Appingedam. Waar gaan ze naartoe? Gaan ze voor het snoepen of gaan ze voor de rondvaartboot? Je hoort het vanmiddag hier op Radio Noord tijdens Rondje Zummer. Dit zijn de mannen van de Bee Gees van Tragedy.

0: Sister Sisters op Radio Noord en I Don't Feel Like Dancing. Maartje en Joyce in Appingedam. Wat moet er allemaal nog gebeuren vandaag?
1: Mond is vol. Ja, snoepen. Dat is wat er op dit moment gebeurt. En dan moet je zo'n dropje dan even in de wang plakken en dan kunnen we een beetje praten.
2: Oh, dat heb jij gedaan. Ja, maar dit is een origineel Damster dropje. En er is van alles, maar goed, ja, opa, waar is hij nou?
1: Waar is opa Jan nou weer?
2: Opa Jan van het snoepen zelf, we hebben er van de
1: opa Jan is de hele tijd snoepjes aan het uitdelen.
2: We gaan hier, ja, er wordt ook al geroepen.
1: Oh, daar is hij. Kom, we gaan even naar opa Jan.
2: Ach, was alweer kwiet, ja.
1: Opa Jan.
2: Nog een opa Jan.
1: Het zijn allemaal opa's hier.
2: Ja, ik probeerde net te vertellen wat het verhaal van het dropje was.
3: Het verhaal van het dropje, nou, wij vonden dat wij hier in Appingedam een dropje moesten hebben wat bij Appingedam hoort. En zo kwam hij op het Damster droppie. En we vonden deze het meest geschikt als Damster droppie. Herkenbaar gezicht.
2: Oh, het is een gezicht dat ik opeet. Sorry.
3: Die heb je opgegeven.
1: Ja, we waren weer te snel natuurlijk. Ja, maar kun je me soms schrijven qua smaak?
3: Ze zijn zoet. Je hebt er lang wat aan.
1: Ja, dat klopt.
3: Ja, toch?
1: Hij hangt nog half in de bank.
3: Nee, dat is heel goed. Bewaar hem gerust aan het eind van de middag. Dat kan.
1: Ja. Oké. Okay. Nee, hij is heerlijk. Maar wat is opa Jan?
3: Ja, opa Jan is sinds anderhalf jaar denk ik een begrip in Appingedam. En dat komt niet door opa Jan, maar dat komt door het team wat er omheen hangt. We hebben die snoepwinkel, die zijn begonnen met 25 vrijwilligers. Allemaal opa en oma waardig. En hier staan er een aantal, maar er zijn er dus nog veel meer. En uitgangspunt van de snoepwinkel is dat we zoveel mogelijk winst maken met elkaar. Daar veel plezier bij hebben. En die winst die we uiteindelijk behalen, die wordt verdeeld onder de goede doelen eind van het jaar. En iedere vrijwilliger mag zelf een goed doel kiezen. Dus
1: prachtig. Van
3: zijn of haar inbreng qua uren wordt er een verdeling gemaakt. En zo wordt die 30.000 euro die we vorig jaar bij elkaar gesprokkeld hebben, die wordt verdeeld onder allerlei goede doelen.
1: Wauw, dan ga ik dus even naar een oma toe. Hoe noemen we de oma's dan trouwens?
3: Want het gewoon is opa. Oma.
1: Gewoon oma. Gewoon oma. Welke oma gaan we hem voor de microfoon? Hallo oma.
4: Hallo.
1: U staat ook in de winkel?
4: Ja.
1: En wat is uw goede doel?
4: De hospice in Appingedam, de Schutse. En Stichting Ambulancewens, Noord-Nederland.
1: Nou, dan noemt u ook direct goede doelen.
4: Ja.
1: Ja. Wat is nu uw favoriete snoepje in de winkel?
4: Nou, ik ben geen snoeper.
1: Dat meent u niet. Hoe is mogelijk?
4: Ik snoep nooit.
1: Dan gaat u werken in een snoepwinkel en u snoept nooit.
4: Ja, daarom juist.
1: Het is wel handig.
4: Ja. Dus dat kost niks.
1: Nee. Wat maakt het werk zo leuk?
4: Nou, het is gewoon heel gezellig met alle mensen die komen, toeristen die komen. En het is gewoon diverse mensen. Het is gewoon heel gezellig.
1: En dat blijkt nu ook alweer. Team. Heel gezellig team, ja, heel gezellig.
4: En, Janneke en Jantje.
1: Allemaal opa's en oma's.
4: Allemaal opa's en oma's.
2: Zeker. En ik heb hier ook nog een fan.
1: Oh.
2: Jij bent niet een officiële oma,
4: nee, ja, ik ben
2: maar verse klant.
4: Ja, ik hou echt van snoepen. Ik ben echt, als ik daar zou werken, dan zou ik de beste klant zijn van mezelf. Heerlijk vind ik dat. Snoepen vind ik heerlijk.
2: Goed zo.
4: Ja.
2: Ik denk, wij moeten er een eind aan breien, jongens.
1: Wij moeten naast elkaar gaan staan, want zo werkt dat dan.
2: Als je klaar bent, dan zoek je elkaar weer even op.
1: Ja.
2: Kijk je elkaar aan en denk je, nou,
1: daar was hem alweer. Ja. Dag één.
2: Tussen de kiezen.
1: We zijn aangekomen in Appingedam.
2: Ja, en morgen vertrekken we hier weer. Morgen om 10 uur. Dan gaat de Ranomi en de Bouke weer verder.
1: Doei. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Renate de Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudenbos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudenbos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudenbos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
20: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
21: De middag door.
22: Met Dimitri Kops.
23: En je maandagmiddag kom je wel door hoor. Dankzij goede muziek van Teddy Swims. Cher hoor je zo meteen. En eerst Reggae Night. Dit is

Deze man hoort soms stemmen in zijn hoofd. Ja, eigenlijk heet Teddy Swims Jayton Dimsdale. Hij heeft gekozen voor een acroniem. Weet je wat dat is? Dat is een woord dat is gevormd uit de beginletters van een reeks woorden. En als woord wordt uitgesproken. Ik heb het woordenboek er even bij gehad. Dat is. Swims, in de naam Teddy Swims, staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. En daarmee wil hij zeggen dat hij soms wordt overgenomen door iemand anders. Ja, Mr. Know-it-all van hem hier op Radio Noord. Het is 12 minuten over 2. Goedemiddag. En van harte welkom bij De Middag Door op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris en vanmiddag kan jij hem weer winnen. Een doos met droge worsten. Daarvoor moet je meespelen met Plaatje Over. En dat spelen we om 10 minuten over 14:30. Dus 14:50, jouw kans op een doos met droge worsten. Dat wordt lekker smikkelen en smullen op je maandag. Ja, misschien kan je ze wel lekker aansnijden en buiten in het zonnetje opeten. Op je terras of in je tuin of in het park. Het is een heerlijke dag vandaag. 25 graden namelijk in Groningen. Dus ja, daar kunnen die droge worsten mooi bij, toch? Ja. Hey, en zometeen hier een rockster op Radio Noord die ooit economie studeerde, maar zijn opleiding niet heeft afgerond. Maar toch is hij goed met geld. Zijn vermogen wordt geschat op $600 miljoen. Ongelooflijk. Wie het is, hoor je zometeen op Radio Noord. La Bouche komt eraan, Be My Lover. En dit hier is Cher.

Marieke en het Spit Me hier op Radio Noord. Het is zomer in Groningen. Ja, dat merk je wel natuurlijk als je even buiten bent geweest. Daarom zometeen La Bouche met Be My Lover. En is Mick Jagger ooit iets anders geweest dan rockster? Nou, dat kan je je bijna niet voorstellen. Hè? Je moet heel ver terug in de tijd. Maar kleine Mick heeft ooit economie gestudeerd. En die opleiding heeft hij niet afgemaakt omdat hij zich volledig op zijn muziek ging storten. En met succes, want zonder opleiding op zak vult hij wel lekker zijn zakken. Inmiddels wordt Mick Jagger de 26e van deze maand 83 jaar. En zijn vermogen, hou je vast, is goed voor $600 miljoen. Deze hit scoorde die in 87. Let's Work, Mick Jagger op Radio Noord.

0: met een gitaar.
1: Ja, en fluiten kan hij ook.
0: Doet hij er ook gewoon bij. Mark Ember en Good To Be. Zo weer 2 jaar oud, dit nummer, joh. Ik dacht, die is gloednieuw, maar nee, is alweer 2 jaar oud. Tijd gaat snel. Dit is Radio Noord met zometeen La Bouche. Ja, die kunnen we best wel even draaien. Het wordt 25 graden vanmiddag in Groningen. Be My Lover is wel even lekker in het zonnetje. Volk en Heel komt eraan en ook Electric Light Orchestra. En zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. Ik heb ze even gespiekt in de doos, maar ze zien er lekker uit. Ja, ze zien eruit om opgegeten te worden. En jij kan een hele doos met droge worsten zometeen winnen. Om 3:50 gaan we het spelen. Plaatje over jouw kans op een doos met droge worsten. En Edwin is aangeschoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dimitris.
0: Voor het nieuws, wat zit erin zometeen?
2: Ja, is het er zo uit?
3: Ausweis, bitte.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor Noordnieuws. Hier is Edwin in het veld.
4: Goedemiddag, het Groningen Museum is beklad met een leus. Extreme Weather Shared Futures is aan de buitenkant te zien. In april was het museum ook al doelwit van actievoerders. Het lijkt erop dat ook deze keer de leus vanuit een bootje op de muur is aangebracht. In april is aangifte gedaan. Of dat nu ook gaat gebeuren is nog onbekend. Het is ook nog niet duidelijk wie er achter deze actie zit. Een bestuurder van een minitrekker is vanmorgen zwaar gewond geraakt nadat het voertuig door een nog onbekende oorzaak kantelde en omviel. Het gebeurde op een privéterrein langs de Oosternielandseweg in Oosternieland, meldt de politie. Een omstander zag dat het slachtoffer moest worden gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Gedurende de nasleep van het ongeluk is de Oosternielandseweg gesloten voor doorgaand verkeer. De politie heeft dit weekend een 29-jarige man opgepakt na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was dit weekend sowieso erg onrustig bij het centrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vrijdag al de hulpverlening bij het aanmeldcentrum te staken. Ze vonden de situatie te onveilig geworden. Hulpverlener Iljo van Donselaar staat er nog wel en vreest de komende dagen.
5: Het schijnt er nu naar uit te zien dat het ontzettend heet wordt en warm. Geen informatievoorziening van Vluchtelingenwerk Nederland en gewoon geen algemene hulp meer. Ook met het uitkiezen van kwetsbare personen.
4: Ook vandaag weer vertragingen op de A7 richting Duitse grens, met zo nu en dan files tot 5 kilometer. Het houdt naar verwachting in ieder geval aan tot en met vanavond, wanneer de werkzaamheden op het traject moeten zijn afgerond. Op het traject geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur en een van de twee rijstroken is afgesloten. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles natuurlijk voor extra oponthoud. Op dit moment meldt de AWB een file van 3 kilometer en de vertraging is ongeveer een kwartier. Meer op rtvnoord.nl.
3: En voor het weer gaan we naar Harma Boer.
6: Vanmiddag door de zon gouden best. Met een maïs motige noordoosten kwint wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder en rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En muiden is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
3: Binnen nu in 1 minuut gaan we de zon vieren met La Bouche en Be My Lover.
7: Ik heb trek in iets lekkers.
8: Neem de kersen van Oudebos.
7: Iets zoets.
8: De kersen van Oudebos.
7: Iets fris en sappigs.
8: Oudebos.
7: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
9: Dit stel Hallo. Is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein Groningen.
11: Hey! Waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: over.
1: Ja, ik sta hier in de studio van Radio Noord. Een beetje te stinken hier, want er liggen hier dozen met droge worsten. Ja, voor de hele week liggen ze weer klaar, de dozen met droge worsten. Dus laten we er vanmiddag alvast eventjes één weggeven. Een doos met droge worsten, kan jij winnen? Lekker zeg, het zijn verschillende worsten, dus niet één smaak. Het zijn ik weet niet hoeveel. Maar er zijn verschillende smaken in ieder geval op het programma. De doos met droge worsten kan jij verdienen als je het antwoord weet in Plaatje Over vanmiddag. We gaan het weer spelen. En vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1983, namelijk Baby Jane van Rod Stewart. En die ging zo.

0: Dit is de vraag.
1: Ja, goede stem heeft hij, Rod Stewart. Maar hij kan nog meer. Hij kan nog meer naast zingen. Want Rod Stewart speelde in zijn jeugd op hoog niveau voetbal. Bij welke Engelse club heeft hij gespeeld? Dat is de vraag. Ik ga een multiple choice geven om het een beetje makkelijker te maken. Is dat A, Norwich City? Is dat B, Brentford? Of is dat antwoord C, Tottenham Hotspur? Ja, waar heeft Rod Stewart in de jeugd op hoog niveau gevoetbald? Bij welke Engelse club was dat? A, Norwich City, B, Brentford of C, Tottenham Hotspur? Als je het nu denkt te weten, dan mag je bellen of appen met de studio van Radio Noord. Het telefoonnummer is 050-3188-288. 050-3188-288. Mag je nu bellen of appen voor jouw kans op een doos met droge worsten? Ja, waar heeft die Rod Stewart toch in de jeugd gevoetbald? Norwich City, Brentford of Tottenham Hotspur? Denk er goed over na en bel of app je antwoord door. 050-3188-288 voor een doos, ja, met droge worsten.

0: heet het.
1: Tino! Is genoeg. Tino. Iedereen weet dat hij Martin heet van zijn achternaam. Zij weet het. Radio Noord. Het is 9:09.
2: Plaatje over.
1: Op plaatje over hebben wij contact met Ter Apel. Daar bevindt Jan zich. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het in Ter Apel?
3: Mooi weer. Lekker weer.
1: Goed zo. Hoeveel graden is het bij jou?
3: Nou, ik schat in zo'n graadje of 26.
1: Oh, dat is toch wat lekkerst eigenlijk, zo 26 graden, hè?
3: Ja, windje erbij, dus...
1: Dat is zalig. Ja, hier. En ga je nog het zonnetje in vanmiddag?
3: Nou, ik ben de zon in geweest en ik ga straks nog wat dieren verzorgen en zo. Dan moet ik de zon ook weer in.
1: Oh, lekker. Dus,
3: ja, we hebben het hondje van mijn oudste dochter te oppassen. Dus er moet straks nog even mee een rondje gedaan worden. Dan wacht ik even dat het iets frisser wordt.
1: Wat voor hondje is het?
3: Ja, en ja, een kruising tussen een kooiker en een... hoe heet zo'n ding? Een sabijtje of zo, geloof ik.
1: Oké. Okay. Wat voor kleur? Wat voor kleur?
3: Het is een aardbakje, zeg maar. Bruin met wit, wit met bruine vlekken.
1: Wit met bruine vlekken. Dus als we iemand zien lopen in Ter Apel met zo'n hondje, dan weet je, daar loopt Jan.
3: Ja.
1: En de hond is niet van Jan, dus?
3: Nee, die woont in Roden normaal gesproken. Maar de ouders en de kinderen zijn op vakantie, dus hondje kon hier even een weekje terecht.
1: Todi is dan flink aan het logeren.
3: Ja, nou ja. Hier is de ruimte, dus... ook wel leuk.
1: Lekker zeg. Mooi. En je was nu de voorbereiding aan het doen voor de maaltijd voor vanavond?
3: Ja, ik had de radio erbij aan en in de keuken is het lekker koel. Dus ik dacht, ik doe even wat aardappels veel en pas even de boel klaarzetten voor het etenstijd.
1: Zo, lekker zeg. Aardappeltjes vanavond op de maandag.
3: Ja hoor.
1: Nou, lekker. Goed vooruitzicht, Jan.
3: Ja, zeker.
1: Ja. En een doos met droge worsten, kan er ook nog wel bij?
3: Nou, dat zou niet verkeerd zijn. Die lust ik wel.
1: Ja, dat lust je? Ja? Jawel. Snijden er ook een stukje kaas bij of gaan ze zo...
3: Nou, dat ligt eraan, maar ik lust ook wel gewoon worst. Zowel uit de hand als op het plantje natuurlijk, maar...
1: Dat is helemaal aan jou besteed.
3: Ja hoor, zeker.
1: Ja, dan moet je wel het goede antwoord hebben op de vraag in Plaatje Over. We hebben vandaag een nummer uit 1983 in Plaatje Over van Rod Stewart. Baby Jane. Zo'n

0: Dit is De Vraag.
1: Rod Stewart speelde in zijn jeugd op hoog niveau voetbal. Bij welke Engelse club heeft hij gespeeld? Was dat A bij Norwich City, B bij Brentford of C bij Tottenham Hotspur?
2: Dat was bij Brentford.
1: En dat is het enige juiste antwoord.
2: Okay.
1: Gefeliciteerd, je wint een doos met droge worsten.
2: Ja, stuur maar op, die
1: hap,
2: zou ik zeggen.
1: Wat zeg je?
2: Ik zeg, stuur maar op, die hap, zou ik zeggen.
1: Komt helemaal goed. Gaan we opsturen naar Ter Apel. Ja, Rod Stewart is een enorme voetballiefhebber. Hij is op dit moment groot fan, eigenlijk zijn hele leven al, van Celtic in Schotland. En ja, hij heeft dus ook op hoog niveau in zijn tiende jaren gespeeld bij Brentford in Londen. En dat is niet de minste club, want die komen gewoon uit voor de Premier League.
2: Kijk.
1: Ja, dus dan weet je dat eventjes.
2: Ja, mooi.
1: Had je dat gegoogeld of wist je het?
2: Nee, deze wist ik. Ik heb af en toe van die dingetjes, dat heb je soms, hè. Je hebt een heleboel van die

0: totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
17: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Dimitris Kops.
20: Goedemiddag, het is 5 minuten over 3. René Beverwijk heeft Groningen schouderpakken. Die draait

mocht je op zoek zijn naar rust in je leven, dan heb ik nog wel een aardige tip voor je. Noorwegen. Ja, Noorwegen is namelijk 10 keer groter dan Nederland, maar er wonen maar 5,5 miljoen mensen. Dus dat zou je wel een enorme rust geven daar. En de bouwzaai die je net hoorde hier op Radio Noord, die komt uit Noorwegen. McDerrick hier op Radio Noord. Het is 3:11. Ja, Noorwegen kan dan prachtig zijn, omdat het lekker rustig is, fjorden heeft en dat soort dingen. Maar onze provincie is ook mooi. Ja, en dat kan je deze weken zien op TV Noord tijdens Rondje Summer. We gaan er morgen weer mee verder vanuit Appingedam met Maartje en Joyce. Om 10:00 starten we er weer mee met Rondje Summer. Te zien op TV Noord en ook te horen hier op Radio Noord. En de hoogtepunten van vandaag check je natuurlijk vanavond weer. Vanaf 6:00 zetten we ze op een rijtje op TV Noord. Train hoor je zo meteen. Dit is Lois Lane.

0: Swing Out Sister hier op Radio Noord. Met zometeen Hall & Oates. Eva Max komt eraan. Max en Annie Grammer onderweg. En Edwin is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je bent hier voor het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
2: I am sailing home again.
3: Ah, een stukje nog.
2: Cross the sea. I am sailing stormy.
3: Daar vallen we mee.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noord Nieuws. Met Edwin in het veld.
1: Goedemiddag. Aan de Venne in het centrum van Winschoten is vannacht 2 keer achter elkaar ingebroken. Rond 3:50 kreeg de politie een melding van een inbraak in een horecagelegenheid. Toen agenten daar waren, hoorden ze verderop in de straat gerinkel van glas bij een computerservicebedrijf. En door het geluid kon de politie de inbreker op heterdaad betrappen en aanhouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Oude Pekela. De bestuurder die afgelopen vrijdagnacht op de N360 bij Garrelsweer van de weg raakte en in een sloot reed, is aangehouden door de politie. De 24-jarige man uit Drachten wordt verdacht van rijden onder invloed. Hij heeft een rijverbod gekregen. De man kwam met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Vervoersbedrijf Q-Bus heeft een chauffeur ontslagen die weigerde een waterstofbus te besturen. De chauffeur, die niet op de volgens hem waardeloze bussen wilde rijden, eiste zijn baan terug. Maar het ontslag is terecht, oordeelt zowel de rechtbank in Groningen als het gerechtshof in Leeuwarden. De 57-jarige chauffeur werkte sinds 2002 bij Arriva en daarna bij Q-Bus. Bij de introductie van de waterstofbus in 2021 waren er meerdere problemen waar de chauffeur zich over beklaagde, onder meer omdat hij geregeld vertragingen opliep. Hij weigerde er verder in te rijden, werd ontslagen. De chauffeur stapte naar de rechter en daarna naar het hof, maar trok dus 2 keer aan het kortste eind. In de Lauwersoog is de 22e editie van de Colin Archer Memorial Race van start gegaan. 61 zeiljachten varen non-stop naar Noorwegen. Volgens organisator Ted van der Zee is dat niet zonder gevaar.
10: De vorige editie hadden we midden op de Noordzee, windkracht 10. Nou, de weerschepen niet in hebben natuurlijk. We wijzen ook op de gevaren die er zijn. Ik roep ook altijd van, ik wilde jullie allemaal graag in Noorwegen zien. Dus wedstrijdvaren is hartstikke mooi, lekker spannend. Kijk een kick van, niks mis mee. Maar het moet wel verantwoordelijk blijven.
1: Eerste zeilers hopen komende nacht aan te komen in Noorwegen. Meer erover ook op rtvnoord.nl.
0: Gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Harma Boer.
11: Vanmiddag doet het een gouden beest. Met een maaismotige noordoostenwind wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie in. Vanochtend en vannacht helder en rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En morgen is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: En zometeen in het zonnetje binnen nu in 1 minuut Eva Max.
12: Hey, ga mee op wereldreis. op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

is on my list. Holle Notes op Radio Noord. Dit is De Middag Door. Mijn naam is Dimitris. Zometeen een bijzonder verhaal. Hij werd namelijk op jonge leeftijd miljonair. Dat was een grote droom van hem. Maar plotseling was hij ook weer al zijn geld kwijt. Hij kreeg namelijk problemen met de belastingdienst. Moest miljoenen terugbetalen. Dus hij was eerst miljonair in de plus en toen miljonair in de min, weet je wel. Ja, toen had hij heel veel geld nodig en toen dacht hij... Ja, wat ga ik nou eens doen? Ik ben zanger, maar dan ben ik weer jaren bezig om dat allemaal bij elkaar te verdienen. Ik wil het gewoon snel verdienen. En toen is hij acteur geworden. Want in die tijd, het is al een verhaal van een aantal jaren geleden... kon je als acteur veel meer geld verdienen dan als muzikant. En wie hij is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Inmiddels is hij gewoon weer dik miljonair, hoor. Ja. En je hoort hem zo meteen met die ene hele grote zomerplaat. Nu Max en Annie Grammer. Dit is The Thing I Love bij Noord.

0: Sister Sledge en Lost in Music. Dit is Radio Noord. Het goede doel komt eraan met nooduitgang. Eerst Will Smith. Hij had het helemaal voor elkaar als kleine Will Smith. Binnen no time was hij miljonair. Hij had één droom in het leven, dat was miljonair worden. Maar plotseling ging zijn telefoon. En nog een keer. Ik denk, moet ik opnemen?
1: De Belastingdienst.
0: Hartstikke idee. Die klopte even bij Will Smith aan. En toen was hij al zijn miljoenen kwijt. Sterker nog, hij stond miljoenen in het rood. En wat dacht Will Smith toen? Weet je wat ik doe? Ik ga acteur worden, want daar kan ik wel een centje mee verdienen. En uiteindelijk is hij opnieuw miljonair geworden, deze Will Smith. Onze bijnaam The Fresh Prince had hij deze hit in 1991. Het zonnetje schijnt in Groningen, dus we kunnen hem wel even draaien.

0: Tijdens de zon schijnt.
1: Lekker, hè?
0: Lekker, hè? Heb je toch een beetje in het zonnetje gezeten, Erik?
1: Nou, vandaag niet, nee. Je moet ook gewerkt worden, hè. Dus, maar afgelopen weekend wel.
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, je bent een beetje bruin. Lekker.
0: Ja, lekker op het water, ja.
1: Dus, ja.
0: Oh ja? Nee,
1: dat gaat hard, hè?
0: Lekker, zeg. Summertime, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince hier op Radio Noord. Studio Grun komt eraan.
1: Ja, nou, over lekker weer gesproken. Stel je weer op vakantie en je hebt een hond en die kan niet mee. Dan kun je een paar dingen doen. In het bos, aan een boom, is uit een boze natuurlijk, hè? Dat is uit een boze. Ja. Maar er zijn hele mooie opvangcentra waar je hond compleet in een watten wordt gelegd.
0: Oké. Okay.
1: Dus gaan we zo meteen over hebben, een reportage erover. En voor de rest, Nadesh is erbij in plaats van Maartje, want die is moe gestreden naar vandaag. Dus die heeft even vrij de rest van de dag. Nog een vergaderingetje, maar dan is het voorbij. En we hebben een hele bijzondere topo vandaag.
0: Oeh,
1: gewoon lekker luisteren.
0: Hartstikke goed. Studio Grun zometeen na 4 uur met Erik en Nadesh.
1: Yes.
0: Hartstikke goed. En waar is hier de nooduitgang?
1: Daar.
0: Ah, ik heb hem. Het goede doel. Daar.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan nieuws uit Groningen. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen. Goedemiddag.
12: Mooi, Erik. Bij festival Hongerige Wolf zijn afgelopen weekend meerdere inbraakpogingen geweest in auto's. Bij zeker 11 voertuigen bleek een raampje te zijn ingeslagen. Het Groningen Museum is beklad met een leus. Dat is aan de buitenkant te zien. In april was het museum ook al doelwit van actievoerders. En ook vandaag weer vertraging op de A7 richting Duitse grens. Met zo nu en dan files tot 5 kilometer. Heeft alles te maken met werkzaamheden daar. Maar natuurlijk zorgen ook de grenscontroles voor extra oponthoud.
11: Meer hoor je straks in Noordnieuws om 4:30.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productie.
14: productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
24: Met Erik Bach.

0: de zomer van 1982. Jude Lodge. En die Jamaicaanse DJ die je hoort is Prince Mohammed. Someone Loves You Honey. Kijk even op de weg met de Nadescam.
1: De A7 Groningen richting de Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. 2 minuten file, 14 minuten vertraging. Dat komt allemaal door een politiecontrolepost en wegwerkzaamheden.
0: Oké, een heerlijk zonnig weer vandoor, Harma.
2: Ja, mooi fris windje er ook bij. Heel best down. Lekker wat sun van mensen. Op tijd was er weer veel bewolking. Er viel zelfs in Visvliet nog een beetje matregen uit. Maar dat luste eigenlijk op en de zon die kwam heel mooi erbij. En die er in het totaal tot dusver op blauwe zoog stond 6,5 uur scheen tot zo'n beetje 8 uur. Wat verder de provincie en in Doorn de temperatuur 21,5 groot tot 26 groot. Ja, en die temperatuursverschillen hebben natuurlijk alles te maken met die wind die in noordelijke richtings kwam. Dus langs de kust blijft de temperatuur op dit moment gewoon een beetje achter. Maar ach, zo slecht is het nooit als het boven de 20 graden zit. Nou, voor de komende uur is de zon er ook mooi bij. Vanavond, vannacht helder weer. Minimum temperatuur 17 tot 19 graden. In Muiden is de zon overgehouden en de temperatuur met een motor tot vrij krachtige noordoostenwind. Zo'n 25 tot 28 graden.
0: Is toen nou ook een airco in die weerstation Harma of nooit?
2: Nee hoor, nee.
0: Gewoon een rommel.
2: Gewoon allemaal gewoon deur.
0: Oké. Tot straks.
2: Yo.
0: Ja, ik kwam hier net binnen. Ik zei tegen hem, oh, lekker cool hier. En hij zei, nou, maatje is er niet, dus dan kan hij wel een tandje lager. Maar hoe zit het met jou naar deze?
1: Ja, prima. Ik heb het ook altijd warmer dan maatje heeft.
0: Nou,
1: maatje heeft
0: gelijk.
1: Het meteen koud.
3: Prima temperatuurtje dit.
1: Ja, ja. Wij zijn gewoon oké.
0: Nou, houden we het wel vol de komende 2 uur, of niet?
1: Zeker.
0: Ben jij klaar voor een week lang Studio Gun?
1: Jazeker.
0: Gaan we binnen.

0: Moderne country van Stella Lefty, Boston was dat. De koffers zijn gepakt, de vakantie is gepland. Alleen nog een opvangplek voor je trouwe viervoeter die minstens een net zo luxe vakantie verdient. Bij een vakantiepark voor honden in Vlagtwedde komen dieren niks tekort. Zo kunnen ze genieten van een diner bij kaarslicht. Spelen ze in het zwembad of krijgen ze een massage. De baasjes krijgen ook filmpjes en foto's van de belevenissen toegestuurd. Ook zitten de honden niet opgesloten in hokken, maar overnachten ze gewoon in een woonkamer. Laura van der Gaag is een van de medewerkers.
1: De honden die kunnen lekker hun ding doen in plaats van dat je het in een hokje moet doen en het geblaf. En hier kan je gewoon meegenieten met de honden.
2: Nou, lijkt me dat ook best lastig als je gewoon elke keer weer nieuwe honden krijgt. Hoe is dat?
1: Ja, nou, we leren ze eerst kennen via een kennismaking. En daarom weten we een beetje van hoe ze zijn, kunnen ze erbij, willen het in de groep.
2: Elke hond heeft zo zijn eigen benadering nodig?
1: Ja, elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
2: Lucinde, wat hebben we hier?
3: Hondentaartjes. Voor ons 15-jarig bestaan hebben we een feestelijke viering. Dus de hondjes krijgen een taartje vandaag.
2: Oh,
3: ja.
2: Inderdaad, feestelijke. Wat zit erin?
3: Dat is vers vlees. Dus dat is het beste wat je aan je hond kunt geven eigenlijk.
2: Waarom te meer, jullie komen die honden ophalen. Waarom brengen jullie de honden hier naartoe?
4: Nou, dit voor de honden een hele fijne plek is. Het is hier mooi groot. Groot gebied. En lekker rustig ook.
5: En als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk maar of zij misschien nog wel luxer op vakantie gaan dan jullie.
5: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hier bij hun goed ondergebracht zijn. Ja, ze gaan hier met plezier heen.
2: Ja, ja, mooi. En er zijn er ook allemaal leuke extraatjes die je hier kunt doen. Maken jullie daar gebruik van?
5: Ja, we hebben nou ook voor een zomerspektakel gebruik gemaakt. Dat ze lekker met die warme weer in het water kunnen en zo. Dat is een ijsje.
2: He? En een diner bij kaarslicht, zit dat er ook in voor de honden?
5: Nee, die hebben we nog niet gedaan. Maar ze eten over het algemeen alleen brokken, onze honden. Dus die eten geen speciaal voeren.
2: Nou, fijn dat ze weer mee naar huis kunnen.
5: Ja, heerlijk. Weer lekker naar huis. En volgende week gaan ze weer hierheen. Dus dan gaan we echt op vakantie een week. Nu was het een weekendje even weg.
0: Zei Mirjam Snijders. Dat is het baasje van Romy en Senna. De reportage was van Berton van Balveren.

0: of bent.
1: Nou, ik zei al, we hebben een leuke topo vandaag. En iedereen weet wel waar we zijn. Want we volgen een rondje Zummer deze weken. En waar Maatje en Joyce vandaag zijn geëindigd, daar pakken wij de draad weer op.
2: Ik wil zeggen, daar beginnen wij eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: En dat is vandaag in
1: Appingedam.
2: Heel goed, jij hebt goed geluisterd.
1: Ja, zeker.
2: En het leuke van Appingedam is, het is een van de weinige steden echt, hè, in onze provincie.
1: Ja, klopt. Stadsrechten.
2: Stadsrechten, ja. En tot 2021 was het zelfs een zelfstandige gemeente. Nou, nu hoort het bij de gemeente Eems-Delta. En de stad die heeft ongeveer 11.000 inwoners.
1: Ja.
2: Dat is nogal wat.
1: En Stadsrechten kun je van Stadskanaal niet zeggen, hè?
2: Nee, dat is een dorp.
1: Wel bijzonder dat het dan wel Stadskanaal heet.
2: Maar nee, helemaal niet, want het is het kanaal naar de stad toe.
1: Ja.
2: Stadskanaal.
1: Oké.
2: Nou goed, we zijn in Appingedam.
1: Daar gaat het om.
2: Het ligt aan het Damse Diep en het was vroeger een belangrijk handelscentrum. Het is de enige plaats in de Groningse Ommelanden die sinds de middeleeuwen al stadsrechten heeft. En het oude centrum is sinds 1972 ook al een beschermd stadsgezicht.
1: Oké. Okay. Ja, en als je zegt van ik gewoon nog staat, dan bedoel je natuurlijk de stad Groningen altijd. Ja. Maar je zou ook Appingedam kunnen bedoelen.
2: Je zou kunnen, maar dan zeg je toch ik Noordaam. Ja,
1: gewoon Appingedam.
2: Appingedam.
1: Ja.
2: Maar op Daam is toch ook iets?
1: Op Dam?
2: Ja, of Noordaam.
1: Nee, Dam op. Dat is maar een tv-programma bij Noord vroeger.
2: Nee, nou, dat is niet wat ik bedoel.
1: Oh, wat bedoel jij dan?
2: Ik dacht altijd dat Appingedam ook wel Daam genoemd werd.
1: Ja, Daam, zeker.
2: Ja, nou, absoluut. Dat bedoel ik. Ja. We komen er wel.
1: Ja, Damsters zoeken we, hè, die uitgebreide reclame willen maken voor hun stad.
2: Ja, en ik ben ook wel benieuwd, wat heeft Appingedam allemaal te bieden? Wat mis ik nou? Wat mag echt niet ontbreken in die Grunipedia-pagina?
1: Nee, en die hangende keukens, dat wisten we al wel. Dus daar hoef je niet mee te komen. Maar echt iets bijzonders in Appingedam, wat we misschien nog niet weten. Maar wat wel noemenswaardig is. Dat soort informatie, daar zitten we op te wachten.

0: zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Het is 4:30, tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag Erik. Na een steekpartij en een aanhouding in Nieuwe Pekela zijn agenten bekogeld met eieren. Het gebeurde zaterdagavond aan de Gouden Regenlaan. Bij de steekpartij raakte 1 persoon gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Een 46-jarige man uit Winschoten. Vervolgens werden agenten bekogeld met eieren. Ook moesten omstanders volgens de politie op afstand worden gehouden. De politie zoekt nog getuigen en camerabeelden. Bij festival Hongerige Wolf zijn afgelopen weekend meerdere inbraakpogingen geweest in auto's. Bij zeker 11 voertuigen bleek een raampje te zijn ingeslagen. Of er spullen uit de auto's zijn gestolen is nog niet duidelijk. De auto's stonden geparkeerd op een grasstrook langs de doorgaande weg van Hongerige Wolf naar Ganzedijk. De organisatie van het theaterfestival baalt ervan, maar zegt ook dat parkeren daar op eigen risico is. De politie onderzoekt de vernielingen en roept gedupeerden en eventuele getuigen op zich te melden. De bestuurder van een minitrekker is eerder vandaag zwaar gewond geraakt nadat het voertuig door nog onbekende oorzaak omviel. Het gebeurde op een privéterrein langs de Oosternielandseweg in Oosternieland, meldt de politie. Een omstander zag dat het slachtoffer moest worden gereanimeerd en daarna met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Gedurende de nasleep van het ongeluk was de Oosternielandseweg gesloten voor doorgaand verkeer. Het Groningen Museum is beklad met een leus. Extreme Weather Shared Futures is aan de buitenkant te zien. In april was het museum ook al doelwit van actievoerders. Het lijkt erop dat ook deze keer de leus vanuit een bootje op de muur is aangebracht. In april is aangifte gedaan. Of dat nu ook gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het is ook niet duidelijk wie er achter deze actie zit. En de directeur van het Volkswagen-concern zegt er alles aan te doen om te verhinderen dat fabrieken als in Emden dicht moeten. Dat zegt hij in Bild-Zeitung. De ondernemingsraad is ondertussen onaangenaam verrast omdat de directie een ultimatum in de wind sloeg en nog niets heeft laten horen. De fabriek in Emden is met zo'n 8000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief veel Groningers ook. Vorige week donderdag hadden zich honderden boze werknemers verzameld bij de poort vanwege een mogelijke sluiting van de fabriek. Vooralsnog blijft het onduidelijk wat de gevolgen gaan zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Dan de weersverwachting voor Grun met Harma Boer.
8: Vanmiddag doet het een gouden beest. Met een maismotige noordoostenwind wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder en rustig weer met een minimum van 17 tot 19 graden. En morgen is de zon overgehouden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
6: Vandaag in de Spotlights Appingedam, Topo Vergrun. Wie kan ons hier iets leuks over vertellen? Alle informatie is welkom. 050-3188-288. En de lachlijn zometeen. Doe mee. Raad wie er lacht. Kom je erdoor en noem je de juiste naam bij ons in de uitzending, dan zijn de prijzen voor jou.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.

0: You're Gone. Brian Adams met een van de dames van de Spice Girls, Melanie. En was het nou Melanie A, B of C? Weet jij dat?
1: C.
0: C. Dat is goed geantwoord. Ja, dat was de vraag niet.
2: Zo flauw weer.
0: De vraag is wie er lacht, hè? Dat is de lachlijn natuurlijk. En afgelopen vrijdag belde Jenny Brands. En die had een naam, Thomas Agda.
1: Dat klopt.
0: Nou, die is het niet of nooit geweest, zeg ik altijd maar. Dus ook geen lachlijn.
1: Nee, en Jenny die belde eigenlijk na de hint. Want we hadden al een hint gegeven. Het is een BN'er. Dat was al wat langer bekend natuurlijk. Ja. En we hebben vrijdag als extra hint gegeven herenigd.
0: Herenigd?
1: Herenigd.
0: Oh. Oh ja, ja. Ja.
1: Ja?
0: Ja, ik snap hem. Ja. Goed, Thomas Agda is dus fout. Zanger en acteur. Want ik zie hem, ik zit helemaal in een Netflix-serie momenteel. Klem.
1: Ja.
0: En daar heeft hij ook een rol in.
1: Volgens mij speelt Thomas Agda ook in een nieuwe baantje.
0: Oh ja?
1: Ja, als het goed is wel.
0: Oh, oké. Okay.
1: Is hij niet, volgens mij speelt hij zelfs de kok.
0: De kok bedoel je?
1: Ja, dat zeg ik toch, de kok.
0: Nee, ik zei kok.
1: Nee, ik zei de kok.
0: Met COCK, hè?
1: Met COCK.
0: Ja, ja, precies. Nou, dan zoeken we even op of dat waar is wat jij zegt.
1: Ja, hij is bijna, hij speelt de kok.
0: Het is waar.
1: We hebben weer wat geleerd.
0: Dat geheel terzijde allemaal, want het gaat helemaal niet om Thomas Agda. Het gaat om deze lach namelijk. Maar van wie is die dan wel? Dat is de vraag. En weet jij het antwoord of wil je gewoon gokken? 050-318-288. De moeite waard om mee te doen. Want wat zijn de prijzen?
1: Nou, je wint een sieraad voor je dressoir, zoals je altijd zegt. Die mooie muzikale... Ja, muzikale muziektegel wilde ik zeggen.
0: Ja, is ook echt een sieraad.
1: Is ook echt een sieraad, inderdaad.
0: Wil je hebben.
1: Mag jouw favoriete nummer in onze Spotify-lijst der winnaars? En doe ik ook nog een paar RTV Noord sokken erbij.
0: De RTV Noord sokken.
1: Ook nog.
0: Staan beeldig in je sandalen. 050-318-288. Als jij raadt wie hier lacht.
1: Teenslippers kan ook met sokken.
0: Een goede lach trouwens. Ja, de Erik Badslippers kunnen ook trouwens.
1: Mag ze ook in die sokken.
0: Ja, goed. Bellen maar, zou ik zeggen. Bellen, hè. Dus niet hebben, maar bellen. 050-318-288. Wie zit er nou zo irritant door me heen? Lachen of...
1: Dat is mijn schoonmoeder.
0: Nee, het is Michael Jackson.

0: in de kinderschoenen eigenlijk. Hè? Eind jaren 70 toen hij met deze hit kwam. Van het gelijknamige album Off the Wall, Michael Jackson. We gaan de lachlijn spelen. Toen de telefoon ging dacht ik even dat het je schoonmoeder was. Nadat ik van je opmerking zojuist, maar die belde niet.
1: Ik dacht ik ben er makkelijk vanaf gekomen, maar toch moest je er even op terugkomen.
0: Ja. Ga het niet herhalen. We hebben aan de lijn onze kandidaat Gijs uit Westerlee. Mooi Gijs.
2: Mooi.
0: Goeiedag.
2: Met Gijs in de goeiedag.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Jazeker.
0: Geniet je een beetje van het mooie weer?
2: Ik geniet zeker van het mooie weer. Ik heb een weekje vakantie nog, dus...
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Ben je nog weg geweest of gewoon in eigen land gebleven?
2: Nee, eigen land. Ik ben net verhuisd naar Westerlee, dus ik ben lekker aan het klussen.
0: Ah, ja, genoeg te doen dan natuurlijk.
2: En, ja, absoluut. En ja, Radio Noord natuurlijk op, hè.
0: Nou, dat vinden we helemaal top natuurlijk. Wat vind jij trouwens van Westerlee? Je woont er nu een korte tijd. Was je eerste indruk?
2: Ja. Een hele mooie groene omgeving met leuke buurt.
0: Ja.
2: Dus zeker de moeite waard om een keer een beleefroute te lopen ook.
0: Een beleefroute?
2: Een beleefroute, ja. Ja, ik heb hem zelf nog niet gelopen, maar het is wel wat schijnende belevenissen zijn.
0: Oké, okay. Nou ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of wij Westerlee al een keer gehad hebben met onze topo. Maar zo niet, dan bij deze genoteerd en dan komen we ook een keer naar Westerlee met topo van Grun.
2: En dan, helemaal goed. De koffie is al klaar.
0: Nou, en dan ben jij meteen al de ambassadeur.
2: Ja, dan nog.
0: Ja. Gijs, de lach, hè. Ik laat hem nog één keer horen. Jij denkt te weten van wie die lach is.
2: Ja, het kan bijna niet anders dat het Joris Linssen is.
0: Ah, Joris Linssen van dat programma. Hello, goodbye. Ja, toch?
2: Ja, die.
0: Ja, je kunt hem op een vliegveld. Oh, je kon hem op een vliegveld tegenkomen. Want hij is gestopt in het programma, helaas. Maar die Joris Linssen dus.
2: Ja.
0: Gijs. Ah, het is niet goed. Ah.
2: Ai.
0: Wat jammer. Wat jammer. Ik had je de prijs natuurlijk gegund. Maar nee, het is Joris Linssen echt niet.
2: Ja, jammer. Nou, succes. Voor de volgende dan.
0: Ja, ik wil je bedanken voor het meedoen. Leuk je even gesproken te hebben. En succes met je nieuwe woning. En veel plezier in Westerlee.
2: Ja, tot snel.
0: Doeg.

0: Sarah Larsson, voor wie jonge kinderen heeft. Grote kans dat die op dit moment staat te dansen door de kamer. 10 jaar geleden al een hit, maar helemaal weer up-to-date. Dankzij TikTok, hè? Heb ik begrepen.
1: Ja, wat zij doet is, zij roept mensen op het podium. En die mogen dan meedansen met dat dansje. En een van de eerste was in Amsterdam en die is helemaal viral gegaan. Dus nu is iedereen snel dat Lush Life dansje aan het oefenen. Als het naar een concert gaat van Sarah Larsson. Want dan worden ze uitgenodigd op het podium en dan mogen ze met haar meedansen.
0: Vandaar. Oké, ja, ik heb de hele TikTok-boot gemist jaren geleden. Dus ik krijg het allemaal niet mee.
1: Nou, merk hem even aan daar.
0: Ja, dank voor de informatie. Zometeen terug naar onze topo. Terug naar Appingedam. En heb jij nou iets leuks te melden over Appingedam? Laat het dan weten aan naar deze op 050-3188-288. Straks dus meer. Nu eerst muziek uit Italië van Umberto Tozzi. Gloria.

0: uit de zomer van 1979. Umberto Tucci en Gloria. Vandaag zijn wij in Appengedam. Appengedam. Daam.
1: Daam.
0: Ja.
1: Mooi toch?
0: Want dan zijn we ook geëindigd met onze rondje zomer vanmiddag.
1: Weet jij wanneer Appengedam is ontstaan?
0: Nou, dan gaan we heel ver terug in de tijd, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Appengedam is namelijk ontstaan rond het jaar 1100. Dat is nog wel even een poosje terug de tijd in, dacht ik zo.
0: Inderdaad, toen was ik nog niet.
1: Nee? Oh, dat dacht ik altijd. Nou, het is ontstaan langs een waterweg. Ja, die werd later het Damsterdiep. En door de goede verbinding met de zee groeide de stad heel erg snel. Schepen die brachten goederen uit, onder andere Duitsland, Scandinavië en het Oostzeegebied. Ja, en daardoor werd Appingedam een belangrijk handels- en marktcentrum. In de middeleeuwen was de stad ook belangrijk. Namelijk voor bestuur en rechtspraak. Er werden vergaderingen gehouden en markten georganiseerd. En de inwoners spraken toen vooral Fries. Later werd dat pas vervangen door het Neder-Saksisch. Ja, jij kijkt mij met grote ogen aan.
0: Ja, ik hoor al meer van de geschiedenis inderdaad. Dat wij gewoon, we waren eigenlijk gewoon Friesland.
1: Ja, het hoorde erbij elkaar.
0: Ja, ja.
1: Vanaf de 15e eeuw ging het economisch minder goed met Appingedam. De stad Groningen die kreeg toen meer macht over de handel. En in 1514 werd Appingedam veroverd. En veel van de inwoners die kwamen daarbij om het leven. Daarna verloor de stad ook nog een deel van haar betekenis. En in de 17e en 18e eeuw leefde Appingedam dan weer een beetje op. Er kwamen nieuwe gebouwen, bedrijven, handel. Aan het Damsterdiep ontstonden onder andere scheepswerven, steenbakkerijen, brouwerijen en molens. En in de 19e eeuw nam de scheepvaart af door de aanleg van het Eemskanaal. En toch groeide de stad opnieuw dankzij markten en de komst van een spoorlijn en nieuwe bedrijven. In de 20e eeuw werd Appingedam een belangrijk industriecentrum. Kwamen de fabrieken voor onder andere zuivel, machines en scheepsmotoren. Er werden ook nog woonwijken gebouwd. En na de Tweede Wereldoorlog werd het hele historische centrum opgeknapt. En daardoor kwamen er meer toeristen naar het gebied. En groeide ook de recreatie. En werden er nog meer nieuwe woonwijken bijgebouwd.
0: Kwam het dus helemaal goed met Appingedam?
1: Het kwam helemaal goed met Appingedam.
0: Kom je er wel eens of niet?
1: Nee.
0: Te weinig.
1: Te weinig. Ja.
0: Kom jij wel vaak? Kom je er vandaan? Misschien ben je er wel geboren. Laat dan van je horen. 050-3188-288. Alle informatie over Appingedam. Vooral ja, bijzonderheden die wij nog niet genoemd hebben. Die willen we graag horen van je. 050 dus, 3188-288. Straks na 5 uur meer. Tot aan het nieuws van 5 uur. La Cam-

0: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Renate Kok, dankjewel. Dan breaking news uit Groningen, Edwin.
11: Ja, er komen per direct maatregelen om de veiligheid rond het aanmeldcentrum in Ter Apel te waarborgen. Geen buitenslapers meer. Gebied wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er kan preventief gefouilleerd worden. Er komen extra camera's en extra BOA's en COA-beveiligers. Na steekpartijen en aanhoudingen Nieuwe Pekela zijn agenten bekogeld met eieren. Gebeurde zaterdagavond aan de Gouden Regelaan. Eén persoon raakte gewond, moest naar het ziekenhuis. Een 46-jarige man uit Winschoten is aangehouden. En bij voetbalvereniging Oosterparkers in Groningen is ingebroken en een ravage aangericht. Volgens de club waren twee daders, staan op camerabeelden. Een speaker is meegenomen en de club roept op alert te zijn als ergens zo'n JBL-speaker wordt aangeboden.
10: Straks meer, om 17:30.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg Groningen.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
10: Weer verkeer, regionaal nieuws. We houden je op de hoogte en praten hierbij. Straks meer over de maatregelen in Ter Apel. Nu eerst muziek van Madness. Baggy Trousers.
17: Bye.

0: Uit het begin van de jaren 80, Madness en Baggy Trousers. Blik op de weg is druk, Nadesh.
1: Het valt mee, zelfs de enige vertraging die er nog staat, dat is de A7 Groningen richting de Duitse grens. Die neemt af. Dat is tussen Ouderschans en de Duitse grens. Daar staat nog ongeveer een halve kilometer aan file. Je bent 5 minuten lang onderweg. Nou. Heeft te maken met wegwerkzaamheden en een politiecontrolepost.
0: Valt reuze mee.
1: Dat dacht ik.
0: Rustige middagspits.
1: Net zo fijn, toch?
0: Zometeen, ja, dat is ook zo. Zometeen een 5:30 meningen van Groningers op straat. En ja, het onderwerp laat zich wel raden eigenlijk. We hadden het al even over net.
1: Ja, ja, wat doe jij met je huisdier als jij op vakantie gaat? Neem je mee? Bind je hem aan een boom? Regel je opvang?
0: Bind je hem aan een boom?
1: Ja, dat zou ik nooit kunnen doen. Oh, dat vind ik zo zielig.
0: Er zijn mensen die doen dat, hè. Denk van, waarom heb je dan een huisdier als je dat zoiets in staat bent?
1: Nou ja, vorig jaar was wel, ja, grappig niet. Maar toen hadden wij net Bobby gezien uit het asiel. Want Bobby zat in het asiel. En die kon tijdens onze vakantie dus niet in het asiel verblijven. En we zouden dus, nou, volgens mij 3 augustus weg. En 1 augustus zou Bobby dan bij ons komen. Ja, en toen moest ik dus hals over kop een opvang regelen voor nog een puppy. Want Stefan en Maartje die past op onze oudere hond, op Milo. Maar Stefan heeft liever geen puppy in huis, dat snap ik. Want je zit na met alles. Ja. En toen is hij bij mijn schoonmoeder geweest. Toen heb ik inderdaad opvang moeten regelen. Anders ging de vakantie niet door.
0: Dat heeft hij overleefd dus?
1: Hij heeft het overleefd.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik kan niet meepraten over dit onderwerp, want ja.
1: Jij neemt je goudvis gewoon mee.
0: Nou, Gompie liet ik gewoon thuis in de vissenkom. En die kon dan niet meer door het raampje kijken als ik terugkom na 3 weken natuurlijk. Maar nee. Dus ja, ik heb daar geen ervaring.
1: Het is bij ons wel een heel gedoe hoor, want ik heb eetschema's voor de kat liggen. Dan gaat mijn nichtje langs en dan mijn moeder en dan een vriendin. En nou ja, de kat krijgt dan elke dag dit, dit en dat. En de konijnen krijgen om de dag eten en de andere dag hooi. En
0: dat is precies de reden waarom ik geen huisdieren heb, want je moet zoveel rekening ermee,
1: ja,
0: houden.
1: Ja, het is net als kinderen, je krijgt er zoveel voor terug.
0: Je krijgt er zoveel voor terug. Nou, goed, wat is de mening van de Groningers op straat? Waar zijn we trouwens met de
1: Veendam.
0: En wie is op pad voor ons?
1: Berton.
0: Berton. Nou, we gaan het horen. De meningen uit Veendam over huisdieren in de vakantie.

0: Clap, Rhythm is a Dancer. Arma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heerlijk zomerweer. Blijft het zo de hele week?
1: Ja, blijft eigenlijk de hele week zo. De situatie is op dit moment zo dat hoge druk mooi boven onze omgeving ligt. Er komt in de loop van de week vanuit het zuidwesten van Europa komt een lege drukgebied dichterbij. Maar door die noordelijke stroming die we hier toch wel hebben, die komt er wel buiten omhoog zetten. Maar ik denk dat die ons gewoon bereiken. En dan is het volgende moment, is het alweer, dat hoge druk en het weekend over gaat nemen. Maar dan wel met een duidelijk noordwestelijke stroming. En dat geeft meer bewolken en ook legere temperatuur. Nou, dat is misschien allemaal zo gek nog nooit. Maar misschien holpen we hier en door zo verder de provincie in deze week de 30 graden ook wel weer. Ja, en regen, we moeten eigenlijk wel een beetje hebben als het in mijn nooit pittige buiten bent. Regen zit er op de lange duur ook wel in. Het wordt wel wat wisselvalliger, maar ik wil nooit zeggen dat het slecht wordt. Zeker nooit. Temperatuur blijft ook gewoon dik boven de 20 graden. Maar het wordt een beetje aas om het gezicht te zijn. 30 kilometer zicht ligt bewolkt weer in de roodschaal. 7 muren inmiddels de zon. En heel mooi te zijn boven Duitsland zit onweersbuien. En er ben hier heel mooi onweersverklikkers te zijn. Dat ben een soort type bewolking die geeft aan dat er onstabiliteit in de atmosfeer aanwezig is. 23,5 graden is het warm. De start op dit moment een motige noordoostenwind. In Sibbord werd 28 graden en de barometerstand 1019 millibar. Ja, die temperatuurverschillen hebben dus puur ook echt ook alleen nog maar met die noordelijke wind. Doorom langs de kust legere temperatuur. En dat is inderdaad voor de komende dag ook een beetje zo. Nou, 5-0. De zon is er lekker beetje dat er onder is. Vannacht is het helder. Minimum temperatuur 17-19 graden. Maar zon overgoten 25-28 graden. Woensdag 25-28 graden. Donderdag vrij zonnig. Dan komt er alles een beetje meer bewolkt. Het wordt gemiddeld 27 graden. Dus verdere provincie in wat nog warmer. En in vrijdag, zaterdag regelmatig zon. En in eerste instantie op vrijdag naar zaterdag touw is de kans op een regen- of onweersbui. Maar op zaterdag is die kans alweer weg. En de temperatuur doet een stapje terug richting gemiddeld 24 graden. Nou, summer.
0: Hartstikke mooi. Harma, dankjewel.
1: Jo, mooi.
0: Ja, het nieuws kwam zojuist bij ons binnen. Het kabinet neemt per direct maatregelen om de veiligheid rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel te waarborgen. Verslaggever Wouter Holsappel weet hier meer van. Wouter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat houden die nieuwe maatregelen in?
2: Ja, op dit moment is het natuurlijk zo dat voor het terrein, voor het aanmeldcentrum in Ter Apel, daar verzamelen mensen zich die zich willen aanmelden voor zo'n asielprocedure. Maar dat hele systeem zit hartstikke vast. En dat is sinds mei een soort selectieprocedure. Dus mensen die echt kwetsbaar zijn, worden nog binnengelaten. En mensen die andere mensen moeten buiten wachten. Nou ja, dat heeft de afgelopen tijd voor opstootjes gezorgd, ruzies. Mensen worden s'nachts naar de nachtopvang gesleept. En die maatregel die nu genomen wordt, is dat op een pand, op het terrein, vlak in de buurt, bij de aanmeldplek, daar worden de mensen die niet toegelaten kunnen worden tot Ter Apel eigenlijk overdag opgevangen. En 's avonds worden ze dan naar de nachtopvang gebracht, zodat er op dat voorterrein daarvoor de rust kan terugkeren.
0: Ja, die maatregelen waren hard nodig, dat heeft iedereen kunnen zien. Waarom komen die maatregelen nu pas?
2: Ja, dat is altijd een goede vraag. Daarvoor zouden we eigenlijk ook even de minister moeten spreken. Maar ja, het nieuws is behoorlijk vers natuurlijk. Maar ja, je ziet natuurlijk de afgelopen tijd al dat, ook al met het regelen van zo'n nachtopvang, het duurt vooral aan het begin duurde dat heel erg lang, voordat een gemeente dan zegt van, nou weet je wat, dan pakken wij die nachtopvang wel op. Het is toch heel erg kijken naar elkaar, wie steekt als eerste de hand uit. En nu er dan echt opstootjes zijn, en ook echt het Rode Kruis heeft aangegeven en Vluchtelingenwerk heeft aangegeven van, wij gaan daar niet meer staan. Want het is gewoon niet veilig voor ons om daar te zijn, heeft de minister waarschijnlijk gedacht van, en nu is het tijd om in te grijpen.
0: Ja, nou ja, goed, we kunnen ook zeggen, er gebeurt nu in ieder geval iets.
2: Ja, nou, er gebeurt er zeker iets, want dat voorterrein, ja, ik ben er vandaag nog geweest. Vandaag was het erg rustig. Er waren denk ik, ik kon ze op 200 tellen hoeveel mensen er waren. Maar het kan ook zomaar weer ineens zijn dat er zo'n 100 mensen zijn die niet binnen kunnen komen. Nou, de overlast die wordt dan vooral veroorzaakt door een groep mensen die eigenlijk een beetje kansarme asielprocedure ingaan. Dus ja, die hebben eigenlijk niet zoveel te verliezen ook. Die zorgen voor overlast. Er zijn zelfs 2 steekincidenten geweest. Er zijn echt wel hele serieuze dingen gebeurd. Dus ik denk dat het goed is dat het voorterrein daar partij even de rust weer terugkeert.
0: Ja, en nu het kabinet deze maatregelen hebben aangekondigd, kan dan het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk ook terugkeren?
2: De maatregelen zijn in overleg met het COA, de gemeente Westerwolde, de politie en het Rode Kruis. Dus het Rode Kruis, dat moeten we eigenlijk nog ook achteraan bellen, zo ver is het nieuws. Maar die zal waarschijnlijk weer in die dagopvang toch weer de mensen die het echt nodig hebben gaan ondersteunen en voedsel geven en een plekje om te zitten misschien. Dus ik denk dat moeten we nog even navragen. Daarvoor is het nieuws nog te vers. Maar ik heb zo'n idee dat inderdaad vluchtelingenwerk en Rode Kruis onder deze voorwaarden ook wel weer gewoon terug kunnen om de mensen te helpen die dat nodig hebben.
0: Oké, Wouter Holzappel, dankjewel dat we even zo snel konden spreken hierover.
2: Yes.

0: Mark Anthony was dat. You sang to me. Zometeen om 6 uur is het weer tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Gepresenteerd door Tanja Tuinstra. Dag Tanja.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Nu bij ons in de radiostudio.
1: Yes.
0: Wat gaan wij vanavond zien?
1: Nou, minister Van der Brink die gaat dus ingrijpen in Ter Apel. Na een weekend vol met opstootjes en onrust. Dus wat hij verder gaat doen, dat horen we vanavond. Verslaggever Wouter Holsappel, die vertelt daarover. Het Groningse stroomnet loopt ook langzaam vol. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Dat is ook een goede vraag. En ik weet niet of een van jullie honden heeft. Oh ja, dat weet ik wel.
0: Best natuurlijk.
1: Ja, ja, ik weet niet hoeveel geld jij uitgeeft voor de vakantie van je hond. Of dat je hem gewoon meeneemt.
0: Hey, aan een boom, ze vertelde ze net.
1: Oh ja, dat is wel de goedkoopste oplossing.
2: Nou ja, als mijn nichtje die moest vrijdagavond oppassen. Nou, dat geef ik haar 30 euro voor.
1: Oh, nou, dat is heel netjes.
2: Ja.
1: Nou, er zijn mensen die het dus nog gekker maken. Die bijna meer voor de vakantie van hun hond uitgeven dan aan hun eigen vakantie.
0: Ja, dus een hond en een jacuzzi en zo, dat soort dingen.
1: Een soort van all-inclusive met massages en de whole shebam. Dus dat is een vlacht verder. Dat gaan we vanavond dus allemaal zien.
0: Oké, heel veel vragen en heel veel antwoorden.
1: Ja.
0: En veel kijkplezier natuurlijk straks.
1: Hopelijk.
0: En rondje Zummer ook natuurlijk, hè?
1: Zeker, niet te vergeten.
0: Met Maatje en Joyce natuurlijk. Ja. Tanja, gauw weer naar boven zou ik zeggen.
1: Ga ik doen.
0: Succes straks.
1: Fijne avond.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Maak ook zat. Ja, Appingedam zijn we vandaag. Daar gaan we morgen ook weer vanuit vertrekken. Met, ja.
3: Met de Bouke.
2: Ranomi en Bouke.
3: Bouke. Ja, heel goed. Ja. En ik dacht, misschien is het wel leuk om... Nou, kort ook voor Maartje en Joyce even wat bezienswaardigheden op te noemen. Dat voor zij de boot instappen, dat ze even een klein toertje door Appingedam kunnen maken. Dan kunnen ze naar de Nicolaikerk, naar het oude raadhuis. Natuurlijk de hangende keukens, die hebben ze al gezien. Er zijn heel veel historische bruggen. Museum Stad in Appingedam en je hebt ook nog Museum Molman.
2: Oh, oké. Nou ja, genoeg om even langs te gaan. Ik dacht ze blijven daar overnachten, maar ze zijn wel gewoon teruggekomen.
3: Ja, volgens mij is Maartje net naar huis dat ik zag.
2: Ja, ja. Heb je al een ambassadeur?
3: Nog niet.
2: Er zijn zoveel inwoners in Appingedam.
3: Ja, bijna 11.000.
2: Ja, en het liefst hebben we iemand die er al zijn hele leven woont. Bijvoorbeeld iemand die er geboren is. Dus ben jij dat? Of ken je iemand die zeg maar de burgemeester van Appingedam zou kunnen zijn? Laat diegene even contact met ons opnemen. Vinden we leuk. 050-318-288. En dan zo meteen een beetje zendtijd voor die ambassadeur dan, hè, lijkt mij.
3: Lijkt me heel goed.
2: Na 17:30.
4: Waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
15: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
14: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
15: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Het is 17:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Mooi Edwin.
16: Mooi Rick. Het Rode Kruis zal vanaf overmorgen weer dagelijks hulp bieden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nieuwe asielzoekers worden dan opgevangen in het voormalige DISA-pand aan de zijkant van het terrein. En daarmee komt een eind aan de groepen asielzoekers op het voorterrein. Het gebied rondom het aanmeldcentrum is ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor er preventief gefouilleerd kan worden. Er worden extra camera's geplaatst en er worden extra BOA's en COA-beveiligers ingezet. Reden voor de maatregelen is de toenemende overlast de afgelopen weken met steekpartijen en opstootjes. Aan de Venne in het centrum van Winschoten is vannacht 2 keer achter elkaar ingebroken. Rond 3:50 kreeg de politie een melding van een inbraak in een horecagelegenheid. Toen agenten daar waren, hoorden ze verderop in de straat gerinkel van glas bij een computerservicebedrijf. Door het geluid kon de politie de inbreker op heterdaad betrappen en aanhouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Oude Pekela. Vervoersbedrijf Q-Bus heeft een chauffeur ontslagen die weigerde een waterstofbus te besturen. De chauffeur, die niet op de volgens hem waardeloze bussen wilde rijden, eiste zijn baan terug. Maar het ontslag is terecht, oordeelt zowel de rechtbank in Groningen als het gerechtshof in Leeuwarden. De 57-jarige chauffeur werkte sinds 2002 bij Arriva en vervolgens bij Q-Bus. Bij de introductie van de waterstofbus in 2021 waren er meerdere problemen waar de chauffeur zich over beklaagde ook. Onder meer omdat hij geregeld vertragingen opliep. Hij weigerde er verder in te rijden, werd ontslagen. De chauffeur stapte naar de rechter en vervolgens naar het hof, maar trok dus twee keer aan het kortste eind. En de waterstanden in het gebied van waterschap Huns en Aas zijn op dit moment op peil. De regenbuien van de afgelopen periode hebben erbij geholpen, meldt het waterschap. Wel zijn er verschillen. Het noordelijk deel van het Huns en Aas gebied is duidelijk natter dan het zuidelijk deel. Komt ook omdat er op de hoge zandgronden geen water aangevoerd kan worden. De komende dagen wordt het warmer en droger. Daardoor zal de watervraag naar verwachting toenemen door meer verdamping en de waterbehoefte vanuit de landbouw. Er wordt al water aangevoerd vanuit het IJsselmeer via het gemaal in Dorkwerd. Meer op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel Edwin. We zagen je niet, maar we hoorden je wel, gelukkig.
16: Dat is het belangrijkste.
2: Zo is dat. Wil je ook niet zien, maar ook horen, is Harman Boer met het weer.
0: Nog een bewolkte stad deed de zon verdorven voor de rest koude best. De temperatuur kwam op een zomersniveau en ook voor vanochtend hebben we de zon er nog lekker bij zodat er onder is. Vannacht is het helder, minimum temperatuur 17 tot 19 graden met rustig weer. En morgen wordt een zon overgoten dag met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind, wordt 25 tot 28 graden.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: remixwerkje van Giorgio Moroder, de producer. Donna Summer en I Feel Love.
1: Wat vindt u?
0: Ja, Groningen is aan het woord in Veendam deze keer. Collega Berton van Balveren was daar en vroeg aan de Veendammers... wat doe jij met je huisdier tijdens de vakantie?
2: Daar heb ik oppas voor.
3: Oh, wat leuk. En wie past erop?
2: Zoon. Ja.
3: Die is wel een beetje lief. Wat heeft u, een hond of een kat?
2: Kat.
3: Heeft u wel eens overwogen om de kat even weg te brengen als u op vakantie gaat?
2: Nee.
3: Die wil niet
2: mooi in zijn eigen omgeving houden.
3: Ja?
2: Ja.
3: Maar dan bent u wel afhankelijk van de zoon.
2: Ja, maar dat komt altijd wel goed.
4: Ik heb geen huisdier.
3: Wel eens één gehad?
4: Vroeger wel, ja.
3: En wat deed u dan in de vakantie? Als u een vakantie had, wat gebeurde dan met het dier?
4: Ik ging niet op vakantie om de huisdier, zeg maar.
3: Oh ja, okay. Dan bleef u altijd thuis?
4: Ik altijd thuis, ja.
3: En huisdier in de kennel doen of zo, daar was er ook niet bij?
4: Nee. Omdat dat gewoon heel zielig is, vind ik.
3: Ja?
4: Ja.
3: Waarom is het zielig?
4: Ik zou het zelf ook niet willen eigenlijk. Dus dan doe ik dat ook niet.
3: Nee. Wat doet u met uw huisdieren in de vakantie?
5: Thuis laten.
3: Ja?
5: Ja, ik heb twee kinderen, dus die passen eraf.
3: Omdat dat beter is voor de dieren of omdat het lekker goedkoop is?
5: Nou, nee, omdat het beter is. Iets herkenbaars, ja.
3: Heeft u ook een huisdier?
6: Nee.
3: Wel eens gehad?
6: Ja. Siwa was zo'n kleintje.
3: Oh, ging die dan ook mee op vakantie?
6: Ja, ik deed hem in thuis mee. En dan stapte hij zijn kop tegen hem uit.
3: Oh ja? En waarom niet naar de kennel dan?
6: Ik vind dat, ja, sommige kennels zijn wel goed. Maar soms denk ik om mezelf aan. Ik zat met zo'n klein hokje en zitten ze hele dag te blaffen.
3: Ja.
6: En wat doet niet beter van?
3: Nee, dat is niks.
6: Dat is niks. Voor mij, voor de hond niks. En voor mij, ja, ze zijn daarin ook niks.
7: Een oppas komt thuis.
3: Ja?
7: Ja.
3: En wie komt er dan oppassen?
7: Een kennis van ons.
3: En wat is het, een hond of een kat? Of?
7: Hond en kat.
3: En is het meenemen dan? Zou dat nog een idee zijn?
7: Nee, dan moeten we vliegen. Dan nemen we geen hond mee. En geen kat.
3: Nee, dat snap ik. Ja. En in een pension dan?
7: Dat moet je heel ver van tevoren regelen. En daar hadden wij niet aan gedacht.
3: Ja.
8: Ik heb altijd dieren gehad, ook honden. En we passen altijd onze vakantie aan de hond.
3: Oh, en hoe doe je dat, de vakantie aanpassen aan de hond?
8: Nou, mee. Ergens heen waar de hond ook mee ook mag zijn.
3: Ja.
8: Maar jij gaat met vakantie en dat dier hoort er ook bij.
3: Ja, dat was vroeger, hè? Dat je nog wel eens hoorde dat het in een boom in het bos.
8: Vroeger?
3: Ja.
8: Zal het nu niet meer gebeuren?
3: Ik weet het niet. Denkt u van wel?
8: Ik ook niet. Ik heb er niet veel vertrouwen in.
3: Nee?
8: Nee.
3: Oh, wij zijn net in een...
9: Moet u er langs?
3: Nee. Oh. Wij zijn net in een hondenvakantiepark geweest.
8: Ja.
3: Dat die daar vertroeteld worden. Zou dat ook iets... Wat vindt u daarvan?
8: Dat hoeft niet, hoor. Een mens hoeft er ook niet vertroeteld te worden.
3: Op vakantie toch wel, lekker?
8: Waarom? gewoon je ding doen. Leuke dingen doen. Niet overdrijven. Als je weer thuis komt, moet je weer afkeken. Dat is toch niks?
3: Nou ja, de hond kon daar ook een diner bij kaarslicht krijgen.
8: Ach, stel niet aan. Nee. Dat verzin je.
3: Echt waar?
8: Nou,
3: hondenmassage.
8: Je moet je huisdier net zo behandelen als dat jij zelf ook behandeld wil worden.

0: dag van vandaag. We waren er, ze komen er met de beide boten.
1: Ja, in Appingedam natuurlijk.
0: Daar zijn ze geëindigd vandaag.
1: Ja, dus, en ik dacht, we weten nou hoe Appingedam er in het verleden uitzag.
0: Ja.
1: Hoe dat een beetje is opgebouwd. Dus ik dacht, nou, laten we dan nog even kijken naar het Appingedam van nu. Tegenwoordig is het een regionaal centrum voor winkels, onderwijs, toerisme. Ja, en het is natuurlijk bekend om die historische binnenstad met natuurlijk de...
0: Hangende keukens.
1: Heel goed, ja. Boven het Damse Diep. Door de aardgaswinning hier in de provincie hebben sommige gebouwen wel schade opgelopen door de bevingen. Ja, monumenten zoals het oude raadhuis zijn er wel door beschadigd. Maar goed, hè, herstelwerkzaamheden. En elk jaar worden de Damse stadsfeesten georganiseerd. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja.
1: Toch, dat er nog een beetje rumoer is daar.
0: Reuring.
1: Ja, reuring inderdaad. Nou, bekende evenementen zijn ook nog de Koopluidenmarkt, de Kunst- en Cultuurdag, de Gondelvaart en de Damsterdag met een papiercorso. En daar zijn dan praalwagens versierd met duizenden papieren bloemen.
0: Oké, okay, wanneer is dat?
1: Oh, dat weet ik niet. Zal ik dat...
0: Ik heb mijn agenda zetten natuurlijk.
1: Ja, wil je daarheen?
0: Ja.
1: Kijken hoe snel ik daarachter kom. Ik heb hier staan zaterdag 12 september 2026.
0: Oh, kijk. Nou, dat duurt niet eens zo heel lang meer.
1: Ik zou zeggen, dat is best snel.
0: Zet het in je agenda. Nou, tot zover Appingedam. We moeten snel door, want we hebben natuurlijk ons dagmenu nog. Dat staat te wachten. We gaan terug in de tijd. 13 juli, maar dan in het jaar 1985.
1: Ja, als de dag van gisteren.
0: 80 jaar was dat.
1: Ja?
0: Ja, goed, ik was 18 toen. Hè, dus,
1: oh, ja, dat leuk. Heeft ook met de leeftijd te maken natuurlijk. Ja. Nou, en op 13 juli in het jaar 1985... ja, daar had kruidenier Roef Eckhart uit de stad zijn buurtwinkel te koop gezet. Na 2,5 jaar tijd. Waarom? Er was 27 keer ingebroken.
0: Dus 27 keer ingebroken?
1: Ja, in 2,5 jaar tijd... is er 27 keer ingebroken daar in die winkel.
0: Weet je, elke keer dezelfde inbreker? Of?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Veel pleger.
1: Dat denk ik. Die winkel die stond op de hoek van de Klaas de Vriesestraat en de Moestraat. Ja, veel plegers waren er inderdaad dus ook al in 1985. Ja. Dat is niet iets van nu. Ja, kruidenier Roef Eckhart, Oetstad, die was er helemaal klaar mee. Volgens bericht uit Nieuwsblad van het Noorden. Op die 13 juli 1985.
0: Dat kan ik me eens voorstellen. 27 inbraken, dan denk je nou ja...
1: In 2,5 jaar, hè?
0: Ja. Ja.
1: Hoeveel maanden zijn dat?
0: 30? 30 maanden ongeveer.
1: 30 maanden. Word je bijna elke maand een keer wordt er bij je ingebroken.
0: Ja, nee, dus dan had hij de tent ook gesloten. Nou, ik denk dat Roef Eckhart niet meer leeft inmiddels. Hè. Dit is 40 jaar geleden. Nou, kan nog natuurlijk.
1: Kan nog. Nee, kan
0: misschien
1: nog.
0: Als hij het hoort. Even hard onder de riem. We hebben een plaat uit dat jaartal. Misschien komt alles dan weer boven. Dat is misschien voor meneer Eckhart niet zo heel leuk. Maar het was een bijzonder jaar, 1985. Want... we hebben een nummer 1 op dat moment. Die zanger.
1: Ja.
0: Was echt een baas. Oh. Die stond namelijk met 3 hits in de top 10.
1: Met 3? Ja, in de top 10? Ho. Ja, dat is dacht even in de top 40, maar echt in de top 10.
0: In de top 10. Dat is voor nu is het best wel normaal. Daar komen we vaker voor met al die streamingsdiensten en zo. Als je heel veel streams hebt, dan kom je gewoon met meerdere nummers in de top 10.
1: Ja, maar toen was het heel bijzonder.
0: Toen werden gewoon singeltjes verkocht van je hits.
1: Er zijn er gewoon mensen die voor een artiest dus 3 keer een singeltje kopen.
0: Ja,
1: zo moet ik het zien.
0: Ja, en ook nog eens een keer. Want ik was zelf ook een van die kopers. Hij had ook nog eens een album uit.
1: En die had hij
0: LP.
1: Ook te koop. Ja, allemaal tegelijkertijd.
0: Ja, een heel bekend album. Volgens mij staat hij hier ook.
1: Nee, dit is het verzamelalbum.
0: Ja, oh, die stond hier wel een tijdje.
1: Ja,
0: nee, dat is hem.
1: Nee, dat is verzamelalbum. Alleen de hoes klopt.
0: Oh, oké. Okay. Nee, we hebben het over Bruce Springsteen. Dat was al duidelijk inmiddels, hè?
1: Dat denk ik wel.
0: En een van die hits, die ook op nummer 1 stond op deze dag in 1985. I'm on fire. Weet jij wie die andere twee hits zijn?
1: Nee, durf ik niet te zeggen.
0: Dancing in the Dark, ja? Volgens mij. En...
1: The River is ouder.
0: Nee, The River niet. Zoeken we even op.
1: Ah, ja.
0: I'm on fire.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
8: Vandaag op Noord.
12: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Reizen in een capsule door een buis zonder lucht. Bijna zo snel als een vliegtuig, maar je kan net zo makkelijk als bij de trein instappen. Het klinkt een beetje als science fiction, maar in Veendam wordt dit natuurlijk al jaren getest. Deze week begint daar namelijk ook de European Hyperloop Week. 400 studenten uit de hele wereld laten dan zien wat ze het afgelopen jaar hebben gebouwd. Ze presenteren hun werk aan een jury en zondag wordt dan bekendgemaakt wie er wint. Ik ga erover verder praten met Kees Mark. Hij is algemeen directeur van de European Hyperloop Center in Veendam. Ja, moet je nog vaak uitleggen wat een Hyperloop precies is?
3: Ja, helaas wel. We doen er alles aan om dat te voorkomen. Maar ik doe het regelmatig.
2: Ja, dan kan me zo voorstellen dat je dan op zo'n kringverjaardag zit en dat iedereen even aan elkaar vraagt van, god, wat doe jij voor werk? Ja, wat vertel jij dan?
3: Nou ja, ik een hele mooie baan heb als directeur bij het Hyperloop Center in Veendam. En dat we daar echt bezig zijn met de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst.
2: Ja, en het is ook echt de toekomst?
3: Ja, ik denk het wel. Als we kijken naar de huidige transportmogelijkheden, zien we op alle fronten problemen. Vliegtuigen die op volle luchthaven staan, die niet uitgebreid mogen worden. Snelwegen die vol met files staan. En ook het treinverkeer waar we behoorlijk opstropen als er iets fout gaat. Dus ik denk dat het best wel de tijd rijp is om daar een nieuwe mobiliteit aan toe te roepen. En Hyperloop is een duurzame mobiliteit. Ja, dus ik denk dat het past in deze tijd.
2: En daar zijn jullie heel druk mee bezig in Veendam. Waarom is dat zo'n geschikte locatie, Veendam?
3: Ik denk vanuit het verleden hebben we een zoektocht gedaan waar zo'n testcentrum dan geplaatst kan worden. En daar kwam Veendam best wel gunstig uit. Veendam heeft een historie in mobiliteit vanuit de Weentijd al. Maar wij zitten gevestigd op het Railpoort in Veendam, waar ook de ondergrond, maar ook de ouderwetse trein, zeg ik altijd, mooi samenkomt met de ontwikkelingen van Hyperloop.
2: Ja, en deze week is dus de European Hyperloop Week. Wat gaat daar precies allemaal gebeuren?
3: Ja, dat is fantastisch om te zien. Je kan het vergelijken met een studentencompetitie als de Solar Challenge en zulke soort dingen waarbij studenten in basis vanuit Europa, maar ook wel buiten Europa bezig zijn in de ontwikkeling van Hyperloop technologie. Daar besteden ze een jaar van hun studietijd aan. En dat mogen ze deze week is eigenlijk het climax om hun prestatie en hun voortgang te presenteren. En dat doen ze aan juryleden op allerlei gebieden. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit en sluiten ze daarmee ook een intensief studiejaar af.
2: Ja, heb je al iets gehoord van de studenten die dat je zegt van, goh, dat hebben we zelf nog niet aan gedacht. Wat gaan we gebruiken, dat idee?
3: Nou, je ziet elk jaar best wel ontwikkelingen. Hyperloop is sowieso opgebouwd uit veel bestaande technologieën. Juist het samenwerken van die technologieën, het zwevend en stabiel maken, maar ook het veilig maken van zo'n voertuig, zie je elk jaar toch alweer ontwikkelingen vanuit de studenten, die zeker in een later stadium verder uitgetest en verder ontwikkeld worden. Dus dat is echt heel mooi om te zien.
2: Ja, want jullie zoeken ook vaker de samenwerking op met studenten. Is dat nou meer geworden sinds Hard Hyperloop, de grootste gebruiker van het centrum, in maart failliet is gegaan?
3: Nou, wat we zien, het is natuurlijk ontzettend jammer, want Hard Hyperloop was een bedrijf wat als spin-off uit zo'n studententeam is gekomen. Die hebben ontzettend bijgedragen en dan zie je dat die wegvallen in maart. En dan zie je ook in zo'n testcentrum dat het gebruik gewoon minder wordt. En het is ontzettend jammer dat de ontwikkeling lijkt te stagneren. En aan de andere kant werkt het ook zo dat je inderdaad studententeams, maar ook andere universiteiten en kleinere bedrijven die toch nog bijdragen aan de ontwikkeling en ook het testcentrum in de toekomst zullen gaan gebruiken voor de verdere ontwikkeling van deze technologie.
2: Ja, tot slot, er wordt volop getest natuurlijk. Wanneer kunnen we nou echt gebruik gaan maken van een Hyperloop, dat we echt een mooie reis kunnen maken?
3: Ja, ik zeg al, er zijn twee dingen voor nodig. Een betrouwbaar en een veilig systeem. Betaalbaar en aantrekkelijk is, maar ook een stukje vertrouwen. Dus we moeten op een gegeven moment streven naar een stukje schaalgrootte. We hebben hier een halve kilometer test facility waar we echt mooie testen kunnen doen en die betrouwbaarheid en die veiligheid kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant denk ik ook dat het vanuit overheidswegen en ook vanuit Europa belangrijk is dat we een traject gaan maken waarin we de volgende stap kunnen maken. Dus mensen echt fysiek kunnen gaan reizen. En dat hoeft nog niet op de hoogste snelheid. De eerste trein was ook geen hoge snelheidstrein, zeg ik altijd. Dus, maar we moeten wel de stap gaan maken om de schaalgrootte te vergroten. Ja. En dan denk ik echt dat het mogelijk is.
2: Ja, ik zou zo graag een datum willen horen. Wanneer kunnen we gebruik maken?
3: Ja, snap ik. Nou, ik weet dat er in Duitsland gestreefd wordt om in 2036 een lijn operationeel te hebben die bijdraagt aan de organisatie van de Olympische Spelen daar. Dus laten we ons daarop focussen. En ook daar kan het onafhankelijke testcentrum in Veendam een rol in spelen om dat te realiseren.
2: Misschien wel binnen nu en 10 jaar dus. Dankjewel, Kees Mark, voor de toelichting. Algemeen directeur van het European Hyperloop Center in Veendam.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. En dat betekent dat alle nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting op een wachtlijst komen te staan. En daarmee hopen netbeheerders verdere problemen op het overvolle stroomnet te voorkomen. Maar ja, wat betekent dat concreet als je een laadpaal of bijvoorbeeld een elektrische kookplaat zou willen? Ik ga erover verder praten met Roy Posma van Enexis. Ja, is de nood zo hoog dat er nu een aansluitstop nodig is?
3: Nou, we hebben niet echt een aansluitstop, maar het is wel echt belangrijk om zo snel mogelijk de aanvragen bij ons binnen te laten komen. We hebben sinds 1 juli het nieuwe maatschappelijk prioriteringskader dat in werking is. Ja, daarbij gaan we inderdaad kijken waarvoor de aansluiting nodig is om vervolgens prioriteit toe te kennen. Dus er gaat wel wat veranderen.
2: Ja, want inmiddels is het 1 juli geweest. Hebben jullie vaak nee moeten verkopen?
3: Nou, we hebben toevallig de cijfers sinds vorige week binnen. En ja, we zien dat we 2400 nieuwe verzwaringsopdracht hebben. En 1600 nieuwe aansluitingen. En ja, dat is echt ontzettend veel ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we kunnen het echt terugzien. Ja.
2: Ja, en in al die aanvragen moet je nee verkopen.
3: Nou, op dit moment gaan we niet allemaal nee verkopen. Want we moeten per gebied bekijken in de provincie of er capaciteit is. Nou, komende maanden wordt ook duidelijk of daar ook daadwerkelijk nog capaciteit is. Omdat we ook nog afhankelijk zijn van Tennet. Dus in de komende maanden gaan we al die klanten laten weten of we hun gelijk kunnen aansluiten. Of dat ze toch op de wachtlijst komen.
2: Ja, hoe verwacht je dat de reacties zullen zijn?
3: Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg van af. Ik denk dat sommige mensen al wel in de gaten hebben dat hun aansluiting wat langer op zich laat wachten. En sommige mensen die zullen daar natuurlijk ook niet tevreden mee zijn of er ook wat teleurgesteld over zijn. Ja, dat is ook een beetje de tijd waarin we leven. Het is niet meer vanzelfsprekend uw vraag bij draaien.
2: Nee, nou ja, stel je voor, ik heb een mooie oprit, ik wil een laadpaal installeren. Kan ik dan nog zomaar een aanvraag indienen?
3: Ja, een aanvraag indienen is sowieso mogelijk. En dat vinden we ook heel fijn, want dan hebben we de aanvraag alvast in beeld. Alleen, ja, hou er wel rekening mee met een wachttijd. Laadpalen staan ook laag geprioriteerd. Zaken als veiligheid, onderwijs, wonen zijn hoger geprioriteerd. Ja, dat kan dus voorkomen. Ja, het kan dus zijn dat die laadpaal dan wat langer op zal laat wachten.
2: Ja, want over hoe lang hebben we het dan? Wanneer zou mijn laadpaal er staan als ik hem vandaag aanvraag?
3: Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat we natuurlijk per gebied moeten kijken hoeveel aanvragen staan er al überhaupt in de wachtrij. En is er ook daadwerkelijk sprake van een tekort op het energienet? Of valt dat mee? Nou, en dat is nu nog niet echt te zeggen. Komende maanden komen die berekeningen en dan kunnen we ook iets meer vertellen over waar in de provincie er meer ruimte is en waar in de provincie wat minder ruimte is. Dus ik hoop dat we snel te weten.
2: Nou, daar gaan we dus binnenkort achterkomen. Dankjewel voor de toelichting, Roy Posma van Enexis.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stotten vlak voor het weekend met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na meerdere geweldsincidenten vonden de organisaties de situatie daar te onveilig. Hulpverleners die overblijven zijn daar weer niet over te spreken. Onder hen Liz Kunst van Migrate, een organisatie dat vrijwillig asielzoekers helpt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waarom blijf jij en nog een paar andere hulpverleners, terwijl andere organisaties zoals het Rode Kruis vertrokken zijn?
3: Nou ja, ten eerste wil ik even benoemen dat het in principe geen geweldsprobleem is, maar een verwaarlozingsprobleem. Want natuurlijk ontstaan er spanningen als mensen zonder water, schaduw en onderdak op een veld worden gedropt. Dus dat even uit de weg te hebben. Wij blijven in principe omdat er gewoon niemand anders nu is die eventueel iets van hulp zou kunnen bieden. Wat natuurlijk erg spijtig is.
2: Ja, want wat vind je er dan van dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken zijn?
3: Dat vinden we wel echt heel erg. Maar ja, ze hebben ook gezegd dat ze een structurele oplossing willen. Dat willen wij natuurlijk ook. Maar ja, het is natuurlijk wel erg lastig om, als er geen opvang is, om nog noodhulp te verlenen. Want de nood is wel acuut. Want ook vanaf vandaag is het echt niet duidelijk of COA opvang heeft geregeld. Dus ja, voor hetzelfde geld liggen er dadelijk allemaal mensen gewoon buiten in deze warmte. Zonder water, zonder afdak of iets. Dus ja.
2: Ja, en toch zeggen zij, het is er eigenlijk gewoon te gevaarlijk om ons werk te kunnen doen. Hoe kijk jij daarna dan?
3: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Om eerlijk te zijn, is het voor ons over het algemeen zo geweest dat de incidenten die er waren nooit naar de vrijwilligers zijn gericht. En de bewoners vertrouwen ons juist. Zij vertellen ons van dat bijvoorbeeld nu er heel veel pers was afgelopen weekend, dat ze zich eigenlijk niet gehoord voelden door de pers en dat er alleen maar foto's en video's van de conflicten zijn gemaakt, maar eigenlijk niet de verhalen die ook vertellen hoe dankbaar ze zijn naar ons dat wij daar zijn. En toen ook naar het Rode Kruis en het Vluchtelingenwerk Nederland. Dus dat is wel erg jammer dat het dan allemaal zo wordt geframed. Over het algemeen denk ik dat als wij daar staan, dat ze ons vertrouwen en dat ze erg dankbaar zijn dat wij er zijn. Ja,
2: ja, want wat heb je zelf eigenlijk meegekregen van die ruzies en opstootjes?
3: Eigenlijk heb ik zelf niet heel veel van deze ervaring gehad. Kijk, er zijn wel eens spanningen die ontstaan. Dat er onderling ruzie gemaakt wordt soms. Maar ja, dat zou iedereen hebben als je in zo'n situatie wordt. Je zit daar dag in dag uit. Als je al naar de nachtopvang kan, dan is het gewoon heel erg zwaar. De lampen gaan laat uit. Het is een hele grote hal vaak, weet je wel. Dus je kan ook niet goed slapen. Ja, dan word je soms wel prikkelbaar. Maar over het algemeen heb ik eigenlijk hele goede gesprekken en probeer ik te ondersteunen waar kan. Ja.
2: Ja, ik hoor jou nou best luchtig daarover praten. Betekent dat dat medewerkers van het Rode Kruis Vluchtelingenwerk zich een beetje aanstellen dan of zo? Hoe moet ik dat zien?
3: Nee, dat woord zou ik zeker niet gebruiken. Wij bagatelliseren echt niet dat het een gevaarlijke situatie is. Maar deze gevaarlijke situatie is gewoon omdat de overheid en de gemeente geen ruimte maken voor deze mensen om op te vangen. Bijvoorbeeld afgelopen nacht was het een vrij rustige nacht, omdat iedereen gewoon netjes binnen kon slapen bij COA. En dan zie je eigenlijk ook dat er eigenlijk niks aan de hand is. Dus het structurele probleem moet gewoon opgelost worden. En dat is meer opvangplekken voor alle mensen. Dan is er eigenlijk ook niks aan de hand. Dus nee, natuurlijk is er soms overlast. En natuurlijk is het niet altijd even veilig. Maar dat is niet per se een nieuwe situatie sinds deze crisis is uitgebroken.
2: Ja, jij en een aantal andere collega's, hulpverleners van Migrate zijn daar nog. Waar bestaan jullie werkzaamheden op dit moment?
3: Op dit moment bestaat het ook vooral omdat dit weekend is iedereen netjes opgevangen in principe. Daar zijn we ook heel blij mee. Aankomende week weten we dat niet. Er is ook nog niks naar buiten gekomen van waar ik weet of COA nu wel ook deze week opvang heeft. Dus wij gaan vooral ook echt monitoren om te kijken of COA het werk doet. En dat is dat ze verplicht zijn om iedereen goede opvang te bieden. Mocht dat nou niet zo zijn, dan gaan wij kijken waar we hulp kunnen bieden. Wij zijn natuurlijk wel een kleine organisatie. Met niet zoveel middelen als het Rode Kruis. Daarom vinden wij het ook echt heel spijtig dat zij zijn vertrokken. En dus onze werkzaamheden bestaan nu vooral ook uit nachtdiensten. Dus de mensen die laat aankomen, die geen idee hebben waar ze terechtkomen, in wat voor situatie ook, een beetje te ondersteunen. En als zij dan niet naar binnen komen, delen wij tenten uit, thee, water en wat eten. En overdag gaan wij tot nu toe even kijken wat er nodig is. Dus deze week vooral ook monitoren en opschalen als het nodig is. En kijken ook wat wij kunnen doen. Want ja.
2: Nou, voorspellen is natuurlijk altijd lastig. We kunnen niet voorspellen hoe deze week gaat verlopen. Maar dankjewel voor de toelichting. Liz Kunst van Migrate, een organisatie dus dat vrijwillig asielzoekers helpt daar in Ter Apel.

And have we got news?

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De koffers zijn gepakt, de vakantie is gepland. Alleen nog een opvangplek voor je trouwe viervoeter die minstens een net zo luxe vakantie verdient. Bij een vakantiepark voor honden in Vlagtwedde komen dieren niks tekort. Zo kunnen ze genieten van een diner bij kaarslicht. Spelen ze in het zwembad of krijgen ze een massage. De baasjes krijgen ook filmpjes en foto's van de belevenissen toegestuurd. Ook zitten de honden niet opgesloten in hokken, maar overnachten ze gewoon in een woonkamer. Laura van der Gaag is een van de medewerkers.
3: De honden die kunnen lekker hun ding doen in plaats van dat je het in een hokje moet doen en het geblaf. En hier kan je gewoon meegenieten met de honden.
4: Nou, lijkt me dat ook best lastig als je gewoon elke keer weer nieuwe honden krijgt. Hoe is dat?
3: Ja, nou, we leren ze eerst kennen via een kennismaking. En daarom weten we een beetje van hoe ze zijn. Kunnen ze erbij? Willen het in de groep?
4: Elke hond heeft zo zijn eigen benadering nodig?
3: Ja, elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid. Net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
4: Lucinda, wat hebben we hier?
5: Hondentaartjes. Voor ons 15-jarig bestaan hebben we een feestelijke viering. Dus de hondjes krijgen een taartje vandaag.
4: Oh.
5: Ja.
4: Inderdaad, feestelijk. Wat zit erin?
5: Dat is vers vlees. Dus dat is het beste wat je aan je hond kunt geven eigenlijk.
4: Robert en Mirjam, jullie komen die honden ophalen. Waarom brengen jullie de honden hier naartoe?
6: Nou, dit voor de honden een hele fijne plek is. Het is hier mooi groot. Groot gebied. En lekker rustig ook.
7: En als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
4: Ja, het is eigenlijk bij of zij misschien nog wel luxer op vakantie gaan dan jullie.
7: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn. Ja, ze gaan hier met plezier heen.
4: Ja, ja, mooi. En dan zijn er ook allemaal leuke extraatjes die je hier kunt doen. Maken jullie daar gebruik van?
7: Ja, we hebben nou ook voor de zomerspektakel gebruik gemaakt. Dat ze lekker met die warme weer in het water kunnen en zo. Dat is een ijsje.
4: He? En een diner bij kaarslicht, zit dat er ook in voor de honden?
7: Nee, die hebben we nog niet gedaan. Maar ze eten over het algemeen alleen brokken, onze honden. Dus die eten geen speciaal voeren.
4: Nou, fijn dat ze weer mee naar huis kunnen.
7: Ja, heerlijk. Weer lekker naar huis. En volgende week gaan ze weer hierheen. Dus dan gaan we echt op vakantie een week. Nu was het een weekendje even weg.
2: Zij Mirjam Snijders. Zij is het baasje van Romy en Senna. De reportage was van Berton van Balver.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen €10 miljoen extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
14: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. De vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Noord.
1: Radio Noord.
2: Ella decía, oiga amigo, sea tan cortés.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus.

0: Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Mijn schiet

0: Partij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.